Ik vroeg net aan Joke, wat is er aan de hand met die toets die de hele tijd blijft hangen? En toen zei Joke,

0: Ja.
1: Ja.
0: En momenteel waar dat we naar luisteren... Oh, er wordt zelfs applaus gegeven, want we zijn ook op het einde van de opname. En deze opname is van in Antwerpen, in Trix. Tijdens Summer Bummer, het Human Organ Concerto, dat speelde met 10 mensen samen ademhalen. En dat werd dan draadloos verbonden met een orgeltje. En Sjoerd Leijten heeft er ook heel hard aan meegeholpen, met dank. En Christophe de Boek ook. En dit was het einde van deze opname van de Human Organ Concerto.
1: Samen ademhalen, zijn er dan een soort sensors die ademhaling registreren?
0: Klopt, ja. Dus je krijgt 2 hygiënische buisjes, eentje in de mond en eentje in de neus.
1: Ja.
0: En dan wordt eigenlijk de ademhaling die onder onbewust gaat van de mond en de neus. Je staat er niet zoveel bij stil. Dus, en je krijgt dat meetinstrument dat een beetje... Ja, niet als muziekinstrument wordt gebruikt, maar meer als medisch instrument dat dan uiteindelijk toch muziek maakt. Gezamenlijke klanken, want iedereen krijgt 4 tonen toegewezen, maar het is een beetje buggy, waardoor dat het eigenlijk op zichzelf begint te leven, wat ik op zich wel oké vind. Maar het is een werk dat ontstaan is in Stormkop en Overtoon, die geïnteresseerd waren in het werk. En dan heb ik wat budget gekregen ervoor om dat te maken. En Boris van Heerde, die heeft ook nog meegeholpen aan het project. En het heeft al een herwerking gehad, want het stond in het Muziekmuseum in Brussel tijdens Week van de Klank. En dan hadden ze mij opgebeld om te zeggen, ja, er komt rook uit het orgel, dus dan heb ik het... Hebben ze gevraagd, moeten we het dan uitzetten? Ja, zet maar gewoon uit. Maar ja, het is een best complex werk, dus 10 draadloze maskertjes die naar een console gaat, die dan de toetsen bespeelt van het orgel. En dat is een opzetstuk dat je ook kan opzetten in een ander orgel, op een ander orgel.
1: Ja.
0: Soort viering om samen adem te halen of zo, zoiets.
1: Ja, het zou mooi zijn als het weer ergens te zien gaat zijn en te horen. En, maar ik begrijp, het is een... want ik heb het orgel ook helpen verplaatsen. En het is wel een bullebak, zoals ik dat zou noemen. Het is wel een zwaar gewicht, dit orgel.
0: Het is niet, ook al is het een...
1: Een kleintje, maar toch nog wel een grote, zeg maar.
0: Ja.
1: Over Stormkop gesproken, misschien kunnen we even deze draaien.
0: Ja, Stormkop, binnenkort. Kortste nacht. Eigenlijk stiekem 1 na kortste nacht, maar we gaan...
2: Radio Centraal.

0: Dus ja, 19 juni tot 20 juni, de hele nacht lang, ook al is het de kortste nacht, gaan we live radio maken. En het Shamanenorkest invite, dus als je je geroepen voelt, als de shaman in jou opborrelt, kom langs.
1: Ja.
0: En vier mee, de solstice, de nieuwe zon. Ja.
1: Over shamanisme en mystiek gesproken, ik wil het zo meteen hebben over Hildegard van Bingen, een ziener uit de vroege middeleeuwen, uit Duitsland. Maar we gaan nu eerst even naar iets luisteren van Silver Apples, Oscillations.

0: Ja, welkom terug bij Trashcot in de studio. Joke Kaimo en ikzelf, Willem Sjoerd van Vliet. En ik heb hier een boek in mijn handen. Het heet Oogsprong van Bernke Klein-Zandvoort. Een verhaal over zien en niet zien. En ik ben nu ongeveer al verwege. En ik dacht, het is wel aardig om daar iets uit voor te lezen. Het is eigenlijk een studie en een soort poëtisch essay over wat het oog is en wat het oog doet en wat het betekent. Het is super interessant. Het gaat bijvoorbeeld over het woord pupil, dat het woord popje in zich heeft. En als je heel diep in de pupil van een ander kijkt, dan zie je jezelf als een popje heel klein in de pupil. Ja, dus het gaat over heel veel dingen rondom het oog. Over ja, hoe het is om niet te zien. En wat gebeurt er als je niet ziet, maar je ziet wel beelden. De schrijver van het boek, Bernke Klein-Zandvoort, die heeft een nicht. En die wordt langzaam blind door in feite oogkanker. En zij volgt eigenlijk dat proces. En op een bepaald moment zit die nicht ook bij de dokter. En die zegt eigenlijk, ja, ik zie allemaal beelden die er niet zijn. En ze omschrijft die beelden. En dan zegt de dokter, ja, maar dat kan niet. Je kan die dingen zien die er niet zijn. Maar ik zie ze toch, zegt ze dan. Dus zij gaan eigenlijk op een soort tocht met z'n tweeën. Terwijl er ook heel veel informatie over, ja, over wat kijken betekent en wat. Ja, als kind ben je soms ergens naar het staren en dan zeggen je ouders, je moet niet staren. Maar ja, dat als kindje ben je gewoon gebiologeerd door iets. Dus het gaat over heel veel onderdelen van wat zien is en dat is super interessant. En in dit deel van het boek gaat Bernke met haar nicht naar, eigenlijk op bedevaartsoord, naar plekken waar Hildegard von Bingen, ja, de mystica uit volgens mij de 16e eeuw, de middeleeuwen, was. En die had visioenen en de eerste woorden van haar beroemde boek zijn ook en zie, met een uitroepteken. Dus die visioenen voor Hildegard von Bingen, die zijn heel belangrijk. En op dit moment in het boek wordt er eigenlijk omschreven waar van Bingen, want mensen werden ingemetseld vroeger.
1: Levend.
0: Ja, levend. En dan kreeg je dan eten. Maar die, eigenlijk was hun enige doel van bidden en nederig zijn tot God. Maar terwijl dat gebeurde bij Hildegard van Bingen, was ze ook kreeg ze ook al die visioenen, eigenlijk heel haar leven lang. En op een gegeven moment zeiden die visioenen ook, je moet de wereld laten weten dat je ze hebt. Dus toen is ze ook, eigenlijk werd ze ook beroemd en is met veel andere mensen correspondentie gaan hebben. Maar over het mausoleum waar ze was, daar wou ik iets over lezen. En ook nog wat andere, over een tombe. Maar dat is wel een interessant stuk en het gaat ook over dat zien. Mausoleum. Ongeveer 30 vierkante meter meet ik een paar dagen later met slordige passen tussen het hooggras. Ik sta tussen de restanten van de muren van Von Bingens kluis op de Disibodenberg, waar ik alleen naartoe ben geruisd, omdat mijn nicht en ik hadden ingeschat dat de reis te vermoeiend voor haar zou zijn en, belangrijker nog, dat ze de klim omhoog niet zou kunnen maken. Het blijkt de juiste keuze. De ruïne ligt verscholen in een bos op een hoog plateau en miseregen maakt het pad glibberig. Boomwortels vormen de laatste traptreden, mijn modderige zolen hebben nauwelijks grip en ik hou me vast aan een tak om het laatste stukje boven te komen. Tussen het dichtbegroeide bos komen voorzichtig de eerste muren van de kloosterstad naar voren. Ik besluit een rondje om de ruïne heen te lopen, waar ik bijna 10 minuten over doe. Als ik daarna de ruïne binnenstap, is het makkelijk om een voorstelling te maken hoe het kloostercomplex eruit heeft gezien. 4 lage muurtjes die afbrokkeling hebben weerstaan, is de uitleiding van alle gebouwen na te lopen. Ook staan er twee grote façades overeind en de aanzetten van een paar zuilengangen. De begroeiing zorgt ervoor dat ik er makkelijk een Duits romantisch schilderij van maak, waar de schilder het laatste middaglicht gebruikt om de melancholie van de ruïne kracht bij te zetten. Ik raak de stenen aan die ook door mos aangeraakt worden en hier en daar onregelmatig uit hun grit zijn verschoven. Steeds hoor ik de woorden van de non in mijn hoofd. Het idee van de kluis overtrokken zou zijn. Maar als ik met mijn lichaam in het kleine bijgebouw sta waar von Bingen woonde, ligt het toch echt afgezonderd van de rest van de gebouwen en ook nog eens achter een veldje dat op de kaart als het kerkhof wordt gemarkeerd. De beklemming giert door mijn lichaam en dan komen de muren tegenwoordig nog maar tot kniehoogte en heb ik een breed uitzicht over het dal. Onder mijn voeten stel ik me een stenen vloer voor die ik in een museumanimatie had gezien en ik stel me de winter in. Ik denk me de winter in, de kou die er omhoog kroop. Het donker, een vuur dat de hele dag gaande moest worden gehouden, met de buitenwereld werd gecommuniceerd door een kleine opening die, niet, als die niet in gebruik was, met stenen en hout werd afgedicht. Tussen de woorden van zuster Lydia hoor ik woorden van Benedictijnse geloften. Ik ben een zondaar en ik ben het niet waard om mijn ogen naar de hemel op te slaan. Ik buig en ben nederig. De blinde muren kan ik niet anders dan een neergeslagen blik zien. Ogen naar de grond, niet bestaan. Tombe. Omdat ik zo duidelijk het woord kerk in kerker lees, doe ik een snelle zoekpoging om mogelijke verwantschap te achterhalen. Zou kerker eerst een ingelijfd deel van een kerk zijn geweest? Was het aanvankelijk een plek met een veel positievere lading geweest? Had het iets heiligs? Of was straffen in de vorm van opsluiting in de kerk begonnen? Ik kom er niet op uit. Kerker komt van karkeren. En dat was altijd een gevangenis. Zoals de voorloper karser in het Latijn gerelateerd was aan woorden die insluiting of beperking betekenden. Verdeling en isolatie. Tot mijn verbazing zie ik aan het einde van de uitleg een pijltje achter karser staan naar kanker. Maar in de uitleg die volgt loopt het spoor dood. Niets in de herkomst van het woord kanker leidt naar een eerdere verstrengeling met kerker. Het enige wat er nog wordt gezegd is dat karser en kanker doubletten zijn. Tweelinglevens. Woorden die dezelfde etymologische wortel hebben, maar andere routes aflegden en onderweg heel andere dingen zijn gaan betekenen. Maar niet voor mij, niet voor mijn nicht. De resterende dagen doen mijn nicht en ik veel samen. We bezoeken de schrijn waarvan we moeten geloven dat er een paar van von Bingens heilige bordjes liggen. We gaan naar de kerk die aan haar gewijd is. We kijken haar eigen reliquieënverzamelingen van in fluwelen zakjes gestopte bordjes. We zoeken haar museum en kopen nog veel boeken in de museumwinkel. Wonen een uitvoering van haar composities bij in de kapel. Eten taart in de kantine naast haar klooster. Overal waar we gaan, zie ik de haai van dichtbij aan het werk. Mijn nicht heeft steeds een rood hoofd. Haar kraag is blijvend nat van het zweet. Doordat haar hoofd alles tegelijk aanvat, kan haar lichaam niet anders dan tekortschieten. Ze wankelt om de haverklap, omdat ze niet het geduld heeft om haar taststok goed neer te zetten. Laat dingen vallen, botst tegen dingen aan, schrikt van een tafelrand of reling, die plotseling de randen van haar lichaam voelbaar maken. Gaat naast een stoel zitten in plaats van erop, is voortdurend buiten adem en vergroot de chaos die steeds haar spullen kwijt te raken, door steeds de spullen kwijt te raken. Het zweet lijkt die dagen permanent in volmaakte druppels in haar voorste krullen te hangen. Wat er ook is, de kleinste dingen vliegen haar aan. maar ze geeft weinig uit handen. Als ik in een stadje heb uitgezocht hoe laat de veerboot vertrekt, legt ze daarna puffend zelf nog een keer de route af om die tijden die ik doorgaf te checken. Als ze haar telefoon verliest, staat ze me niet toe om te helpen en de weg voor haar terug te lopen. Ze snauwt me af, strompelt gutsend van het zweet, in de regen, de route heen en weer de heuvel op. Als ik de telefoon ondertussen in de gang van het hotel terugvind, is het te verbeten van de pijn en buiten adem om mij te verzachten, te lachen, te bedanken. Een paar keer is ze kribbig aan het ontbijt omdat de haai haar maar kort liet slapen. Als ze vermoedt dat ze een trombosebeen heeft, blijf ik bij haar op de eerste hulp tot ze me prangend verzoekt om terug te gaan naar het hotel. Dat is het ook. Ze voelt zich alleen en wil graag alleen gelaten worden. De laatste dag loop ik in mijn eentje nog een laatste keer omhoog naar het klooster en denk na over eenzaam zijn en eenzaamheid. Ik kan me stik alleen voelen in groepen, terwijl ik in mijn dagelijks leven het liefst zoveel mogelijk tijd op mezelf doorbreng. Zelden voelde ik me dan alleen. Ook nu, omhooglopend, voel ik me vergezeld door de non-verbale talen die vogels, bomen en schaduwen met me spreken. Het grint knerpend onder mijn schoenen. Het heuvelachtige landschap dat de abdij als een spelletje laat verdwijnen en verschijnen. De geur van mossen, de wind zacht en, om het plaatje volledig te maken, ambulancesirenes, geluiden van graafmachines, tractoren, gehamer. Waar het klooster ooit verheven op de heuvel had gestaan, zijn de stadjes eeuwen geleden aan de Rijnoever steeds verder de heuvel opgekomen. De huizen klommen zo hoog dat ze zich niet zo ver meer van de abdij bevinden. En de abdij helemaal niet meer zo solitair op de top staat. Het zal niet lang meer duren voor het klooster zich eenmaal eenzaam kan voelen in de groep. Op de terugweg slinger ik een andere route naar beneden aan. Ga ik even zitten op het bankje dat over het dal uitkijkt. Een klein metalen plaatje op de rugleuning draagt de inscriptie Für Ida Löse. Het is een ritueel dat me elke keer opnieuw zacht maakt. Bankjes in de openbare ruimte waarop iemand wordt gememoreerd die daar graag zat, maar inmiddels overleden is. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat je, als je met je rug tegen de leuning gaat zitten, als het ware de rug ontmoet van die persoon. Het is een troostrijk ritueel waarmee iemand die niet fysiek meer aanwezig is, blijft bestaan. Een vorm van tijdreis ook, omdat je voor een moment kan samenvallen met iemand uit het verleden. In de verbeelding van allerlei anonieme passanten wordt Ida Löse opnieuw tot leven gebracht. We kunnen naar haar plek gaan zitten. Door haar ogen naar het landschap te kijken, het uitzicht en haar blik gezamenlijk bewonderen en bewonen. Dat was een fragment uit Oogsprong. Ik heb sommige zinnen een beetje verhaspeld, dus ik hoop dat Bernke dat niet vervelend vindt. Het is een boek van Bernke Klein Zandvoort en de laatste zin van dit fragment was het uitzicht en haar blik gezamenlijk bewonen. En zij heeft ook een aantal dichtbundels gemaakt, onder andere Veldwerk. En haar debuutbundel is Uitzicht is een afstand die zich omkeert. Dus ja, zo te horen is dat nog steeds een groot thema voor haar. En het is nu te koop en ik raad iedereen aan om te lezen. En,
1: mooi.
0: Ja, dank. Gaan we iets laten horen?
1: Even de jingle en dan.
0: Ja, jingle time, dat is altijd een goed idee.

0: Ja, welkom terug bij Trashcot. U luisterde naar Mac DeMarco, die een album van Usono. Sorry, ik doe het even overnieuw. Je luisterde naar Mac DeMarco en hij speelde mee op een album van Harumi Husono. Het album heet Husono House Revisited. En ik kan even meelezen wat er op de Bandcamp staat over dit album. Harumi Husono is a legendary artist best known for his tenure in the seminal band Yellow Magic Orchestra. Husono House Revisited is a compilation of reworks of Harumi Husono's iconic solo debut. Dat is een tongue twister. Harumi Husono's iconic solo debut. En daarop staat onder andere muziek van John Carroll Kirby, Jerry Paper en Sam Grendel. En dus ook Mac DeMarco, maar ook Cornelius. En ja, dat zijn allemaal hele toffe artiesten. Daarvoor hoorde je Captain Beefheart en his Magic Band met de track Dr. Dark. En daarvoor was onze goede vriend Onark, die had een jam naar ons vanuit Japan toegestuurd. Oh, wacht, ja.
1: Samen met Shohei.
0: Shohei, ja. Onark en Shohei.
2: Shohei.
0: Ja, ik heb allerlei tongue twisters waar ik mee moet worstelen. Mijn tong kan niet eens een steeltje van een kersenpit in een knoopje knopen. Maar deze woorden wel. We gaan verder luisteren naar... wat zullen we gaan doen? Ik heb eerder in de show Doc Wimbish gedraaid. Die heb ik helemaal niet aan of afgekondigd. En... dat is van het album Trippy Notes for Bass. Een album uit 1999. Echt wel toffe ontdekking. Trippy Notes for Bass van Doc Wimbish. En daarvan hebben we al Quasimodo en Just Another Minute gedraaid. We gaan nu luisteren naar Arabic Cat. En we hebben nog 20 minuutjes totdat Bygone Days het van ons overneemt. Dus stay tuned.

0: Ja. We hebben nog een paar minuutjes voordat Wes het overneemt. Volgens mij, Joke, jij hebt zeker 10 verschillende planten net water gegeven.
1: Ja, ik kreeg ineens een andere focus. Maar deze levende organismen zijn hier ook aanwezig in deze ruimte.
0: Ja.
1: En het is al warm, dus ik voelde mij genoodzaakt om ze verder levend te houden en ook daardoor misschien een klein beetje in de uitzending te laten doorschijnen.
0: Ja, maar dehydrateren is niet alleen belangrijk voor mensen, dames en heren.
1: En andere
0: X'en en eieren. Nee, het is belangrijk. Er is een monkey plant en er is een dragana en er is een money plant. Ja, het is een heel weelderige, ja, dat weten mensen misschien thuis niet zo goed, maar er is een klein beginnend bosje. Biotoopje. In
1: ook,
0: het
1: ook
0: studio
1: een bewijs,
0: van Radio Centraal.
1: 45 jaar en nog meer jaren Radio Centraal. Kan je zien aan de planten, want ze zijn
0: aan de jaringen.
1: Aan het overnemen bijna. Wat fantastisch is.
0: Ja. Ja, nee, sommige planten staan hier vanaf den beginnen. Die zijn ouder dan sommige van kinderen van jullie. En dus ook aan iedereen thuis is de opdracht, praat eens ook lief tegen uw planten.
1: Ja.
0: En kijk eens naar de grond. Zit er een terracotta pot omheen? Zit er een schoteltje onder? Kan de aarde een beetje ademen?
1: En, laat de planten het overnemen.
0: Is de licht, hoeveelheid licht, is dat wel genoeg of te weinig? Uw cacti, gaat het daar wel goed mee?
1: Maar ook niet te veel.

0: aandacht geven aan de planten, want planten kunnen ook doodvallen bij te veel aandacht.
1: Ja, ja, daar is een
0: waarlozing. Maar Wes gaat beginnen, want het is het begin. Ja, bijna nog 20 secondjes. Ons programma.
1: Wes heeft nu zijn single bukje. Dus hij is super goed voorbereid.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: En ren naar zijn hokje.
0: 1 en het andere programma is begonnen. Ja, bye, tot binnen twee weken. Hey,
2: hallo.
3: Welkom bij Bygone Days. Bedankt voor de mooie aankondiging alweer, jongens. Het wordt elke twee weken wordt het beter gewoon, vind ik. Ik heb een koffer vol singeltjes bij vandaag, dus het is allemaal op 45 toeren. Ik was al even in paniek, omdat er hier nog maar één singlepukje lag. Maar kijk, de jongens van Trashcot hebben mij er nog eentje bezorgd. Dus we beginnen met Elena Lemkovic en Il n'est plus là.

Une Dose de LSD. Dat was Frans Gall met Teeny Weeny Boppy. En dit zijn de Winos met Savage. Savage Surf. Dat was een beetje een tongue twister.

Bobby Fuller 4 en I Fought the Law. Er is iets met een eerste platenspeler hier dat ik niet in orde krijg. Dat geluid gaat zo wel. Soms naar beneden en dan komt het weer terug. Ja. Ik hoop dat het niet te hard stoort. Het is ook niet heel de tijd, het is af en toe. Dus, ik ga eens even kijken of ik het kan oplossen terwijl we naar deze luisteren. Een nummer van Ape City R&B, zo heet de band. Ape City heeft niks met Antwerpen te maken in dit geval. De band heet Ape City R&B dus en het nummer heet Dynamite.

I'm gonna tell you about the Gamaguchi!

Dat was The Gamaguchi van The Gamaguchi himself. Zo stond het effectief op het label The Gamaguchi himself. Ik zie dat er hier een cd-speler staat te pinken. Dus ik vermoed dat daar de jingle van de kortste nacht in zal zitten. We zullen eens luisteren. Het kan ook iets anders zijn, maar we gaan eens horen wat er in de cd-speler steekt hier. Ja, dat klinkt als een jingle van Centraal. Ik weet niet wat het is. Wacht, hoe lang duurt dat? Time, hier. Nog 1 minuut, 21 seconden. Dus geen een jingle. Bon. Dan in plaats van een jingle, dan wordt Mighty Sam McClain met I Need a Lot of Loving.

Lee Dresser en de Crazy Cats met Hey Mr. Weasel. Mr. Weasel, dat is sinds mensenheugnis mijn DJ-naam. Vandaar dat ik het nog eens draai. Het volgende is Mambo Baby, maar dan in de versie van Jim Brown en de Four Bells. Mambo.

Roundup van de Spaceman. Zo, plotje op het Belgische Ronix label. Het Ronix platen label uit de jaren 50, begin 60. Het volgende dat hier klaar staat is nog een surfnummer. Een klassieker, Wipeout. Maar dan niet van de Ventures, maar in de versie van de Surfaris.

Wipeout van de Surfaris. Hier op Bygone Days, daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM in Antwerpen. Of ook via de streaming en DAB Plus tot ver buiten Antwerpen. Natuurlijk, ik heb hier een plaatje op de platenspeler gelegd van Les Aiglons. Het nummer heet Stalactiet. Ik weet wat een stalactiet is. Dat is zo'n hangende kalkzuil. Hè? Stalactieten hangen en stalagmieten staan. Zo is een ezelsbruggetje. Om te onthouden welke dat er hangen en welke dat er staan. In ieder geval. Ik weet dus wat een stalactiet is, maar ik heb geen idee wat een aiglon is. Ik kan dat tijdens het nummer kan ik dat googlen en ik zal het u daarna weten te zeggen. Les aiglons dus. Met stalactiet.

Okay, ja, er is toch nog iets mis met het geluid van de eerste plaatsspeler, een beetje. Ik krijg het niet zo meteen opgelost. Maar anyway, ik ben blij u te kunnen melden dat ik de betekenis van het woord aiglon gevonden heb. Het betekent letterlijk arendsjong. Dus het jong van een arend is een aiglon, van een aigle. Een klintje is dan een aiglon. Maar het wordt ook figuurlijk gebruikt voor de zoon van een grote leider. En de bekendste historische referentie is L'Aiglon, de bijnaam voor Napoleon II, de zoon van Napoleon Bonaparte. Voilà, kijk eens aan. We hebben er wat bijgeleerd. Dat waren de Arendsjongen dus, met de stalactiet. En dit zijn Les Sunlights met Grand Jacques.

Georges Raudy et son orchestre met Stercock. S-T-E-R-C-O-K. Stercock. Ik weet ook niet wat dat wil zeggen. Misschien moet ik dat een beetje ook eens even opzoeken. Bon, dit is Ariane met Ice Cream.

The Runaways met Cherry Bomb. Goh, wat een graaf nummer. Blijft dat toch? Na al die tijd. Dat was iets louder. We gaan nog iets louder gaan met een singeltje van Peter Pan Speed Rock. Dat ik op de rommelmarkt heb gekocht. Een paar weken geleden. Ik heb het nog niet meegebracht. Er is er één hoekje duidelijk afgevreten door de muizen. Van de hoes dan, hè? Niet van de single zelf. Want dat is natuurlijk een single, een cirkel. En een cirkel heeft geen hoeken. Maar van de hoes is een hoekje afgevreten door iets, een of ander beestje. Ik geef het maar mee, zodat je kunt een beetje visualiseren hoe dat hier in de studio allemaal is met de zicht op de Schelde hier op Radio Centraal. Over de Schelde gesproken, de kortste nacht gaat door op vrijdag 19 juni en ook op zaterdag 20 juni in Stormkop. De cd die in de cd-speler stikt, blijkt dus toch de jingle te zijn. Ik zal hem zobiet nog eens een kansje geven, dan mogen we eerst luisteren naar de door muizen aangevreten Peter Pan Speedrock.

sunrise.

Nancy Sinatra, The Last of the Secret Agents. En van de ene bevallige dame gewoon naar de andere. Dit is een cover van het Tom Waits nummer Falling Down. Hier is Scarlett Johansson. Come on, Scarlett. Take it away.

Dat was dus de Tom Waits cover. En hier is de man zelf met de spiritual versie van Get Behind the Mule.

2-1 voor Monk Higgins. Hier op Bygone Days. We zitten bijna aan het einde van het programma. Ik heb nog meer dan 10 singeltjes over die ik nog niet gedraaid heb. Dus ik heb er zeker genoeg bij. Maar voor af te sluiten denk ik dat we dan maar voor het coolste nummer dat de Rolling Stones ooit gemaakt hebben zullen gaan. Dit zijn ze met de Cocksucker Blues. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.

0: Dat een boy, ik heb niet om kat.
1: Hey yo man!
2: Ik verstehe geen woord, ik ben jetzt aan het klavier en het klinkt zo komisch.
3: Die spreekt toch geen normaal taal?

Goedenavond, het is zondagavond 6 uur. En uit die meer entertainende Bygone Days betekent dat dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Vanavond breng ik hulde aan Louis Thomas Harding, beter bekend onder zijn artiestennaam Moondog.

Je hoorde misschien wel het bekendste nummer van Moondog, Lament One of Bird's Lament, een eerbetoon aan Charlie Parker uit het in 1969 verschenen album Moondog. Louis Thomas Hardin werd geboren op 26 mei 1916 in Marysville, Kansas. Hij begon op 5-jarige leeftijd te spelen op een drumstel dat hij van een kartonnen doos had gemaakt. Zijn familie verhuisde naar Wyoming, waar zijn vader een handelspost opende in Fort Bridger. Op een gegeven moment nam zijn vader hem mee naar een Arapaho zonnedans, waar hij op de schoot van Chief Yellow Calf zat en op een tom-tom speelde die gemaakt was van buffelhuid. Hij speelde ook drums in de schoolband van Hurley, Missouri. Op 16-jarige leeftijd vond Hardin een voorwerp in een veld waarvan hij niet besefte dat het dynamiet was. Het explosief ontplofte in zijn gezicht, waardoor hij permanent blind werd. Door de boeken die zijn oudere zus Ruth hem na het ongeluk jarenlang dagelijks voorlas, maakte hij voor het eerst kennis met filosofie, wetenschap en mythes. Met name het boek The First Violin van Jesse Fothergill inspireerde hem om componist te worden. Nadat hij de beginselen van muziek had geleerd op verschillende scholen voor blinden, leerde hij zichzelf de vaardigheden van gehoortraining en compositie. Aan de Iowa School for the Blind legde hij zich toe op viool, altviool, piano en orgel. In 1943 verhuisde Hardin naar New York, waar hij klassieke muzici ontmoette zoals Leonard Bernstein en Arturo Toscanini, maar ook jazzartiesten als Charlie Parker en Benny Goodman, ontmoetingen die Hardins latere werk zouden beïnvloeden. Rond 1947 nam Hardin de naam Moondog aan, ter ere van een hond die meer naar de maan huilde dan welke andere hond die hij kende. In 1949 begon Moondog op de straten van New York te musiceren en dit op een speciaal voor hem gemaakte vierkante trommel. Al gauw trok dit zoveel volk aan dat de menigte voor verkeershinder zorgde. Moondog werd regelmatig verzocht zijn activiteiten elders verder te zetten en hij trok naar de straten rond de jazzclubs van Sixth Avenue. Gabriel Oller van de Spanish Music Center zag hem daar aan het werk en bood hem aan een plaat op te nemen op zijn eigen SMC Pro Arte label. Van 1949 tot 1955 nam Moondog een tiental singles en EP's op, waarvan in 2018 een gedeelte verzameld is op de CD The EP Collection.

Rimshots at Improvisations at a Jazz Concert uit 1953. Moondog trok naar een Blackfoot Sundance in Idaho, waar hij optrad op percussie en fluit en keerde zo terug naar de Indiaanse muziek waarmee hij als kind voor het eerst in aanraking was gekomen. Het was deze Indiaanse muziek, samen met de hedendaagse jazz en klassiek, vermengd met omgevingsgeluiden, die de basis vormde voor Moondogs muziek uit de jaren 40 en 50. Moondogs werk werd door de Amerikaanse componisten Philip Glass en Steve Reich genoemd als een belangrijke invloed op hun stijl. Moondog werd ook bewonderd door Charlie Parker, Frank Zappa en Igor Stravinsky.

Oasis uit het debuutalbum Moondog and His Friends uit 1953. Moondog heeft verschillende muziekinstrumenten uitgevonden, waarvan sommige door hem en zijn latere ensembles werden bespeeld op studioalbums en tijdens live-optredens. Zijn bekendste instrument is de trimba, een driehoekig percussie-instrument dat de componist eind jaren 40 uitvond.

Street Scene uit de EP Snake Time Series van 1954. In datzelfde jaar won Moondog een rechtszaak bij het Hooggerechtshof van de staat New York tegen discjockey Alan Freed, die zijn radioprogramma The Moondog Rock and Roll Symphony had gebaseerd op de naam Moondog. En Moondog Symphony, de eerste plaat die Moondog ooit opnam, als zijn visitekaartje gebruikte. Na verluid zou Igor Stravinsky de rechter in kwestie hebben opgebeld met het verzoek in het voordeel van Moondog te beslissen, omdat hij een goede componist was.

Rabbit Hop, en dat komt uit Moondog en is Honking Geese Playing Moondog's Music, de EP van 1955. In zijn poging om zich als componist te vestigen, putte Moondog inspiratie uit een breed scala aan muziekstijlen. Zijn eerste werken waren direct geïnspireerd door de muziek van powwow-bijeenkomsten die hij als kind had bijgewoond. Naarmate zijn carrière vorderde, omvatte zijn muziek invloeden van bebop, swing, rumba, modernisme en renaissance muziek. Het werd gekenmerkt door wat hij snake time noemde en beschreef als een kronkelend ritme in tijden die niet alledaags zijn.

0: Voices of spring were in chorus. Each voice was singing a song. I could not sing in that chorus until I wrote me a song. I wrote my song and joined the throng. Why besiege my liege still further? For my wooing is turning your majesty's royal head and turning toward me. Though I climbed up the highest mountain in view, yet contentment was not mine, for beyond, a mountain still higher was looming. Now is that painful moment of parting we dreaded. Saying goodbye is plural indemnity truly, for having said hello.
1: Death, when you come unto me. Het thema uit Snake Time Series werd verder gezet op Moondog Monologue uit More Moondog uit 1956. Tell It Again, Songs of Sense and Nonsense is een studioalbum van Julie Andrews en Martin Green, uitgebracht in 1957 door Angel Records. Het bevat kinderliedjes en rijmpjes. De muziek, gecomponeerd en gearrangeerd door Moondog, werd gepresenteerd door inventieve arrangementen met ongebruikelijke maatsoorten. Naast zijn werk als componist bespeelde Moondog verschillende instrumenten, waaronder de fluit, gitaar en tabla.

Na Songs of Fun and Nonsense uit Telly the Ken hoorde je de compositie Up Broadway uit het album The Story of Moondog van 1957. Moondog inspireerde andere muzikanten met verschillende nummers die aan hem zijn opgedragen. Voorbeelden hiervan zijn Moondog op Pentangle's album Sweet Child uit 1968 en Spear for Moondog deel 1 en deel 2 van jazzorganist Jimmy Griff op het album Electric Funk uit hetzelfde jaar. Glamrock muzikant Mark Bolan met T-Rex verwezen naar hem in het nummer Rabbit Fighter met de regel Mad Moondog's Just a Prophet to the End. De Amerikaanse psychedelische rockformatie Big Brother and the Holding Company coverde zijn nummer All Is Loneliness op hun debuutalbum uit 1967.

The Big Brother and the Holding Company met All Is Loneliness. Van eind jaren 40 tot 1972 woonde Mondock als componist en dichter in New York City. Hij speelde af en toe in Midtown Manhattan en vestigde zich uiteindelijk op de hoek van 53rd of 54th Street en 6th Avenue in Manhattan. Hij voorzag gedeeltelijk in zijn levensonderhoud door muziek, door exemplaren van zijn poëzie, bladmuziek, platen en zijn muzikale filosofie te verkopen. Naast zijn muziek en poëzie stond hij ook bekend om de opvallende Viking-outfit die hij kort droeg in de jaren 60. Hij had al een baard en lang haar en voegde daar een Vikinghelm met horens aan toe om de soms voorkomende vergelijkingen van zijn uiterlijk met dat van Christus of een monnik te vermijden.

Je hoort Pastoral uit het album Moondog 2 van 1971. Je luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 8 uur met een hulde aan de Amerikaanse componist Moondog. Een jonge Duitse studente, Ilona Sommer genaamd, hielp Moondog bij het opzetten van een belangrijke holdingmaatschappij voor zijn artistieke activiteiten en bood hem onderdak aan in Duitsland, eerst in Oer-Erkenschwick en later in Münster-Westfalen. Gedurende die periode componeerde Moondog honderden werken die door Sommer van Braille naar bladmuziek werden overgezet. Een gedeelte daarvan werd opgenomen op het in 1977 uitgebrachte album Moondog in Europe. Alhoewel hij door zijn studies muziek kon schrijven voor diverse instrumenten als viool en orgel, liet hij het bespelen ervan over aan diverse Duitse muzikanten.

Na Chacon in G uit Moondog in Europe hoort je het lied Here's to John Wesley Hardin uit Heartsongs van 1978. Moondog legde zich na deze verzameling liederen toe op modern klassiek met het in 1978 eveneens verschenen album Moondog Instrumental Music by Lewis Hardin, uitgebracht door de Musical Heritage Society, een Amerikaans postorder platenlabel gespecialiseerd in klassieke muziek. En daaruit hoort u nu Romance Second Movement of String Quartet in C.

Login B Opus 87 number 22 uit A New Sound of an Old Instrument van 1979. In de jaren 80 bleef het relatief stil rond het werk van Moondog. Er verscheen in 1981 nog een cassette, Facets genaamd, en in 1987 het album Moondog Conducts Flexfartetten Bracelli, maar de interesse in het werk van de blinde componist leek weg te ebben. Daar kwam enkele jaren later gelukkig verandering in. Moondog keerde in 1989 kort terug naar de Verenigde Staten voor een eerbetoon op het New Music America Festival in Brooklyn, waar festivaldirecteur Yale Evelev hem vroeg het Brooklyn Philharmonic Chamber Orchestra te dirigeren, wat een hernieuwde belangstelling voor zijn muziek opwekte, wat de componist in staat stelde om zijn laatste drie albums op te nemen.

Uit Eltmaas uit 1992 hoorde je Fujiyama One, gevolgd door New Amsterdam, uiteraard de oude naam voor New York, uit Sax Packs for

New York uit het album Big Band. Ik kan meerdere programma's vullen met het materiaal dat op diverse postume compilaties is verschenen, maar beperkt me voor deze uitzending tot de twee meest belangrijke. Het dubbelalbum The Viking of Sixth Avenue uit 2004 en een jaar later The German Years 1977 to 1999. Uit de eerste hoort u nu Invocation en dat kan u oorspronkelijk terugvinden op Big Band.

Applaus voor Moondog uit The German Years 1977-1999. Hij speelde Prelude en Fugue in A minor opgenomen tijdens het Mimi Festival 1999. Dat was tevens het laatste concert dat Moondog ooit gespeeld heeft. Om dit programma mee af te ronden brengt de Belgische formatie Condor Groepen hulde aan de toch wel bijzondere en invloedrijke componist met hun versie van Singlefoot uit het album Fogbok, A Tribute to Moondog.

Walhalla zit er weer op. In programma 236, 65 at last, draai ik live-opname van de Engelse muzikant Richard Thompson, die op 18 juni een bezoek komt brengen aan de Roma. Tot over 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Ware Taal.

0: Dus 19 juni.
1: 24.
0: Nee, 19 juni in de Stormkop is de Kostenacht. Op de Droogdokkenweg. Ik weet niet juist door welk nummertje. De Kostenacht met het Shamanenorkest. Nog even doorbabbelen. De computer doet moeilijk.
2: Radio Centrale.

Centraal 106.

Ja.

Ja. Er is iets misgelopen met verkeerde knopjes. Is dan de schuldige? Waarom klinkt dit niet? Het klinkt wel nu.

kortste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 juni. In Stormkop. Droogdokkenweg 4. 2030 Antwerpen. Met live performances.

Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. En DAB Plus is nog steeds in de running.

Thuisreis komt eraan. Thuisreis tot 12 uur. Met vandaag thuisreis naar Waterloo. Dat is een stad in Waals-Brabant, België. Thuisreis naar Waterloo en omgeving. Met een ruime selectie uit de soundtrack van Nino Rota voor de film Waterloo uit 1970. U hoort op de achtergrond reeds al enkele klanken uit die soundtrack. De film is een co-productie van de Sovjet-Unie en Italië. Geregisseerd door Sergei Bondarchuk, geboren in Oekraïne. De film werd ook gedeeltelijk gefilmd in Oekraïne, toen een deel van de Sovjet-Unie. Daar werd een slagveld gebouwd, kan je zeggen, met bulldozers voor de slag bij Waterloo. In de film ruim in beeld. En er werden ook 16.000 soldaten ongeveer van het Sovjet-leger, het Rode Leger, ter beschikking gesteld voor de film. En de film is gefilmd naar een verhaal van H.A.L. Craig, gebaseerd op de Slag van Waterloo. En nog een aantal scenaristen ook erbij betrokken. De slag bij Waterloo ging door op 18 juni 1815... Ik heb nog gegevens genoteerd van, over die filmen. Ik ga er nog wel meer over zeggen. Rod Steiger als Napoleon I, keizer Napoleon I. Christopher Plummer als veldmaarschalk Arthur Wellesley, de hertog van Wellington. En Orson Welles als koning Lodewijk XVIII. In de rubriek Thuis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik enkele fragmenten voor uit de brochure Waterloo, 18 juni 1815. Wandelgids van het slagveld. Gepubliceerd in 1974. En ja, het waren, de weersomstandigheden waren toen, 18 juni, enorm veel regen. Er is wat gespeculeerd ook door wetenschappers dat een vulkaanuitbarsting ver weg invloed had op het weer in Waterloo en omgeving. Dus dat is in elk geval een soldaten doordrinkt het slagveld, een beetje moerassig, kun je dat maar zeggen, modderig. Er is muziek in de uitzending van, en met twee muzici, componisten uit Waterloo en omgeving. Henri Pousseur, hij woonde in Waterloo tot aan zijn dood in 2009 op 79-jarige leeftijd. En Jean-Michel van Schouwburg, een vocale kunstenaar, improvisator, geboren in Braine-l'Alleud, eigen Brakel in 1955. Een selectie uit Paysage Planétaire uit 2004. Dat zijn drie van Henri Pousseur. Drie cd's met ethno-electroacoustische muziek van Henri Pousseur. Enkele liederen uit dichter Liebes Reigentraum uit 1993. Een cyclus door Henri Pousseur op muziek gezette gedichten van de Duitse dichter Heinrich Heine. Compositie voor sopraan, zijn dochter Marianne Pousseur. Bariton, twee piano's, kamerkoor en filharmonisch orkest. Verder ook enkele werken van Henri Pousseur uit zijn cd's Electronic Works en Electronic Experimental and Microtonal, 1953 tot 1999. Een heel verscheiden carrière van Henri Pousseur met elektronische muziek, beginperiode jaren 50. En heel wat andere zaken. Dus er komt een grote verscheidenheid van het werk van Henri Pousseur komt vandaag wel in uitzending ook. Jean-Michel van Schouwburg in duo met Sabu Toyozumi uit Japan. Uit de dubbel CD Sabu Toyozumi Kosai Yuiyo uit 2012. Japanse muzikus, dacht ik al wel, Sabu Toyozumi. Verder ook Jean-Michel van Schouwburg als lid van het trio Zwerdrup Balance met Yoko Miura, ook uit Japan, een pianiste, en Lawrence Casserly. Enkele tracks uit hun cd Arcturus uit 2020. Verder een deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, opus 55, Eroica uit 1804. Uitvoering door het Symfonisch Orkest van Tokio met als dirigent Chiyuki Murakata, een opname uit 1986. Doorheen deze thuisreis ook vier liederen uit de compilatie-cd Te Gek 2 uit 2006 van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest.
liederen van Spinvis, Johannes Paulus III, Mauro Pawlowski en het zesde metaal. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal iets zeggen, ja, wel ook nog over die film Waterloo uit 1970. Die komt toch nog wel terug ook. Verder, dat is een film uit 1970 die ik heb gezien op internet onlangs. Verder in de bioscoop, de nieuwe film van Pedro Almodovar. Autofiction, zo om die titel is hem uitgebracht. Ja, bouw daar iets over. En de tentoonstellingsrubriek, nieuwe tentoonstellingen in het Musée de la Fotografie in Charleroi. Daar zal ik over praten in de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Zo, en dan ben ik, heb ik de ingrediënten van dit reisplan. Zo kan je dat zien, reisplan. En wat muziek voor onderweg, ook een beetje om in de stemming te komen. Dat is eigenlijk de teneur van deze thuisreis. Ja, thuisreis in het algemeen, hè. Dus de reisplannen. Veel plannen, dat is het eigenlijk. Ook voor een deel. Wat heb ik nog? Ja, dus ik zei al eens, Paysage Planétaire. Henri Poussard, 3 cd's, een box, 3 cd's. Muziek, etno-electroacoustische muziek van Henri Poussard. Technische realisatie samen met zijn zoon Dennis Poussard. 2004 uitgebracht, Alga Margen, met ook een ruime tekst van Michel Butor erbij. Ik zal alvast een heel kort stukje laten horen uit die soundtrack. Het is de eerste track van CD1, is 1 minuut, 1,5 minuut. Brabançon Carillon. Dan volgt een stuk uit die soundtrack van Nino Rota voor Waterloo. En dan kunnen we wat verder gaan. Ja, zo doen we dat. Zo doen we dat, ja.

Ja, de film Waterloo. Uit 1970, ik heb er al een aantal zaken over gezegd. Focus ligt op de twee hoofdrolspelers, kan je zeggen. Napoleon, keizer Napoleon de Eerste. Dus ook historisch. De slag is een belangrijk onderdeel, maar is ook een beetje de aanloper daartoe. De terugkeer van Elba. Napoleon en 800 of 1000 man die hij daar te zijn beschikking had. Dan de manier waarop hij terug snel de macht veroverde in Frankrijk. Tegelijkertijd, toen dat gebeurde, bij zijn terugkeer, waren de geallieerden, de geallieerden zullen we ze noemen, hadden in Nederland, want ja, België lag toen in Nederland, dat was zo sinds maart 1815, en er waren troepen al verzameld in Zuid-België, dus kunnen we stellen, of Zuid-Nederland moet ik dan zeggen, ja. Het plan was op 1 juli Frankrijk binnen te vallen. Maar er waren ook nog troepen toegezegd uit Rusland en Oostenrijk. En die gingen er niet kunnen zijn voor juli. Dan is de beslissing gevallen door Napoleon om zelf de Nederlandse grens over te steken bij Charleroi. En zo is dan de aanloop naar de slag gekomen. Er was ook nog Quatre Bras. De kruispunt tussen Nijvel en Namen, geloof ik ergens, waar ook een slag doorging. Nu, in de film komt dat ook in beeld, dat gegeven. Ik weet niet of ik alles zo chronologisch zal... ben geneigd om even af te ronden met het gegeven dat op 18 juni, dus de slag zelf, was het gegeven dat... Het Franse leger was met 73.000. De geallieerden waren met 67.000, heb ik hier. Dat zijn cijfers van Wikipedia. 67.000. En er waren ook nog 60.000 Pruisen die werden ingezet rond 18 uur. Wat dat betekent dat in eerste instantie was er een meerderheid van het Franse leger. Want die Pruisen waren nog niet ter beschikking of ter plaatse. Zoals ook in de film blijkt. Die duiken op. Toen was al het idee van een Franse overwinning. Maar dan komen die Pruisen die dan inderdaad de genadeslag geven. Moesten die Pruisen er van het begin bij zijn geweest, dan had het Franse leger met meer deserteurs te maken gekregen, neem ik aan. Want dan waren ze tegenover een grote meerderheid komen staan. Nu, dat cijfer van 73.000 Franse soldaten, dat betekent ook dat de mobilisatiekracht van Napoleon niet dermate groot was. Dat het eigenlijk een beetje een soort paniekaanval was ter verdediging. En dus als ze zich hadden kunnen verzamelen, al die legers, om Frankrijk binnen te vallen, was het ook hopeloos geweest. Maar met 73.000 tegen die overmacht die er toen al was, uiteindelijk bleek het ook niet haalbaar. Maar dat is toch nog slag geleverd en er zijn ook wel veel meer doden gevallen, omdat dat Pruisische leger er niet meteen was. Ja, dus dat is het gegeven. Ja, bon. Nu, de muziek die u net hoorde, dat was op een bal. Een bal, wat in de film spelen veel mannen. En twee vrouwen spelen daar een rol. Ik heb ze hier genoteerd, geloof ik. Virginia McKenna als Charlotte Lennox, hertogin van Richmond. Die gaf een bal in Brussel. En dat was... Wellington was er en andere officieren. En dus de enige vrouw die ook iets zeggen in de film is die... Die hertogin en dan een jonge vrouw, Magdalena de Lancey, vertolkt door een dochter van de producent Dino De Laurentiis, is de producent van de film. Veronica De Laurentiis speelde een rol, een jonge vrouw. Dus dat is het gegeven. De jonge vrouw die iets zegt, wat die op het bal waren er nog wel, die aan het dansen waren. Dan komt het bericht van een oprukkende Napoleon. En Wellington zegt dan zoiets van, de officieren die hier zijn, mogen hun dans beëindigen met de vrouwen. Dus dat was eigenlijk het gegeven. Het viel mij ook op dat die hertogin Magdalena 14 kinderen heeft op de wereld gezet. 7 jongens en 7 meisjes. De jongens zijn bijna allemaal militair geworden en de meisjes zijn bijna allemaal met een militair gehuwd. Dus dat, en hebben op zich ook weer heel veel kinderen gemaakt, ja.
Ja. Ja, we gaan het toch een beetje, hoe noem je dat, beetje bij beetje laten komen. De informatie, ik heb allerlei speakbriefjes, maar ik kan ze niet allemaal meteen brengen. Een stukje Harry Pousseur. Nu, even kijken, hoe noemt de track? Labrador.

Niet ver van de ratten.

Soundtrack-componist Nino Rota, voornamelijk bekend voor zijn werk, vanwege zijn werk voor films van Federico Fellini en ook de Godfather-trilogie van Francis Ford Coppola. Hier dus inderdaad Waterloo, door Nino Rota, de soundtrack van Nino Rota. Jean-Michel van Schouwburg, ik vermelde hem reeds, stemkunstenaar, improvisator, geboren in Eigenbrakel. Braille-Lalleux in 1955. En het is een echte naam van Schouwburg. Lijkt me dus wel ook een, toch een Nederlandse voorvader te hebben, mogelijk, ja. Het Sverdrup Balance trio met ook Yoko Miura op piano en melodeon. Zij is uit Japan. En Lawrence Casserly, Signal Processing Instrument. Ik heb hier een cd uit 2020, uitgebracht door FMR Records, Future Music Records uit Groot-Brittannië. En de opname die er nu aankomt is gemaakt in Italië op 16 november 2019. Ja, en ik zei reeds dat die film Waterloo uit 1970 een groot deel is opgenomen in Oekraïne, toen in de Sovjet-Unie, het slagveld, de slag. Maar andere locaties zijn opgenomen in Italië, op diverse plaatsen in Italië. Dus het bal waar ik ook over sprak, dat is niet opgenomen in Brussel, waar het ook doorging destijds, maar in Italië. Dat was een filmset in Italië. Sverdrup Balance on Tour. Een cd Arcturus, daar komt dit uit. Arcadia.

dik. Fantastiek. Fantastiek. Fantastiek. Fantastiek. Fantastiek.

Dit was Arcana door Sverdrup Ballens, ook opgenomen in Genova, Italië, 16 november 2019. Later in de uitzending komen ze een keer terug. Achteraan ergens. De film Autofiction. Nieuwe film van Pedro Almodovar. Amarga Navidad is de oorspronkelijke titel. En er is een Engelse titel. Bitter Christmas. Regie en scenario Pedro Almodovar. Producent Agustin Almodovar. Jongere broer van Pedro. Cinematografie Pau Esteve Birba. Muziek Alberto Iglesias. Vast ook componist bij Pedro Almodovar. Ik heb hier genoteerd Barbara Lenny als Elsa. Zij is regisseur van reclamefilmpjes. Leonardo Sbaraglia als Raoul. Een scenario schrijver, kineast, die een scenario schrijft. En die twee zaken blijken elkaar te kruisen, kunnen we stellen. Elsa, haar moeder, overleden. En ze raakt in de ban van een striptease act. Een man die heel wat vrouwen kan opwinden, blijkbaar. Hij is brandweerman in het dagelijkse leven, maar dit doet hij erbij. En ja, er ontstaat iets tussen die twee, Elsa en dan de man. Zoals ik al zei, die verhalen wat Raoul aan het schrijven is, dat raakt dan het verhaal van Elsa. Een kluwe, kun je eigenlijk zeggen. Het thema ook wel wat denken aan de nieuwe film van Asghar Farhadi, Iraanse kineast, die zijn in Frankrijk gerealiseerde film Histoire Parallèle. Een schrijfster dan, een romanschrijfster, die gluurt naar de andere kant van de straat, een appartement, met een verrekijker en daar allerlei verbeelding over heeft en dan daarover gaat schrijven. En hoe dan daar de personages in haar hoofd en de figuren die daar dan inderdaad werken in dat appartement, hoe dat elkaar kruist. En hier heb je ook die twee lijnen die elkaar raken. Dus het is opvallende gelijkenissen tussen die film. Verder was ik af en toe een beetje verdwaald in Autofiction. Misschien is het idee van verdwalen eigenlijk ook een thema. Pedro Almodovar is momenteel 76. Ik weet niet in welke mate hij dus ook speelt met dat thema van het een beetje het verdwalen in tussen realiteit en fictie. Dat is toch een thema waar veel mensen mee te maken krijgen, ook kun je zeggen. Dus dat is misschien dat het op die manier kan bekeken worden voor een deel. Autofiction, een nieuwe film van Pedro Almodovar. Ja, Nino Rota, Waterloo, 1970. La Voce della Guerra. Dat komt er nu aan.

Labrador van Henri Poussin. Ik heb dat in twee delen gebracht. Dit was het tweede deel. Ja, nog even melden dat er een Allee Henri Poussin is in Waterloo. Niet zo heel ver van het Wellington Museum. Het Wellington Museum aan de Chaussée de Bruxelles. Daar ben ik geweest een aantal jaar geleden. Ik heb daar ook over gesproken in Thuisreis. Nu, ik ben wel in Waterloo geweest onlangs. Maar niet in die Allee Henri Poussin of Henri Poussin-laan. Kan je het nemen, kan ook noemen. Die heb ik niet of nog niet gezien. Dus zo kan je het stellen. Misschien een wandeling daarlangs is inspiratie voor een terugkeer naar Waterloo. Het zou kunnen. Ja. Oké, verder toch met Waterloo, de film, de soundtrack van Nino Rota. La Vieille Garde, I. Prussiani en Wellington. Now it's your time.

Ja, ik verwees reeds naar het gegeven dat Napoleon de Eerste en zijn troepen de Nederlandse grens overstaken bij Charleroi. Charleroi lag toen in Nederland. Het was zo sinds 16 maart 1815... het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ik moet elke keer even specificeren, want verenigd is raak toegevoegd door historici om het onderscheid te maken met het huidige Nederland. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met twee hoofdsteden, Den Haag en Brussel. Wat de officiële taal betreft, in het Waalse gedeelte was overigens wel Frans de officiële taal ook. En Brussel was eigenlijk, is van oorsprong wel een Nederlandstalige stad. Bruxelles, afgeleid nederzetting bij het moeras. In de huidige situatie is dat natuurlijk wat men noemt verfranst. Omdat het van oorsprong Nederlands was, is er sprake van een verfransing, neem ik aan. Dus heel die spanningen daar rond dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het huidige Nederland en België en het Groothertogdom Luxemburg, dat had dan een apart statuut ten opzichte van de Duitse Bond. Er wordt 1817 ongeveer 5,5 miljoen inwoners, om een idee te hebben. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nu, als je alles samentelt met Luxemburg erbij, zitten we aan 30,5 ongeveer miljoen. Dus dat is een toename. Zoiets in die richting kunnen we het even toch vermelden. En u weet, de Belgische Revolutie, 1830, dat was het einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb een Nederlands lied klaar staan momenteel en dat staat op een cd die noemt Te Gek 2. Verscheen in 2006, initiatief van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters. VZW in Diest. VZW Sint-Annendaal, zorggroep Annendaal, psychiatrisch ziekenhuis in Diest. Zo is eigenlijk de omschrijving. Ze hebben een aantal cd's uitgebracht. En dit is de tweede in de reeks. Ik heb Spinvis klaarstaan met Wespen op de appeltaart. Misschien komt er een nieuwe versie. Aziatische hoornaars op de appeltaart. Dat is nog afwachten hoe de weersomstandigheden in die richting zullen evolueren, denk ik.

Ja, ik heb het hoesboekje er even bij genomen. Te gek 2. Je hoorde net Johannes Paulus III. Met Ze nemen me eindelijk mee. Haha. Groepartiest Johannes Paulus III. Titel Ze nemen me eindelijk mee. Haha. Tekst T. De Nooy. Muziek Jerry Samuels. Dus haakjes N. Bonaparte. Alle instrumenten Paul Poelmans en Jan de Smet. Opname Mix Studio Room with a View. Erps Kwerps. 28 februari 2006, www.denieuwesnaar.be. Geslaagde versie van een lied dat inderdaad die Jerry Samuels en Bonaparte is eigenlijk de oorspronkelijke versie van het lied uit 1966. Napoleon de XIV, dat was zijn naam als artiest, Jerry Samuels. They're coming to take me away, haha. Maar inderdaad, zeer geslaagde Nederlandstalige versie hiervan. Zo, nu poëzie, ook in het Duits. Henri Pousseur, Dichter Liebes Reigentraum. Album uit 1994 is het, ja. Met gedichten van Heinrich Heine, door Henri Pousseur op muziek gezet. En toen ik een gesprek met hem had, met Henri Pousseur, vele jaren geleden in Thuisreis, omschreef hij zich als een liefhebber van de poëzie van Heinrich Heine. Het kwam ook ter sprake in die uitzending. Ik heb er ook iets laten horen uit deze cd. De bezetting is hier Marianne Pousseur, dochter van Henri Pousseur, sopraan, Piet Harvey bariton, Alice Ader piano en Brigitte Foucroul piano. Verder het Chœur de Chambre de Namur met als dirigent Pierre Sau. Orchestre Philharmonique de Liège, Communauté Française, met als dirigent Pierre Bartholomé. Cypré bracht deze cd uit, toen hij, 1994, zie je de jaren kan ik er niet op staan, 1994 is het wel. En ik zal de eerste drie stukken laten horen. En dan kom ik met de tentoonstellingen in het Fotomuseum van Charleroi. De nieuwe tentoonstelling daar zal ik daar niets over zeggen. Eerst Henri Pousseur, Dichter Liebes Reigentraum.

Harry Pusser, Dichterliebes Reigentraum, uit 1994. Zoals beloofd, het Musée de la Photographie in Charleroi, daar zijn 4 nieuwe tentoonstellingen geopend en ook een nieuwe kortfilm die daar te zien is. De grootste tentoonstelling is Éclat de Famille, rond families als thema, met 11 fotografen, Belgische fotografen of fotografen die in België gevestigd zijn. En een setting die heel verscheiden is. En ook verschillende invalshoeken. Ik zal er een paar namen uitlichten. Ja, de Nederlandstalige fotografen zijn Nick Hannes. Ook bekend vanwege reisfotografie. Maar hij heeft foto's hier gemaakt die tijdens de corona-lockdown. Waar hij plots helemaal op een huis was genageld, kun je bijna zeggen dan. Dus daar heeft hij werk van gemaakt en dat is hier te zien. Dus de corona-lockdown en hoe iemand die veel op reis is, plots zijn omgeving opnieuw onder ogen krijgt, kunnen we stellen. Dan andere Nederlandstalige oorspronkelijk is Simon K. Lambrecht. Hij won een wedstrijd, een fotowedstrijd, in het Musée de la Photographie in Charleroi. En is hier nu vertegenwoordigd met beelden die hij maakte met zijn grootmoeder als onderwerp, ook briefjes te zien. Deze reeks heeft eigenlijk die prijs gewonnen in het museum. En die wordt nu getoond. Dus dat is een element. Verder is er een heel verscheiden setting. Ook ja, er is een,

Even snel toch terug naar Antwerpen. Je hebt twee fotomusea in België. In Antwerpen is er één, het FOMU, en dit museum in Charleroi. En er is nu een parallel, omdat in het FOMU is de nieuwe collectiepresentatie getoond onder de noemer Families. Families ook als onderwerp, maar dan anders. Een curator is gaan zoeken in de collectie van het FOMU. Een schrijfster heeft teksten geschreven over familie als onderwerp. En dat is dus ja, familie als onderwerp toch wel, maar op een heel verschillende manier ingevuld, kunnen we stellen. En in Charleroi is er ook een permanente collectie, een selectie uit de permanente collectie te zien. Dat kan je ook, naast de nieuwe tentoonstelling is dat ook daarin gegeven. In Antwerpen is dat niet, daar wordt die presentatie gedaan. Maar die families in Antwerpen zijn nog te zien tot 23 mei 2027. Dus dat is een behoorlijk lange looptijd. Dan hebben we nog in Charleroi Vincent Catalan, Il Brésil. Een Franse fotograaf die een tijd lang in Brazilië woonde en werkte. En daar heel veel foto's heeft gemaakt. En er zijn drie, ik ben hier door de teksten aan het bladeren. Er zijn drie locaties waar hij dus woonde en werkte. Een deel van Rio de Janeiro, een bepaalde locatie in Rio de Janeiro. Groot Sao Paulo en Brasilia. En dat wordt weergegeven in die tentoonstelling. Dus kijk op Brazilië ook, vanuit een fotograaf die inmiddels terug in Frankrijk woont. Dan is er een Galerie du Soir misschien meteen, want daar blijven we een beetje Latijns-Amerikaans gedeeltelijk. Galerie du Soir, dat is een samenwerking met de krant Le Soir. En dat gaat dan om jonge talenten die worden gepresenteerd. Dat is nu Michela Cane, dat is een Italiaanse. Michela Cane, mag ik het zo uitspreken? Is een Italiaanse die ook in Brussel heeft gestudeerd. Ja, en Maradona is het onderwerp. Maradona in Napels. Maar de voetballer Diego Maradona heeft een tijd in Napels gespeeld, bij Napoli. En is daar een icoon. En zij heeft foto's gemaakt tijdens een herdenkingsweek. Ik heb het genoteerd wanneer hij daar actief was. De periode 1984 tot 1991. Maakte 81 doelpunten tijdens 188 wedstrijden, heb ik hier ook genoteerd. En er is een herdenkingsweek. We zijn nu ergens bij zijn geboorte, dus is 30 oktober. Zijn overlijden 25 november. Hij werd 60 jaar, is jong overleden. En ja, dus met heel veel beelden die rond Maradona draaien. En een vorm van verering, heeft een bepaalde religieuze dimensie. En dat krijg je dan in die tentoonstelling te zien. Toch wel bijzonder ook. Komen we bij Marcel Bascouillard. Een kunstenaar in de Petite Galerie. Die maakte een aantal zelfportretten in de periode 1944 tot 1974. Hij vestigde zich in Bourges, stad in Frankrijk, en maakte tekeningen die hij dan ruilde voor voeding, stelde eigenlijk niet ten toon. En hij maakte ook allerlei kleding, want hij is te zien op die portretten, door zelf ontspanner gemaakt, neem ik aan, met jurken aan, hoofdzakelijk. Er zijn ook beelden waarin hij dubbel te zien is. Dat wil zeggen, fototechnisch of iets dergelijks. Ja. Het staat trouwens 1944 tot 1974, lange periode, met ook bepaalde beelden in kleur en dan andere in zwart-wit. Heel bijzonder eigenlijk wel, die sfeer. In een tekst die begeleidt, wordt ook wel gesproken over drama's in zijn leven. Dat zijn moeder, zijn vader, doodschoot op zijn 19e. Zijn moeder die dan de rest van haar leven in een psychiatrische instelling doorbracht. En hij zelf werd vermoord in 1978, gewurgd. De fotoreeks gaat van 1944 tot 1974. Dat zijn een aantal zaken die daarbij bij een begeleidende tekst wordt ook wel facteur cheval. Dat zijn kunstenaars die bij de Art Bru worden gerekend, kunnen we zeggen, neem ik aan. Nu, ik moest even stilstaan bij het idee Bourges. Omdat de stad Bourges ook bekend is, bij mij voornamelijk, vanwege een instituut, l'Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges.
van 1970 tot 2009 daar actief. Groep de Muziek Experimentale de Bourges. Dus waarbij dan, ja, voor mensen die het niet kennen, zal het misschien een beetje excentriek overkomen, die muziek. Er is ook een collega hier bij Radio Centraal, Joris de Laat.

lange tijd professor aan de academie hier in Antwerpen. Ik gaf daar elektronische, elektroacoustische en akoestmatische muziek. Muziek concreet, ook in elkaar ook. Heb ik alle termen nu opgezomd. Dus hij ging ook jaarlijks naar Boerzen, naar het festival. Bon, dus Boerzen en ja, toch dingen die niet alledaags zijn, dat kunnen we dan toch wel zeggen. Maar die tentoonstelling is ook heel bijzonder. Marcel Bascouillard, man die lange tijd in Boerzen woonde en werkte. De kortfilm, misschien nog even vermelden, ik ben niet toegekomen om die te bekijken. Een kortfilm van Alex Schuurbiers, Placeholder. 7 minuten en nog een aantal seconden. Een kleine boat is dat, dan kan je dat zien. Mag ik nog even zeggen, muziek voor deze film is gemaakt door Bert Dox. Alex Schuurbiers, van Nederlandse origine, woont al een hele tijd in Antwerpen. Dat is ook nog te vermelden. En daar vindt u allemaal informatie over op die website die ik heb vermeld. Van het Musée de la Photographie in Charleroi. Museefoto.be. Ja. Op zijn Frans dan musée. Twee E's en foto. Photo.be. Alle dagen open, behalve maandag. En op die site vindt u ook misschien nog een paar andere aanwijzingen. Ik weet niet of er feestdagen op komst zijn. Ik denk het niet. Niet meteen, denk ik dan. Ja, zoiets. Dat was het voor het Musée de la Photographie in Charleroi. En ook het FOMU in Antwerpen, toch even vermeld. Nu heb ik klaarstaan Ludwig van Beethoven. De derde symfonie, Eroica. Daar kan ik alvast iets over zeggen. Ik zal dat alvast zeggen. De derde symfonie van Ludwig van Beethoven uit 1804... Eroica, er wordt vermeld dat hij dat oorspronkelijk wou opdragen aan Napoleon Bonaparte. Maar dat toen Napoleon in 1804 zichzelf tot keizer kroonde, dat Beethoven dan die opdracht veranderde. En dat uiteindelijk de Nederlandse vertaling van die opdracht is nu Heroïsche Symfonie, gecomponeerd om de herinnering te vieren aan een groot man. Zo staat het hier. Nu, je kan daar zaken bij denken in welke mate Napoleon daar dan nog ook eigenlijk... er wordt gesteld dat de titelpagina van de symfonie, dat hij daar die naam dan heeft uitgewist, zodat het papier beschadigd werd. Maar de symfonie zelf heeft hij niet veranderd. Ook even stilstaan bij het feit dat Beethoven gehoorproblemen had en dat hij eigenlijk al in 1804 was zijn gehoor al achteruit aan het gaan. Dat was ook, neem ik aan, een beetje een onzekerheid over hoe hij als componist kon blijven functioneren. Nu, hij werd in 1824, toen hij zijn bekendste symfonie componeerde, de negende symfonie, was hij volledig doof. Dus in 1804 was zijn gehoor al reeds aan het achteruit gaan. Dus het kan ook zijn dat hij het eigenlijk een beetje over zichzelf had, van dat hij onzeker was over zijn eigen positie als componist en dat hij zegt, ja, gecomponeerd om de herinnering te vieren aan een groot man. Op zich, dat vind ik dan ook wel een mogelijkheid. Trouwens, het is letterlijk opgedragen, het werk, aan een Oostenrijkse prins en generaal-majoor, Frans Jozef Maximilian von Lobkowitz. Hij was ook een mecenas, die man, van Beethoven. De eerste uitvoering was in Wenen op 7 april 1804. Wat heb ik? Ik heb een uitvoering door het Symfonisch Orkest van Tokio uit 1986. Met als dirigent, ik heb de naam hier rechts toch genoteerd, zodat ik... Hyuki Murakate. Ja, dus dat is de aankondiging. Ik heb hier het tweede deel van die symfonie zal ik laten horen. Maar ik had een plan. Ik heb mijn speellijst hier voor me. En ik zal niet kunnen doen wat hierop staat. Want een cd heb ik thuis in een cd-speler laten zitten. Dat is blijkbaar een plaag, een sabotage van mijn uitzending. Maar ik zeg het door mezelf. Want ik voelde mij... Ik had nog een beetje de impuls voor ik vertrok even in die cd-speler te kijken. Omdat ik vorige week ook een cd vergeten ben. Maar ik kreeg als het ware de impuls om het niet te doen. Ik werd als het ware geprogrammeerd, zo voelde ik het, om niet in die cd-speler te kijken. En ja, dat is toch wel een mysterie. Kun je stellen? Ik heb hem dus niet bij. En het was Jean-Michel van Schouwburg. En want ik heb CD 1, CD 2 wel bij.
Nu zoek ik het doosje even hier. Heb ik hier, ja. Sabu Toyozumi Drums in Erhu. Kosai Yuhijo is de naam van de cd, de dubbel cd. Met veel leden van het van Inaudible, het collectief uit Brussel, waar Jean-Michel van Schouwburg ook deel van uitmaakt. Dus ik had interventies voorzien tot op de seconde van een duo. Jean-Michel van Schouwburg en Sabu Toyozumi op Erhu. Dat is een oud snaarinstrument. Twee snaren. Is ook bekend als een Chinese viool. Ja, bon. Het was eigenlijk een mooie... Ik heb het uitgerekend tot op een seconde. En nu kan ik dat niet doen, maar ik ga toch die interventies doen, min of meer op het moment dat ze hier staan, aangeduid, maar met een ander werk, waar ook Jean-Michel van Schouwburg deel van uitmaakt. Ik heb enkel die cd hier, Arcturus, bij van Sverdrup Balance, on tour. Dus ik zal toch die interventies doen. Maar het zal dan meer een confrontatie zijn, omdat ik het niet heb kunnen uitrekenen op dit moment. Dus ja, toch die impuls krijgen om niet te kijken in die cd-speler. Dat was mysterieus eigenlijk. Is dat mogelijk? Als het gevoel van een robot die impuls krijgt om niet te kijken. Terwijl ik dacht, ja, vorige week had ik hem niet bij. Zit er nog iets in nu? Zou kunnen. Maar bon, nee, iets hield me tegen. Ja, zoiets. Ja, ik ga dus toch die Arcturus erin plaatsen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Kunnen we zeggen. Improviseren op het slagveld. De slag bij Antwerpen kunnen we dit noemen. Door robots. Ja, wat Beethoven, dat ga ik dan toch wel nu alvast laten horen. Ja, oké, dat zal het worden dan hier. Ik ga ook aan drooglegging doen.

Zo.

Mm-hmm.

Oh,

stoppen.

Tot hier Ludwig van Beethoven, de derde symfonie, Eroica, een deel daarvan. Nu heb ik de brochure bij de hand genomen, Waterloo, 18 juni 1815. Wandelgids van het slagveld. Het was sowieso een zeer regenachtige periode. Met ja, bijzonder zware regenval. Dus op zich is wat je momenteel op de achtergrond hoort ook wel om mee in de stemming te komen. Het ging nog iets ruwer, neem ik aan, met onweer en dergelijke. Maar ja, bliksemschichten op de zinnen die ik ga uitspreken, dat zou toch verwarring kunnen veroorzaken. Ja, deze publicatie verscheen in 1974 bij Snoek, Ducajou en Zoon in Gent. En ik heb het mij kunnen aanschaffen, 1 euro, ongeveer tegelijkertijd met die soundtrack van de film Waterloo. Soundtrack van Nino Rota. En daaruit is wel het plan ontstaan, het reisplan voor deze thuisreis, kunnen we stellen. Die soundtrack was iets duurder wel. Ja, 8 euro geloof ik, ja. Mooie prijs voor toch een historisch document ook. En ik zal enkele passages voorlezen. Aan het begin. Wel even manoeuvreren met deze brochure. Onder de microfoon. Het slagveld van Waterloo. Het slagveld van Waterloo, de juiste benaming zou in feite moeten luiden, slagveld van Plancenoit, Braine-l'Alleud, Waterloo, is een van de historische plaatsen die steeds zeer veel inkt deden vloeien. Historici, strategen, romanschrijvers, poëten en toeristische schrijvers hebben om beurten de tragedie van 18 juni 1815 beschreven, evenals als de dagen die daaraan vooraf gingen. De literatuur gewijd aan deze gebeurtenissen is zo omvangrijk dat het opstellen van een volledige bibliografie onbegonnen werk is. En nochtans, ondanks, of misschien juist omwille van deze overvloed aan documenten en getuigenissen, zouden wij geneigd zijn te zeggen overvloed schaadt. Om zich daarvan te overtuigen volstaat het sommige hedendaagse uitgaven te doorbladeren waarin het drama van Waterloo wordt behandeld of sommige moderne brochures te doorlopen bedoeld om de bezoeker in te lichten en te leiden bij zijn bezoek aan de Morneplein. Onze bedoeling is niet alles af te breken wat in deze studies werd gebracht, hoegenaamd niet, maar sommigen blijven nog steeds doordrongen van een zeker romantisme waar moeilijk onderscheid kan worden gemaakt tussen werkelijkheid en vertelsels. Anderen stellen zich tevreden met een oppervlakkig overzicht te geven van het historisch landschap, evenals een zeer korte beschrijving van enkele monumenten. Zij concentreren zich vooral op de leeuw en zijn heuvel.

De volgende passage zal ik later in de uitzending aanvullen met enkele gegevens. De leeuw en het panorama. Wij komen terug naar het kruispunt en slaan de weg naar de leeuw in. Het is een brede macadamweg met links en rechts hotels en spijshuizen. Het huidige uitzicht herinnert je niets meer aan de beroemde Holle Weg, evenals Kruisweg genaamd, waar volgens de legende honderden Franse kurassiers werden verpletterd. Links de bekende heuvel met de leeuw, grondgebied van Braine-l'Alleud of Eikenbrakel. Opgericht tussen 1823 en 1826 op de plaats waar de prins van Oranje, bevelhebber van het eerste korps van het leger der Nederlanden, werd gewond. De toegang tot de heuvel is kosteloos het hele jaar. In de zomer van 8:30 tot 19:30. In de lente en in de herfst van 9:30 tot 18:00. In de winter van 10 tot 15:00. Het is een reusachtige heuvel, kegelvormig, met een hoogte van 40,5 meter. De leeuw is gegoten ijzer en is een werk van Van Geel. 4,5 meter lengte en 4,45 meter hoogte. Deze staat op een stenen voetstuk dat zelf op een middenkolom in metselwerk steunt. De leeuw weegt 28.000 kilogram, werd gegoten in de werkhuizen Coquerel de Serrain en werd langs de waterweg naar Braine-l'Alleud gebracht. Het monument werd door de Nederlanders opgericht. De aanleg van de heuvel vereiste het weghalen van grote hoeveelheden aarde in de omgeving, waardoor de volledige zuidelijke rug van de Holleweg werd afgeschaafd. Trap van 226 treden. Boven op de heuvel krijgt men een prachtig gezicht op het slagveld. Een oriëntatietafel geplaatst door toedoen van de Hoevenschool van Waterloo vergemakkelijkt de herkenning van de monumenten uit de omgeving. We zijn een paar keer bijna uitgegleden, kunnen we stellen. Maar we zijn waar we min of meer willen zijn. Nu, een werk van Henri Poussard uit 1957, Scambi, uit de cd Henri Poussard Electronic Works, uitgebracht door BV Haast in 1990. En ik zal dat werk in twee keer laten horen, met nog een passage uit die brochure. En zoals beloofd, later kom ik nog terug met enkele gegevens over de leeuw van Waterloo.

Aanbeland bij het hoofdstuk De Cailloux-hoeve. In deze brochure Waterloo, 18 juni 1815, wandelgids van het slagveld. Ja, wat verder in dat hoofdstuk? Dit. De kamer van de keizer is versierd met een mooie buste van de bekende beeldhouder Chaudet, 1763 tot 1810, en bevat kostbare persoonlijke bezittingen van Napoleon. Een veldbed dat hij tijdens zijn veldtochten meevoerde, zijn oorlogsverrekijker, een reisbeker met zijn wapen erop, de brief die hij vanuit Avezen schreef op 14 juni naar zijn broer prins Jozef te Parijs om zijn veldtocht aan te kondigen, de hoed die hij op Sint Helena droeg, deze relieken evenals andere stukken die het museum bezit, behoren tot de verzamelingen van koninklijke hoogheid prins Napoleon. Men ziet er ook een kruisbeeld en twee stoelen die zich in deze kamer bevonden toen de keizer er verbleef. De eetkamer is deze waar Napoleon ontbijtte, de morgen van 18 juni. Men ziet er de tafel en het tapijt waarop de keizer zijn landkaarten uitspreidde. De originele maquette van het bekende standbeeld van Seur, dat de binnenplaats van Les Invalides de Parijs versiert. Het borstbeeld van Napoleon door Corbet. Het dodenmasker van de keizer. Een eerste bronzen ontwerp van de gekwetste arend van Jérôme.

Cambi, werk uit 1957 van Henri Pousseur. Ik bracht het in twee keer. Zoals beloofd, enkele gegevens bij de Leeuw van Waterloo, in het Frans Butte de Lyon. Herdenkingsmonument voor de slag bij Waterloo, 18 juni 1815. En die slag, dat is dan de definitieve slag, de nederlaag. Er waren meerdere veldslagen die... Net voordien ook, dus. Ik heb ook iets over de openingsuren en de toegangsprijs gratis. Vermeld dat die brochure uit 1974, maar ik ben niet zeker dat dat momenteel ook nog zo is. Dus u kan dat beter even nakijken. Indien u wenst een bezoek te brengen aan de Leeuw van Waterloo. Het is wel een jubileum. Dit jaar bestaat de Leeuw van Waterloo 200 jaar. En werd in 2025 werd een... volledige restaurering ingezet. Ik weet niet of die reeds klaar is. Ook na te gaan, neem ik aan. En in oktober dit jaar bestaat de Leeuw 200 jaar. Wat nog? Ja, dat zijn de voornaamste toevoegingen. Ja, dat er wordt wat geaarzeld of het exact op de plaats is geplaatst waar de koning Willem I gewond werd. Of de prins van Oranje gewond werd. Er zijn een paar nuances aangebracht ten opzichte van de inzichten waar het staat en dergelijke. Wel 28.000 kilogram, inderdaad. U kan het dus niet meenemen, neem ik aan. Dat is het. Jean-Louis van Geel, de beeldhouwer uit Mechelen, die het heeft ontworpen.

0: in de...
1: Hoofdarchitect Charles van der Straten,
0: die met het idee het ontwerp afkwam. Het geheel dus, met die heuvel erbij.
1: Zo, ja, dat is toch de voornaamste toevoeging, denk ik wel. Wat heb ik nu? Een werk van Henri Pousseur uit 1999. Komt uit de cd Henri Pousseur Electronic Experimental and Microtonal 1953 tot 1999. Verscheen bij Suprosa in België een aantal jaar geleden. En ik zal het meest recente werk uit die compilatie laten horen. Figure enlacée uit 1999. Henri Pousseur.

0: klopt.
1: Ja, en er was daar toch een storing. Ik weet niet in welke mate het een stoorzender was, dat even tussenkwam om zich te melden. Of het de cd-speler, de connectie tussen de cd-speler en de mengtafel is. Maar stoorzenders, die bestaan wel ook, toch? Ja, Harry Poussard, net dit werk. Nu, Te gek 2, daaruit het lied van Mauro Pawlowski. Brief van Waas, tekst en muziek Mauro Pawlowski, die ook gitaar, zang en samples brengt. Bas Giacomo... Baldelli, ja, dat is het, ja. Extra keyboard Stefan Dilu, ja, die ook moeilijk leesbaar. Dan, ja, productie Mauro Pawlowski, opname en mix Miguel Sosa. Ja, de onlangs overleden voormalig Radio Centraal, medewerker en programmamaker Miguel Sosa. Ik had goed contact met hem, hij zat net voor mij of net na mijn tijd. Dus ja, dat is het bericht ook dat hiermee in verband houdt, kunnen we stellen. En ja, ik laat het nu horen. Brief aan Waas, Mauro Pawlowski.

zal alvast de aankondiging doen van Thuisreis volgende week. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met volgende week Thuisreis naar Nijmegen, Amsterdam en Tilburg in Nederland. Steden waar in 2025 concerten werden gegeven in het kader van de afscheidstournee van I Compagni, een jazz- en filmmuziekensemble opgericht in 1985. 40 jaar actief met oprichter en artistiek leider Bo van de Graaf uit Nijmegen. Ik breng een selectie uit de nieuwe dubbel-cd I Compagni Basta, The Last Concerts 2025. Verder een selectie uit volgende cd's, I Compagni Plays Nino Rota, een compilatie met werk uit de beginperiode van I Compagni. I Compagni Circusism uit 2008, ook muziek uit twee cd's van Bo van de Graaf, Sold Out, 25 soundtracks bij Bo van de Graaf uit 2009. En uit Bo van de Graaf Ticket, A Musical Impression of the New York City Subway uit 2004. Guus Janssen speelt piano op de nieuwe dubbel-cd van I Compagni Basta. Ik zal een compositie van Guus Janssen uit de nieuwe cd Live at the Pletterij, Guus Janssen piano, Bert van Erk, bas en Wim Janssen drums laten horen. Er is muziek uit twee soundtracks van Nino Rota voor films van Federico Fellini, La Dolce Vita uit Het Goede Leven uit 1960 en Prova d'Orchestra uit 1978. Ook de uitvoering van werk van Nino Rota door het Antwerpse ensemble Sexto Sentido uit hun cd Parachinco uit 2014. Verder enkele tracks uit de cd van Simon Vinkenoog en Spinvis uit 2006. Vinkenoog-Spinvis combo, ja. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur lees ik twee gedichten voor van Simon Vinkenoog uit zijn bundel Bestaan en Begaan. Gedichten 1972 tot 1979, verschenen in 1979. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In deze thuisreis naar Nijmegen, Amsterdam en Tilburg in Nederland. In het spoor van I Compagni, hun afscheidstournee in 2025. Ze gaven onder meer concerten in deze steden. Ja, in deze thuisreis naar Waterloo komt nu uit Te Gek 2, compilatie uit 2006, het zesde metaal met Loren.

De kortste nacht van Radio Centraal. Vrijdag 19 juni vanaf 18 uur tot zaterdag 20 juni in Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen.

They are always different. They are always the same. Dat is wat John Peel ooit zei over The Fall. En ook zeer van toepassing is dat statement op het Canadese The Besnard Lakes. Een band met zo'n consistente, vertrouwde sound, pure visie en kwaliteit. Zoals je die nog maar zelden ziet vandaag. En toch, de Besnard Lakes zijn en klinken niet altijd hetzelfde. Hun nieuwe plaat, The Besnard Lakes are the Ghost Nation, is daar het perfecte bewijs van. Let wel, in deze onrustige tijden verwijst de term Ghost Nation naar de ondergang van naties, met de dreiging dat Canada ongewild de 51ste staat zou kunnen worden. U hoorde Pontiac Spirits. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Eveneens uit Montreal komt het quintet Atsuko Choba, dat met hun naar de bandnaam getitelde album toe is aan zijn vierde langspeler. Een beetje vreemd om dit nu alsnog te doen, maar het duidt deels een koerswijziging van de band aan. Met elke plaat wordt de zang namelijk een stuk belangrijker en meer geïntegreerd in het geheel. En deze keer is er dan ook volop zang, wat toch wel iets wat bevreemdend overkomt bij deze band. Futuristische kamerpop is het geworden, deels melancholisch van toon met hier en daar een optimistisch aandoende toets. Prog, kraut en oriëntaalse invloeden blijven uiteraard aanwezig, maar die zitten deze keer allemaal toch iets meer op de achtergrond dan voorheen. De reis begint met Retention, een nummer dat meteen een verschuiving in filosofie aangeeft. Het wordt gekenmerkt door een sexy, weloverwogen tempo, alsof de band achteroverleunt in een fluwelen stoel en je uitnodigt om plaats te nemen. Er is geen haast. Het nummer vraagt de luisteraar om zich te laten meeslepen door de groove en er volledig in op te gaan. Deze hypnotische dynamiek zet zich daarna voort in Tar Sands. Dat neigt naar tribale, bijna rituele melodieën.

Chicago, Illinois. Dat bestaat uit DJ Immaterial en Lipsticism. Dat zijn namen die bij mij associaties oproepen met een rap duo. Maar dat is Immaterialize zeker niet. Dit duo, dat in werkelijkheid bestaat uit Eric Fuhr en Alana Schachtel, laat op het thuis opgenomen Perfect vooral invloeden uit de dreampop horen. Zeker wanneer de vrouwelijke helft van Immaterialize verantwoordelijk is voor de zang, lijkt de muziek van het Amerikaanse duo wel op die van Beach House. U hoorde Everything But Myself. Het Londense trio Derry vond zijn inspiratie dan weer bij de Cocteau Twins. Maar toch is hun muzikale totaalplaatje iets wat anders opgebouwd. Cocteau Twins was destijds baanbrekend met magische, licht-gotische dreampop. Een term die destijds nog niet echt in zwang was. Derry verpakt hun muziek in een mix van dreampop en shoegaze. Slowdive en My Bloody Valentine horen namelijk ook tot hun voorbeelden. Maar de vocale invulling van Rebecca Dottie Cockrum is praktisch net zo betoverend als die van Elizabeth Fraser. En de teksten net zo mysterieus. Al zingt Cockrum gewoon in het Engels en net zo onbegrijpelijk. Al ligt dat voor pure poëzieliefhebbers misschien iets anders. De insteek van hun debuutplaat Birding is om de aandacht te vestigen op de impact die mensen hebben op de natuur, aarde en zichzelf. Waarbij de titel wijst op vogels als representatie van die kwetsbare natuur. De gevleugelde muziek van Derry sluit daar naadloos op aan. Birding is een fraai debuut, een plaat die je in de dagelijkse hectiek voor een moment laat aarden. Zo is het epische nummer Alfie 7 minuten lang genieten. Verdwalen en niet gevonden willen worden. De hemelse verlossing in een eeuwigdurende slaaproes. De nacht kiest ervoor om nooit te ontwaken. Alfie is zaligmakend, maar niet het definitieve einde.

Soms heb je van die kortlopende bands, of zelfs eendagsvliegen, die toch een indruk hebben weten te maken. Dat geldt ook voor het Amerikaanse Shoot, dat ooit uit de startblokken schoot als Shift. Met name hun debuut Feed Like Fishes uit 1998 is er één die onder de radar eigenlijk gewoon steengoed was en is. En ik zeg nu ook is, want dat debuut is nu opnieuw uitgegeven samen met 10 extra bonus tracks uit dezelfde periode. In 79 minuten krijg je de band in volle glorie nog eens te horen, waarbij het tijdloze karakter opvalt naast de intense melancholische schoonheid van de muziek. U hoorde daaruit het nummer It's Pull Is Slide. Nick Lowbat gaat dat al een poosje mee als You Bet. Twee albums bracht het slaapkamerproject reeds uit. Compare and Despair in het coronajaar 2020 en opvolger Way to Be 2 jaar geleden. Tot de kern van de band trad nu ook bassiste Micah Prozak toe. De twee kennen elkaar al een jaar of 4 en zijn beide naast de muzikant ook muziekdocent. Lowbat was altijd al thuis in verschillende stijlen en Prozak voegt aan diens invloeden ook nog eens een aantal genres toe. Het maakt van dit titeloze album een bij tijden ongeleid projectiel dat in een vingerknip kan overgaan van subtiele Americana naar woeste noise en van flamenco naar scheve indie. Maar de plaat is duidelijk het werk van professionals met liefde voor het vak en klopt tot in de details. Lowbat en Prozak verschuilen zich niet, maar laten net heel wat emoties zien. Bloed en de dood liggen zelfs op de tederste momenten op de loer. En als er al eens een noot of een akkoord out of tune klinkt, is dat met opzet en met een doel. Hier is eerst Bad Choice, waarna het bijna akoestische Nadia volgt. I'm Nothing klinkt doorheen de song als een mantra, maar dan wel in een moment van zinsverbijstering geschreven. Dit is You Bet.

Het Britse en inmiddels legendarische platenlabel Sara Records bestond van 1987 tot en met 1995. Het label bestaat al meer dan 30 jaar niet meer, maar heeft nog altijd een cultstatus. Sara Records is bovendien een synoniem geworden voor opvallend frisse en aanstekelijke Britse popmuziek. De albums die werden uitgebracht via Sara Records zijn tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor vele bands en ook het label zelf wordt vaak genoemd als inspiratiebron. Dat is op zich best bijzonder, want als je kijkt naar de catalogus van het label uit Brighton kom je geen hele grote namen tegen. De Field Mice zijn waarschijnlijk de bekendste band van het label. Van hen hoorde u daarnet Letting Go, een nummer uit hun debuut Snowball uit 1989. Maar ook de groep Heavenly timmerde in de eerste helft van de jaren 90 met enig succes aan de weg. Deze Britse band ontstond aan het eind van de jaren 80 uit de restanten van de cultband Tallulah Gosh en debuteerde in 1991 op Sara Records. De ondergang van het label zorgde ook voor het einde van Heavenly. Al verscheen er in 1996 nog een album op een ander label. Precies 30 jaar later is Heavenly echter terug met Highway to Heavenly. De leden van de band zijn inmiddels van middelbare leeftijd, maar de jaren hebben geen vat gehad op de muzikale energie van de band. Highway to Heavenly is een album dat in de jaren 90 niet had misstaan in de catalogus van Sara Records en dat is een knappe prestatie. De Britse band maakt nog altijd frisse en aanstekelijke, maar soms ook voorzichtig stekelige popsongs. Songs die worden gedomineerd door stemmen van de twee zangeressen van de band, Amelia Fletcher en Cathy Roger, die beide nog steeds korte pixie-kapsels dragen. Hier is Press Return, een nummer waarin verwende tech bros, die macht hebben dankzij hun rijkdom en opgeblazen ego's, genadeloos worden aangepakt. En daarna is er een ander verhaal in de vorm van A Different Beat. Heavenly.

Het Duits-Noorse duo Herwade geven op volslagen eigengereide wijze indie-pop vorm. Wat middels diverse sterke releases in korte tijd na elkaar uitgebracht wordt. De kernformatie bestaat uit muzikant en Platiruma-labelbaas Sebastian Sepp Vos en zijn Scandinavische collega Jörn O. Aleskiar. Na hun platen This is Softcore en The Opposite of Cool presenteren ze nu met Happy Blues hun derde deel in de zogeheten Liederen over verval-serie. Hoewel de onderwerpen die ze aansnijden niet bepaald vrolijk zijn, doet de muziek iets anders vermoeden. De titel Happy Blues sluit er derhalve goed op aan. Ze lengen hun indie-pop aan met wave, synthpop en disco-beats, wat voor een aanstekelijk geheel zorgt. Daarbij marcheren ze als een soort jukebox dwars door de jaren 80 en 90 naar het hier en nu, waardoor er veel aanknopingspunten zijn. U hoorde Frank John Travolta, Vidas Gate en Hacienda Anja Nur Mir Dir. Urlaub in Polen is dan weer een ander bijzonder Duits duo. Opgericht in Keulen in 1999 maken ze er een gewoonte van om zo nu en dan geheel en al te verdwijnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat ze in 2020 de plaat All uitbrachten. Maar nu is er dan opeens Objects, Beings en Parrots. En gelukkig maar, want dit is een buitengewoon geslaagd album van multi-instrumentalist Georg Brenner en drummer Jan-Philip Jansen. Het album is opgenomen in de Mars Studio in de Eifel en combineert retro-futuristische accenten met intieme popmomenten, ondersteund door een inventieve productie. Krautrock, progrock, psychedelica, Afrikaans. Soms lief, soms agressief. Soms om ademloos te beluisteren. Zo nu en dan, als ze op de Talking Heads Tour gaan, zeer dansbaar. Hier zijn Washing Machine en Abacus.

De tweede plaat van de groep Der Moderne Man uit Hannover verscheen in 1982 en heette Un Modern. Zanger Ziggy XY had de groep verlaten en werd vervangen door hun toenmalige bassist Martin Simons. Hierdoor verdween een groot stuk aan hysterische excentriciteit, maar door hun betere beheersing van hun instrumenten durfden ze aan wat ingewikkeldere nummers te schrijven, met zelfs hier en daar invloeden van reggae en dub. Het album is, net als hun debuut, nu ook weer heruitgebracht door Tapete Records. U hoorde Gurus und Geheimagenten. En dan keren we nu terug naar het heden. Het duo Joshua Gottmans en Niklas Wand, alias Neuzeitliche Bodenbelage, weten met hun elektronica een nieuwe sound te creëren die echter ook tegelijk aan oude tradities hangt. Maar hun debuutalbum Der große Preis uit 2020, de Neue Deutsche Welle Angst met hun eerste releases liet wijken voor bruisende boogie en kosmische funk, duiken ze met hun tweede album Neue Kreise vol overgave in de diepe blues- en zonsondergangtinten van yachtrock en groevende jazz fusion, terwijl ze hun kenmerkende lyrische scherpte weten te behouden. Of, zoals u wilt, krautrock-funk ontmoet disco en pop in een stijl die vetter is dan een nacht op de reperbaan. En die wordt aangevuld met echte Duitse camp en groovy 80s sounds. Het is allemaal niet nieuw, maar zeker voor een nieuwe generatie is het mooi dat deze muziek weer aandacht krijgt en wordt uitgebracht. Hier is eerst Im Dunkeln en daarna drijft het duo hun demonen uit met de aanstekelijke electrofunk van Bittere Giften.

De Duitse cult Sint-Poppers, Silberstreif, kregen in de jaren 80 nooit de aandacht die ze verdienden. De groep werd in 1982 opgericht door Georg Buschmann, een rockveteraan die midden jaren 70 als frontman aantrad van diverse prog- en metalbands in en rond Düsseldorf. Een van hen was de vijfkoppige formatie Straight Shooter, die hun naam ontleende aan een album van Bad Company. Maar de tijden veranderden en diverse leden stopten plotseling, waardoor zanger Buschmann en toetsenist Hans Plankert als laatste overbleven. Het was 1982 en Silberstreif was geboren. Hoewel Straight Shooter altijd in het Engels had gezongen, vereisten hun nieuwe synthgeluid Duitse teksten, terwijl sequencers voorrang kregen boven gitaren. Maar ze hadden hun tijd niet mee, want dit was het hoogtepunt van de Neue Deutsche Welle-trend. En er was een overvloed aan vergelijkbare platen. Hun bijdrage raakte daardoor in de vergetelheid en er werden slechts een paar honderd exemplaren van verkocht. Maar nu is hun originele EP weer verkrijgbaar in een nieuwe editie, uitgebreid tot albumlengte, met 3 nooit eerder uitgebrachte nummers en een alternatieve bonusversie. En dat allemaal dankzij Bureau B Records. U hoorde de lange versie van het titelnummer Ich suche dein Gesicht. Na de zonovergoten waas van hun vorige releases duiken het Belgisch-Italiaanse duo Sofa Elsewhere en Nicolas Bouchy met Trabajandro El Flex, hun derde album, de schaduwen in. Dit is hun meest duistere uiting tot nu toe. Een mutant wave manifest gebouwd op een rauwe do-it-zelf ethos. Stel je voor, pulserende baslijnen en spookachtige vocalen die de soundtrack vormen voor je diepste, meest verboden verlangens. Geïnspireerd door Coil, een belangrijke invloed, had dit album ook wel Music to Play in Dark Rooms kunnen heten. Het is een dodelijke fusie waarin New Beat, EBM, Dub, Italo en New Wave samensmelten tot een unieke hypnotische sfeer. Hier is Mosquito Attraction. De romantiek van irritatie. De erotiek van ongemak. Een dans tussen jou en die kleine beestjes die altijd winnen. Hoe beter je luistert, hoe meer het jeukt. En daarna verdwijnen we weer voor een week van het toneel. Deze keer in het gezelschap van John Mouse, cultzanger en performance kunstenaar. Dit was Moiré, tot volgende week.

0: Stormkop.
1: Radio Vanuit Stormkop.
0: Radio Centraal.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB+, kanaal 10A, Hersens en Ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Tenor Madness, dat was Sonny Rollins. En Sonny Rollins die is deze maandag op 95-jarige leeftijd ook vertrokken naar de eeuwige blaasvelden. deze Tenor Madness, dat was een nummer uit 1956. Sonny Rollins in 1959, denk ik dat was, was hem even het mug. Die enige, ja, hij vond niet veel plezier niet meer in. En die een ambras met de buurvrouw, die reclameerde op zijn getoeter, dat was ook niet al te bevorderlijk voor zijn creativiteit. En dus besloot hem van 2 jaar gewoon op een spoorwegbrug te gaan blazen om zijn eigen te meten met de omgevingsgeluiden. En dus in 1962 kwam hem terug met een album dat dan toepasselijk heette The Bridge. En van dat album draaien wij voor u het titelnummer The Bridge in memoriam Sonny Rollins.

En daar was hem dan nog eens, Sonny Rollins, Rest in Peace. Dus deze maandag op 95-jarige leeftijd overleden. En u hoorde Sint Thomas. Wilde jij het zeggen, kind, of zit jij gewoon aan het staren? Als je gewoon aan het staren. Dan heb ik hier voor u een nieuwertje van Bonner Kramer samen met Thurston Moore. Een nieuw album, They Came Like Swallows, Seven Requiems for the Children of Gaza. Dus, en van dat album spelen wij voor u The Third Migration, Bonner Kramer en Thurston Moore.

En dat was nogmaals Bonner en Kramer. Pardon, niet Bonner en Kramer. Bonner, Kramer en Thurston Moore. Van hun album They Came Like Swallows. Seven Requiems for the Children of Gaza. En dit nummer heet The Oceans Are Crying. Ja, en waarom dat die oceans kraaien? Als je daar meer wilt van weten, moet je dit weekend of volgend weekend naar Oostende trekken. Het is trouwens al bezig. Want in Oostende ligt het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise momenteel voor anker. En dat kan bezichtigd worden. Er zijn nog veel andere schepen, want het is een groot evenement. Oostende voor anker. En het thema is daar propere zeen. En dat is een hele grote boete show, maar dus ook de Arctic Sunrise. Die zal aangemeerd liggen in het visserijdok ter hoogte van de Hendrik Baals Kaai 12 in Oostende. En dus van 28 tot 31 mei kun je dat bezoeken, hoeft je niet vooraf te registreren. En dan krijg je een rondleiding aan boord. En weekend van 6 en 7 juni, dan wordt er een uitgebreide Greenpeace-beleving aangeboden. Maar daarvoor moeten we wel eerst registreren via de website van Greenpeace. Maar dus, ik trek al zeker deze zaterdag naar Oostende om de Arctic Sunrise te verkennen en te vernemen waarom dat onze oceans are crying. En daarna gaat Vredrien het zonnetje weer op. Ik heb er hier eentje van Sus. Sus, dat is een beetje ambient met country gemengd. En die hebben een album uitgebracht, Sunsets, en daarvan draaien wij voor u Sunset number 10, Sus.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

one and friends and family saying, hey, get a job. Why do you

Daniel Johnston was dat, met Story of an Artist. Het is allemaal iets, dat leven van een artiest. Daar kunnen ze hier in Antwerpen over meespreken bij Ercola. Want zoals u weet wordt het pand van Ercola in de Wolstraat te koop gesteld de 4e juni. Dan wordt het openbaar verkocht. En dat zou een van de laatste kunstenaarscollectieven zijn die dan ook zijn plotske verliest. Maar gelukkig is er hoop en is er gestart met Ercoland, een coöperatief om het alle samen aan te kopen en daarvoor op www.ercoland vindt u alles wat u kan doen om ook een aandeel daarin te krijgen. Er is ondertussen al van het vooropgestelde eind toe 1 miljoen euro is er al 833.550 euro ingezameld. En dan is er ook nog wordt er ook nog een lening van 300 euro waar ze aankomen en daar zit al 39.000 euro in de pot. En er zijn nog 4 dagen tijd. Al 882 burgers en organisaties hebben bijgedragen. Er is dan nog een nieuwe actie gekomen om geld binnen te brengen. Op dinsdag 2 juni om 8 uur een unieke benefietveiling van een selectie van meesterwerken ten voordele van Ercoland. De grote kunstveiling voor Ercoland. Een veiling met werk van Fred Bervoets, Luc Tuymans, Guy van den Branden, Benny Stiefus, Annemie van Kerkhoven, Chris Martin, Guy van Bossen, Marius Rietjeu, Philippe Vervaat, Tom Volkaert, Peter Aerts, Karsten Kroch, Hansen, Fran van Koppenolle, Fleur de Roek, Philippe Lovriek, Jan de Cler, Larsen Bervoets, Johan Bonnemaison. En dus dat is de dinsdag, de 2 juni, bij Bernards Auctioneers in de Verlatstraat 18. 2000, dinsdag 2 juni, een kunstveiling om Ercola te steunen. Dus wij kopen samen Ercoland nog 4 dagen om mee in de boot te springen. www.ercoland.be. En zoals de residents ons wijselijk weten te vertellen, home is where the art is, the residents.

0: Lab Trio, Happy Famous Artists. En ja, wat dat famous, dat kan verschillende betekenissen hebben, duidelijk. Wie dat er ook fameuze artiesten zijn, dat is dementaliteit. U hoort hier met den artiest, dementaliteit.
1: Ik zet niet zomaar op café, ik was de kunstenaar in spe. Mijn drankzucht had een motivatie. Het was niet om mijn dorst te laven, ik joeg op een verborgen gave. Ik was op zoek naar inspiratie. Maar mijn muze die bleef zwaaien. Het was om de webben van te krijgen. Zangers drijven op tragiek en ik verdrink in dramatiek. Schilders zijn getormenteerd. Dat maakt mij bitter gefrustreerd. Ellende smok toch literair. Roem zing dan zie je vereerd. Morgen werk wakker als artiest.

En zit ik zomer op café, en daar is alles mee gezegd. Mijn drinkzucht, dat is een fixatie. Mijn enige echte grote gave is mijn dorst te kunnen laven. Blijft alleen bij die prestatie. En mijn muze die blijft zwijgen.

Needle and the Pain Reaction, The Art of Lighting a Cigarette. Ja, uiteindelijk alles waar je gelukkig van wordt, dat is kunst, hè. Jean-Luc Ponty, The Art of Happiness.

Keep talking to me, Jake.

you are speaking in tongues.

0: Nina Hagen, die een kunstdokter blijkbaar. Dr. Art. Philip Glass samen met Robert Wilson. An artist comes to paint you.
1: When

Love Art Blues, dat was Neil Young die er begot melancholisch van weer in Seattle in 1974. Nog een jaske voor Europa, want dat werd al eens vergeten, hè. Gatto Barbieri samen met Carlos Santana. Europa en Samba Pa Tea.

Ja, dat was even verkeerd ingeschat, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed was natuurlijk. Maar wij hadden, mijn dochter dat we iets gevonden hadden waarop dat ze samen speelden, maar dat blijkt dus een vergissing te zijn. Het was iemand die een mix had gemaakt van dus eerst Europa. Earth's Cry, Heaven's Smile, tussen oogstjes, Gatto Barbieri van het album Caliente. Dan hoorde datzelfde nummer in de verse van Santana. Dan hoorde u Samba Pati in de verse van Fania Allstars. En tenslotte dan natuurlijk Samba Pati door Santana van het album Abraxas. Sorry dat we helemaal op het verkeerde been hebben gezet, maar we gaan dat goed maken met hier een kleine aankondiging te doen, want beste mensen, vanavond speelt Kras live om 8 uur in de Charleroi. Dus vanavond 8 uur Charleroi voor Kras. En wij spelen, het is ook een nieuwe set, wordt er aangekondigd. Dus ik heb nog geen weet van welke nummertjes, maar ik heb hier nog wel van hun laatste album, Kras, wat roepteken de Rockstar Recordings. En wij spelen voor u pronto, vanavond in Charleroi. Kras.

Charles Mingus, 1940.

Ja, en dat was dan ons laatste nummer voor deze duo's. Eclipse, Bill Frisell, Art Baron, Francis Tum, Greg Cohen en Mark Ribot. Eclipse van het album Weird Nightmare Meditations on Mingus. Vergeet u niet dit weekend en ook volgend weekend in Oostende kan u de Greenpeace boot Arctic Sunrise bezoeken. Alle info op de Greenpeace netwerk en ook Ercoland kan nog gesteund worden, nog 4 dagen, we zijn er bijna, dus we komen kopen samen Ercoland op www.ercoland.be. En dan vanavond kras in de Charleroi. En dan gaat nu de Arno voor ons een onverstaanbare jingle draaien. Het gaat over de kortste nacht, vrijdag 19 juni op 20 juni. Dan is dat toch al verstaan. Dat was de doos, tot in de draai.

Mix niks. Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. Mr. Mix Niks is er ingevlogen. De kortste nacht was wel verstaanbaar, maar niet onverstaanbaar. Dit is Radio Centraal op 106.7. U begon met boycott. En dan moet ik eventjes spieken. Gasolina Vidrio in Mechna. Nu wat ska uit Japan, dus vandaag zult u wel heel wat ska te horen krijgen. En ook wel andere muziekjes.

Vandaag dus een mix van muziek met heel veel ska, maar de volgende groep zal ook regelmatig terugkomen. Boycott, No Passeran. Een nummer dat nog altijd steeds heel actueel is. Een Spaanse groep uit Madrid.

Revivir, Proyecto Secreto, Burgunda Ska. De volgende zijn ook uit België, ik denk zelf Antwerpen, de Internationals, Afrikaans Ska Safari.

de Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Vandaag bij Mr. Mix Nix. Een mix van muziekjes, maar vooral toch heel wat muziekjes met ska en balkeninvloeden. De volgende is dan weer een traditionele ska-groep. Traditioneel tussen aanhalingstekens, de Aquabeat Magic Chicken. We're rolling. This is the good one. Take

Casapunca met El Pueblo Unido, maar ook ineens het volgende nummer, Entissimo y Vencerenos. Casapunca, ook Spaans denk ik.

Nou is de Aquabats ertussendoor. Captain Hampton en de Midget Pirates. Verder met een Japanse groep terug. De Autocratics. Action, then speech. Dit is Mr. Mixnix op Radio Centraal op donderdagmiddag.

Twee keer Gogol Bordello, Fire on Ice Flow en nu Let's Get Radical. Tijd terug voor nog een boycotje, Skalasnikov. Na dit nummer natuurlijk. Het is donderdag, de grote Missie Miknik Show op Radio Centraal. Zondag draai ik ook plaatjes op de braspartij in het Harmoniepark. Ook heel veel ska, Balkan, orkestmuziek en wat nog meer.

0: Hallo, hallo, welkom.
1: Hallo.
0: Op Radio Centraal 106.7 FM.
1: Dat is een mensbedrijf.
0: Ja.
1: Op deze zonnige donderdag. 28 mei.
0: Ja.
1: 2026.
0: Ja, en we zijn ook met een zonnig liedje begonnen, vind ik eigenlijk wel.
1: Ja, ja hoor.
0: Soft van Heaven's Basement. De band van Elko Blijweert, Frederik Heuvink en Rudy Trouvé. Afgelopen zondag te zien in de Camion. Was wel heel plezant. Maar ik denk dat het nog wel beter werkt in een donkere zaal, eigenlijk. Dan zo om 4 uur onder een blakende zon.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was zeker de moeite. En ja, jij wordt in eeuwige twijfel van wat je er nou wou draaien.
1: Ja, ik dacht zo nog iets in de groep van Elko en Trouvé, Blijweert en Trouvé. Maar ik ben van gedacht veranderd, denk ik. Maar ik weet het eigenlijk ook nog niet zo goed.
0: Oeh. Anders link ik door hier wat de bandcamp voorstelt. Hè?
1: En wat is dat dan?
0: Wacht, wat was het nou weer? Hier. Dorcha. En met het nummer... Monkey Dust.
1: Is
0: ik vind
1: goed.
0: Het wel vrij stevig. Wel steviger
1: je hebt dan... Je hebt geluisterd.
0: Ja, even... Kleine, hoe zeg je het, voorbereiding gedaan.
1: Oké, een algoritmische improvisatie.
0: Just, klopt, semi-improvisatie. Monkey Dust van Dorcha.

0: Voilà, een beetje vrouwelijk geweld in de studio van Radio Centraal in het amusementsbedrijf. Dus ons eerste nummertje dat we speelden, dat was Heaven's Basement. En ik zocht een liedje om daarop aan te sluiten. En we dachten misschien eerst om van de nieuwe plaat Sleep It Off iets te spelen, maar ik heb mij bedacht. En dat is eigenlijk die Sleep It Off, a tribute to the Brazen Hussies. Een band dat wij niet kennen. Nee. Het zijn allemaal covers blijkbaar op het Jesus Factory Records. Waar dus Rudy Trouvé, Vaak en andere Belgen, we vragen ons af, ja...
1: Wat een exacte
0: link. Ja, er is een grote focus op Belgische artiesten, ja. Maar dat is een Londens label. En dus mijn uitleg gaat hier naartoe. Ik was Brazen Hussies aan het opzoeken. Ik vond er niks over die band, maar ik vond wel een film. En ik heb net ontdekt dat de vertaling daarvan is Brutale Waast. Brutale Sletten was het eigenlijk. Het
1: ja,
0: ik weet,
1: ja. Wat, ja, ik heb het gezegd, maar...
0: Allee, iets in die genre. Ja. Dus dat is een film over vrouwenrechten. En die soundtrack is ook allemaal, zijn ook allemaal vrouwen. Dus van die soundtrack spelen we Stray Dags. Days? Ik heb mijn bril wel op. Wat is dat? Dags Self Attack. Wat is Dags?
1: Ik kan het niet goed zien.
0: Zwat.
1: Ja.
0: Hier komt het.
1: All right.

I'll be the mirror where you are queen.

0: Excuses. Ik was eventjes niet aan het opletten. We wilden eigenlijk dit was Marta en Tricky, die straks in de Roma staan, samen en apart. Ja. En ik wilde daarna iets van Martina Topley Bird, de vorige zanger, de originele zangeres van Tricky, eigenlijk daarna iets spelen. Wat ik er juist even hoorde, is ook iets uit die periode, want ik heb van alles uit die periode geselecteerd. Maar Els raadde Baby Blue aan.
1: Dat was het eerste bij mij inschiet, dat is een hitje. Een
0: klein
1: hitje
0: ik ken geweest. Het eigenlijk niet haar solo
1: werk. Wel een cover, denk ik, deze.
0: Maar het is wel mooi, Amovine.
1: Ja, ze heeft een mooie stem, hè.

0: En ja.
1: En ik ga verder op mijn tricky playlist. Uh-huh.
0: Ja, deze was trouwens een hoe zeg je het, algoritmische overgang van Michelle Gurevich met I'll Be Your Woman. Dat heb ik ook niet aangekondigd. Ja. En daar, ofwel. En dan zijn we naar Tricky of naar Marta gegaan. Ja, oké, okay, sorry.
1: Nu spelen we The Machine, een liedje van Dice Taus. En Tricky ook samen met Rosa Roccasera. Mij volledig onbekend. Ja, dat is het leuke aan radio maken, zei ik net tegen Els. Ja. Dat ik eindelijk nog eens wat muziek ontdek. Ja, oké, okay, here we go.

0: Ja.
1: Gay disco bakgast.
0: Japanse rap met DJ ja. Crush en
1: met een
0: Chinsa dopeness.
1: Voor mij. Van het heel Hollands klinken.
0: Ja, DJ Crush. Dat is ook zo'n beetje die periode van tricky.
1: Ja,
0: voor mij toch?
1: Ja.
0: Maar dat is van zijn nieuwste plaat. Dus dat is recent werk.
1: Oké. Okay. Dus, grappig.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ja. Dat was het alweer.
1: We zijn op het einde van het programma, ja. We zullen het nog even hebben over ons feestje. Hè, dat je zeker moet komen. 26 juni.
0: In de Nor.
1: In de Nor. 30 jaar amusementsbedrijf. Met Foofer.
0: Foofer, de all-girl punkband.
1: Ja.
0: Met...
1: Eight bits to tits.
0: Plastic Antaboga.
1: Ja.
0: Garlic Evidence.
1: Ja.
0: En,
1: Mistakenly. Ja.
0: En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
1: Ja. Zeker komen. Op plezant worden. Als het weer wat mee wil. We gaan eindigen zoals we begonnen zijn. Een beetje instrumentale muziek. Vels trio met Celestial Greens.
0: Ciao.
1: Bedankt om te luisteren.
0: Dag.

0: Kopje koffie?
1: Oh, graag.
2: 164.
0: Melk en suiker, hè?
2: 163.
1: Twee klontjes.
2: 162.
0: Twee klontjes?
1: 161. 160. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
1: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
0: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151.
4: 150. 149. 148. 147.
5: Aussi de
4: 146.
5: De caffeine.
4: 145.
6: Kleine Storvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
3: 140.
7: En we pronounce Webgang als Webgang. Het is donderdag 28 mei, 6 uur op Radio Centraal. Tijd voor Webgang.
8: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
2: 129. 127.
9: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
2: 123. 100.
10: Ja, Unix of Linux.
2: 121.
11: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus 119. Het is meestal doelbaar.
3: 118.
11: 117. Nee, maar je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg. Je hebt te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open document format.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: 7. Wat passiert daar?
12: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me. 101.
3: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
3: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
12: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
12: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
2: 85.
18: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
9: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79.
12: 78. Knap is een different system.
3: 77.
18: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
3: 75.
18: Maar ja,
3: 74.
18: Dat ligt aan mij.
3: 73.
11: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
5: Enable firmware.
3: 71.
12: No.
3: Zet het aan.
7: En we bereiden ons voor op een webgang met in het begin het innieuws van 6 na 6. En daarna gaan we een kijkje nemen, noodgedwongen, naar het GitLab-platform. Dat komt al eens aan bod in ons programma, omdat we dat zelf gebruiken om onze software op te bewaren en het te beheren. De evolutie van de software te beheren. Maar er is een verandering die ons een beetje dwars zit.
9: Die console. Het zijn eigenlijk vooral dat is standaard in de breakfast. En dat staat in de bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangecondoleerd. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staan in een primary hard disk. En dan heb je dus eigenlijk een generieke contactflash van 4 gigabyte. Die kun je partitioneren als een gewoon.
12: Het voordeel is dat je een
2: 21,
3: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
2: 10,
3: 9,
2: 8,
3: 7,
2: 6,
3: 5,
7: get your freedom.
2: 4.
16: Freedom 3, freedom 2, freedom 1. Freedom Zero.
7: Samen met het Broadcast Control Panel 0.7.1 maak ik me klaar voor het e-nieuws van 6 na 6. Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6. Nu juist. En we hebben daarin vandaag de volgende onderwerpen. Perfect willekeurig. Rust in Linux. En AI-depressie. Perfect willekeurig. Een van de moeilijkste dingen voor een computer is een willekeurig getal geven. Een computer is goed in bewerkingen, maar welke bewerking moet je doen om een volledig willekeurig getal te krijgen als uitkomst? Meestal, als een computer een willekeurig getal nodig heeft, wordt met trucjes gewerkt. Bijvoorbeeld een tellertje dat het aantal milliseconden telt sinds het inschakelen van het apparaat. En als je op een bepaald moment kijkt naar dat getal van die milliseconden, dan benadert dat een zekere willekeurig getal. Aan de TH Zurich zijn ze er nu in geslaagd om naar eigen zeggen een perfecte willekeur uit de computer te krijgen. Daarvoor gebruiken ze een quantumcomputer waarbij supergeleidende chips op 30 meter afstand van elkaar gezet worden en verbonden worden met een gekoelde leiding en dat om een hogere datadoorvoer mogelijk te maken, hogere snelheid. Ze noemen de methode randomness amplification door een aangepaste loophole-free Bell test. Als toepassing zien ze allerlei vormen van encryptie, digitale identiteit enzovoort. Natuurlijk is het onhandig om daar overal zo'n opstelling voor nodig te hebben, 30 meter van elkaar. Dus zien ze het eerder als een bron voor betrouwbare randomness. Een bron. Ze kunnen een certificaat van randomness geven en ik kan me voorstellen dat ze een soort randomness as a service kunnen aanbieden. Waar je dus van op afstand iemand anders een echt random getal laat maken voor jou. Op woensdag werd een artikel daarover gepubliceerd in Nature onder de titel Experimental Randomness Amplification.

Rust, roest. Nee, rust in Linux. Greg Croix-Hartman gelooft in de toekomst van de programmeertaal Rust voor gebruik in Linux. Het gebruik van Rust kan zorgen voor het vermijden van kleine foutjes die soms een beveiligingsprobleem kunnen opleveren. Momenteel worden met behulp van AI al een hele reeks kleine bugs gevonden in broncode van open source programma's, ook in die van de Linux-kern, en soms bestaan die al jarenlang in de code. Dikwijls hebben die te maken met geheugenbeheer in de programmeertaal C. Aangezien dus de meeste code van de Linux-kern is geschreven in de programmeertaal C. Aangezien daar de programmeur verantwoordelijk is voor het geheugenbeheer en niet de programmeeromgeving, gebeurt het soms dat vergeten wordt een geheugenlocatie terug vrij te geven. Mogelijk worden het opvangen van fouten niet goed getest enzovoort. Die kleine foutjes kunnen er dan bijvoorbeeld toe leiden dat het geheugen van de computer volloopt en de computer of het systeem hangt of crasht. De programmeertaal Rust heeft die problemen niet. Met Rust, waar geen garbage collection nodig is door de programmeur, zouden 60% van de bugs niet bestaan, zegt Greg Croix-Hartman. Er woedt al een tijdje een discussie onder de programmeurs van de Linux-kern over het al dan niet gebruiken van Rust om aan Linux te werken. Niet iedereen is daar even enthousiast over, maar Greg Croix-Hartman vindt het onderhoud van de Linux-code veel gemakkelijker met Rust-code. De programmeurs die daarmee bezig zijn, komen ieder jaar samen met die Linux-kernel en daar bespreken ze dat soort dingen. Eind vorig jaar deden ze de uitspraak dat het experiment met Rust in Linux voorbij is. Namelijk, het is nu geen experiment meer, het is een vaste waarde. In 2025 bevatte de Linux-kernel 34 miljoen lijnen code in de programmeertaal C en 25.000 lijnen code in de programmeertaal Rust. Vooral nieuwe drivers worden in Rust geschreven en heel wat utilities worden omgezet van C naar Rust. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat Linux-programmeurs naast C nu ook nog Rust moeten leren. Maar ze werken vanaf nu al, of al een tijdje, aan het overnemen van de manier van werken van Rust, zelfs bij het programmeren in C. Dus zelfs als Rust plots niet meer gebruikt zou worden, dan hebben ze er toch genoeg van geleerd om het nuttig te maken. Rust is een open source programmeertaal en is momenteel aan versie 1.95.0. Veel grote internetbedrijven gebruiken het ook intern voor de ontwikkeling van hun systemen. De website is rust-lang.org.

0: none of your business. It was my dog.
1: Oh,

KI-depressie. Heel wat CEO's zijn teleurgesteld in kunstmatige intelligentie. Ze hebben er even mee gespeeld, er een tekst mee gemaakt, een contract daardoor laten opstellen en in het beste geval een prototype gebouwd. En ze geloven al gauw dat kunstmatige intelligentie het werk gaat doen van mensen. Maar ze vergeten de laatste meters van de koers. Ze zijn er niet bij als een product echt tot in een werkende toestand moet gekregen worden. Als er onmogelijke menselijke voorwaarden moeten uitgelegd worden aan een AI-model. En als een hallucinerend AI-model moet afgeremd worden. Ze zitten niet op de plek waar het werk echt gedaan moet worden. En ze schatten dus fout in wat kunstmatige intelligentie kan of niet kan. En ze nemen alvast beslissingen op basis van hun veronderstellingen over kunstmatige intelligentie en geraken daarna gefrustreerd over het niet uitkomen ervan. Er is een interessante blogpost verschenen van zo'n CEO die eigenlijk tot besef is gekomen dat ze zich enorm aan het vergaloperen zijn. En je ziet dikwijls ook dat de frustratie gepaard gaat met het ontslaan van veel mensen en dat is niet altijd omdat er dan zoveel tijd over is dat die mensen kunnen gaan omdat de AI zo efficiënt is, maar meer omdat het geld op is, omdat er heel veel geïnvesteerd is in AI en dat komt er niet uit en ze hebben er wel geld in gestoken, dus dan moet er bespaard worden. Een AI-depressie op alle gebieden dus. Voilà, dat was het voor het e-nieuws van 6 na 6. Dat krijgt u straks op de website te zien, webgang.radiocentraal.be. En dan gaan we eerst wat muziek brengen voor we verder gaan. Ik heb hier al wat code openstaan, mijn hardcopy code. Die had ik vorige keer niet meegebracht. Ik weet niet of we daar echt toe zullen komen. Want we hebben echt werk te doen vandaag. Time ticks by.

0: ecocide, all kinds of war crimes.
1: The only way that we can

Zo ergens rond eind maart, begin april, zat er een mailtje in onze mailbox dat we een beetje misschien genegeerd hebben. Of een beetje... Het was iets wat opriep tot actie en daar heb je dan natuurlijk altijd net geen tijd voor op dat moment. We maken ook maar één keer per week radioprogramma, dus het kan ook nog wel een weekje wachten. Maar die mail die werd verstuurd door GitLab. GitLab is een platform op internet waar je broncodeprojecten kan beheren door de broncode op dat systeem te bewaren terwijl je eraan aan het werken bent. En dat heeft het voordeel dat je allerlei versies kan, verschillende versies kan bewaren. Dus terwijl je aan het werken bent, kan je andere dingen uitproberen en die andere dingen dan ook bewaren. En dat systeem, die Git, helpt ervoor om daar je weg in te vinden en om een vorige versie terug te nemen of een andere versie, om die versies parallel eventueel te ontwikkelen of om die ontwikkelingen, als ze uit elkaar gegroeid zijn, samen te gaan voegen enzovoort. Het is een heel interessant systeem voor het beheren van die broncode. En door het feit dat het online is, kan je ook met verschillende mensen aan dezelfde broncode werken. In de praktijk gaat het nog veel verder. Het is eigenlijk gemaakt voor broncode, dus voor programmeerwerk. Maar het werkt in principe op alle teksten. Dus iemand die gewoon een tekst aan het schrijven is over een of ander onderwerp, die zal er ook veel belang bij hebben om daar ook Git voor te gebruiken. Omdat ook met tekst heb je hetzelfde soort dingen. Soms verplaats je dingen, je gaat iets anders structureren om eens te kijken hoe het eruit ziet. Dan vind je dat toch niet zo goed, dan wil je toch die vorige versie terug. En zo, dat is, je houdt dat allemaal online, dus je kan van op je laptop, van op je desktop eraan enzovoort. Handig systeem dus. En... dat systeem is ook handig als je bijvoorbeeld met een denkbeeldige situatie, er is een webgang redactie die bestaat uit een aantal mensen die schrijven tekstjes, dat wordt allemaal door dat online werken worden die teksten verzameld in één repository, in één opslag online, en die kunnen dat van elkaar lezen door de rechten te zetten op die logins en kunnen die van elkaar lezen. Er kan iemand een status hebben waarin dat die teksten kan samenvoegen en die promoten tot de master. En de master, dat is de uiteindelijke goede versie, de samenvoeging van alle werk tot de uiteindelijke, werkelijke, goedgekeurde, officiële versie. Bij broncode zal het dan betekenen dat de master of main, de main tree of tak, of ik weet niet hoe het moet zijn, branch, zeggen ze, dat daar het uiteindelijke afgewerkte codeproduct in komt. En dat is de versie die een gebruiker zal afhalen om dat dan te installeren. En ook dat gebeurt met die Git. Dus ook gebruikers kunnen rechtstreeks broncode afhalen uit de main repository. En daaruit, dan weten ze, dat is de uitontwikkelde versie. Zijn ze benieuwd wat er in nieuwere versies aan het gebeuren is, dan kunnen ze gaan kijken in development trees, dus in development versies, ontwikkelversies, waar programmeurs aan bezig zijn. En ieder programmeur kan een eigen tak hebben daarin of zo. Dan kan je echt het werk van één programmeur gaan bekijken. En dan zou je kunnen gaan kijken, well, ja, wat is er op komst in de toekomst voor de stabiele versie. Allemaal handig dus voor broncode en gewoon voor teksten, toekoer, ook voor websites enzovoort. En hoe krijg je daar toegang toe? Wel, je moet een login aanmaken op dat platform. En met die login kan je dan een project aanmaken. Kan je andere mensen die een login hebben op dat platform toegang geven tot jouw project. En je kan daar ook nog wat fijner ingaan van wat voor soort toegang medewerker aan het project kan mee de code veranderen of de teksten veranderen. Of iemand die zo eigenlijk de eindregie, die alles moet bij elkaar brengen in de main repository. Dat kan je fijn onderscheid maken. Maar ook als je gewoon alleen aan een project werkt, is het handig om te gebruiken. Je kan van op verschillende toestellen altijd verder werken aan diezelfde broncode, omdat je elke keer dat je een stuk tekst of een stuk broncode bewerkt hebt en je bent daarmee klaar, of je hebt een stukje gedaan waar je tevreden over bent, dan kan je dat al online zetten in die
in dat broncodebeheerssysteem. En als dan 3 minuten later de stroom uitvalt in je straat en je computer daarmee crasht, dan, ja, dan heb je de versie staat online, het werk staat online en je kan daarna voortwerken van op een andere plek of van op je laptop. Dus ook voor teksten. Stel dat we dus dan in de studio de teksten willen afhalen van dat systeem. En dan zullen we bijvoorbeeld, stel dat er door verschillende mensen aan gewerkt is en verschillende tekstjes. Iemand voegt dat allemaal samen, een soort eindredactie. En die zet dat in de main. En uit de main halen wij dat dan af, hier in de studio. En dat kan door op die website te gaan, maar het kan ook met commando's. Want wie aan het programmeren is, gaat dat meestal via commando's besturen. Die gaat met een aantal eenvoudige commando's broncode er naartoe sturen of broncode afhalen. Git pull en git fetch zijn de twee commando's om af te halen. Git fetch gaat eigenlijk alles afhalen en klaarzetten, maar dan is je oorspronkelijke tekst die jij had staan, is nog niet vervangen. Maar alles is al wel afgehaald in tijdelijke mapjes. En op het moment dat je git pull doet, dan wordt eigenlijk die afgehaalde versie die recenter is. Dat krijg je ook als feedback van dat systeem. Er is een recentere versie enzovoort. Met git pull haal je die dan binnen en gaat eigenlijk op de plaats waar jouw tekst staat, dan die nieuwste versie daar terechtkomen. En dan open je die nieuwste versie. Dus dat afhalen en dat daar naar die site sturen van je broncode of je tekst, dat doe je met een commando, maar als je op een website

sign-ins to enhance account security. Your account is included. Om een gemakkelijkere overgang mogelijk te maken, hebben we een speciale vorm van die MFA ingevoerd, namelijk gebaseerd op e-mail, schrijven ze nog. Als je niet gekozen hebt voor een andere vorm, dat betekent als je in de instellingen niet actief een andere vorm hebt ingesteld voor 27 april, dan zal jouw account automatisch ingesteld worden op e-mail gebaseerde MFA. E-mail gebaseerde MFA is gemakkelijk om te gebruiken. Je moet als je inlogt, je login geven en je wachtwoord, en dan krijg je een code toegestuurd die je dan nog moet ingeven op die site als een extra bevestiging dat jij het inderdaad bent, dat niet iemand anders na 100.000 keer proberen je wachtwoord geraden heeft, maar dat jij het inderdaad bent, want er is een mail met een code naar jouw e-mailadres gestuurd, jij hebt toegang tot jouw e-mail en jij haalt die code eruit, copy, paste, knippen, plakken, en je plakt dat op die site en zo log je in. Dus ze zeggen, you will be affected if, als je dus inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord, zonder die MFA voorheen, en dat was inderdaad zo, dat kon je op die site. En dan is er ook nog sprake van API access en nog andere, ja, dat platform is heel uitgebreid, behalve die code op en neer kan je daar nog veel meer mee. Er zitten allerlei dingen in. Je kan ook daar automatische testen laten draaien op die broncode die je dan daarnaartoe gestuurd hebt, zodat die automatisch getest wordt op bepaalde dingen, dat er op basis van de resultaten van automatisch andere dingen gebeuren enzovoort. Maar dat leidt ons te ver af, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dat was niet de enige verandering. En dat is de verandering die je merkt op de website. En daar heb je niet zoveel last van, want op die moment vragen ze dan ook van ja, geef de code die we naar je e-mailadres gestuurd hebben. Ah ja, oké, okay. Dus je gaat je e-mail open doen, haalt die code eruit, plakt die erin en je logt in. Er is een andere verandering. Bij het up en down van sturen van de code en van de teksten op de command line ga je niet, als je dat zo hebt ingesteld tenminste, waarschijnlijk ga je niet elke keer je login en je wachtwoord moeten ingeven. Heb je dat één keer gedaan en is dat bewaard in een wallet, heet dat. In KDE is het KDE wallet, maar in andere systemen, in andere desktops is dat een ander systeem. Maar dat is een soort wachtwoordbeheerder die dat ziet en dat weet, dat wachtwoord dient daarvoor en die houdt dat bij. En jij moet alleen maar één keer die wachtwoordbeheerder openen en een soort algemeen wachtwoord geven en dan gaat die de wachtwoorden ingeven op het moment dat dat nodig is. En dan kan het zijn dat je dus eigenlijk geen wachtwoord, dat je gewoon git push, git pull kan doen, dus zonder zelf nog een login of een wachtwoord te geven. Bij het configureren van Git ga je een login en een wachtwoord geven en dan gaat Git dat bewaren in instellingen en dan je wachtwoordbeheerder gaat dan dat altijd automatisch voor jou ingeven. Tot op een moment ergens in mei dat we ontdekken van oei, het gaat niet meer, het werkt niet meer. Er is iets aan de hand. En dan dacht je, ah ja, die mail, dat is juist. Wat is er gebeurd? GitLab is voor de toegang op de command line, of ik spreek nu van de command line, maar dat betekent bijvoorbeeld, wij gebruiken zo'n software waar we ons, die we starten hier op de radio, waar we de tunes en de muziek en zo allemaal kunnen starten in knoppen en waar de tekstjes op ons scherm komen en zo. Ook de tekstjes van het nieuws, dus met één knop wordt dat nieuws, alle titeltjes daar mooi gezet, zodat we die kunnen aflezen. En als we pas hier aankomen en die nieuwsteksten zijn nog niet op onze laptop afgehaald, dan staat er op een knop op het scherm, pull content, hè, haal de inhoud af en dan gaat eigenlijk dat commando git fetch, git pull uitgevoerd worden. Dat wordt vanuit dat programma gedaan, dus ik hoef die commando's niet in te geven. Maar het probleem blijft hetzelfde.
Op het moment dat die verandering gebeurd is over het gebruik van wachtwoorden bij GitLab,

lab zal ook dat niet meer werken. Dus wat ze veranderd hebben, is het gebruik van je loginnaam en je wachtwoord voor het gebruik van die repositories is afgeschaft. En dat is dus nog iets anders dan het feit van het inloggen op die website. Het gebruik van een gewoon wachtwoord voor Gitpull, Gitpush is afgeschaft met als gevolg dat je niet meer met je wachtwoord kan inloggen op de command line, dat je niet meer die broncode daar naartoe kan sturen of niet meer nieuwe broncode kan afhalen of wijzigingen van iemand anders kan afhalen. En je krijgt een foutmelding op dat moment op je command prompt. Iemand heeft teksten aangepast en doet git push. En dan krijgt hij een melding. Remote, dubbelpunt, HTTP basic, access denied. If a password was provided for git authentication, the password was incorrect or you're required to use a token instead of a password. If a token was provided, it was either incorrect, expired or improperly scoped. See, en dan een link naar een help topics, troubleshooting enzovoort. En de foutmelding vervolgt. Fatal authentication failed for https gitlab.com en dan naam van het project en de project git file. Dus dat geeft aan dat je nu een token nodig hebt in plaats van een wachtwoord. Geen probleem, dan gaan we naar de website van GitLab, kijken naar die helppagina's en dan gaan we kijken hoe dat zit met die tokens en wat we moeten doen om een token te gebruiken in plaats van een wachtwoord. Als je een token moet gebruiken in plaats van een wachtwoord, dan doen we dat, als dat tenminste niet te moeilijk is.

Meestal als je een probleem hebt met een of ander IT-systeem, krijg je wel een foutmelding. En die foutmelding is het begin van de oplossing. Die foutmelding die leidt je naar de informatie over de fout en van daaruit naar de oplossing. Dat hopen we althans. We volgen de link en we komen terecht op de GitLab-site. Error on git fetch, HTTP basic, access denied. If you receive, die fout, ga dan refer to the two-factor authentication troubleshooting guide. Dus dat is een link naar dan die troubleshooting guide voor two-factor authentication. This error occurs when you have enabled two-factor authentication and attempted to authenticate with a username and password. Wel, wij hebben die niet geenabled, zij hebben die geenabled, maar we gaan inderdaad met een wachtwoord en een username proberen de dienst te gebruiken. Dat is hoe we altijd gewerkt hebben. You have not enabled two-factor authentication, but it is mandatory for GitLab instances. This applies to GitLab.com for more information, MFA changes and email OTP troubleshooting. You have not enabled an attempt to authenticate with an incorrect username or password. You have not enabled an allow password authentication. Ja, error. Ja, er zijn natuurlijk veel mogelijkheden. En elke keer heb je dan een link naar een andere pagina die weer iets vertelt. En waar je nog eens een aantal links hebt naar weer nog andere pagina's. Dus het is een beetje een doolhof aan het worden. En ik beslis om een ander pad in te slaan. Laat ons eens niet van die foutmelding beginnen, maar gewoon vanuit hetgeen wat we wel weten. En dat is dat ze overschakelen van wachtwoorden naar token, naar een token. Ik weet op dit moment niet wat een token is bij GitLab, dus ik ga daar naar kijken. Er is een GitLab Docs pagina met GitLab Token Overview. En dat zit gewoon op docs.gitlab.com security tokens. Dat is misschien een link die ik kan bewaren en ergens in onze site kan plakken. Dat kan wel nuttig zijn. Heb ik hem nog openstaan? Nee, ik heb hem niet meer openstaan, dus ik zal het straks moeten doen. Oké, maar dus daar heb je de uitleg over de verschillende systemen, want wij gebruiken de gratis dienst. En ze verdienen hun geld met de bedrijven die als bedrijf daar die dienstverlening in een betalende vorm nemen. Meestal meer gebruikers, grotere projecten en het gebruik van meer complexe mogelijkheden van het platform. En daar lees je dat waarvoor die dienen. Over security considerations, over de veiligheid, tokens, URL's, hoe je moet opslaan, dat je als plain text kan opslaan. Token naming guide, dus ze geven uitleg over hoe je de naamgeving kan doen van die tokens. Dat je verschillende tokens kan maken en die kunnen een bepaalde rol spelen. Voor een bepaald doel kan je een token maken, dus het is niet maar één ding. Het is niet zoals je hebt gewoon je login en een password, nee, tokens die worden gebruikt apart voor bijvoorbeeld production of voor een dashboard dat bepaalde informatie afhaalt en daar een token voor heeft. Automatische systemen en dan de developer zelf natuurlijk enzovoort. Dus zeggen ze, wees specifiek met je naamgeving, zodat je er nadien nog aan uit kan welk token waarvoor dient. Want die tokens die hebben verschillende rechten. En als je dat niet goed uit elkaar houdt, dan ga je misschien iemand meer rechten geven dan die eigenlijk mag hebben. Of dan ga je een systeem dat dingen afhaalt meer rechten geven dan het mag hebben. Zodat als dat systeem gekraakt is, ze dan ook vanuit dat systeem met meer rechten op die GitLab kunnen. Enzovoort, enzovoort. Dan heb je tokens in CI/CD. Dan heb je personal access tokens. Ik ga nu gewoon even alleen over de titels. Je hebt de AOUTH 2.0 tokens. GitLab can serve as OAuth 2.0 provider to allow other services enzovoort. Impersonation tokens. Je hebt project access tokens. Je hebt group access tokens. Je hebt deploy tokens.
deploy keys. Oei, nu had hij ineens over keys. Je hebt runner authentication tokens en runner registration tokens, maar dat is een beetje een oude vorm, staat erbij. CI/CD CHOP tokens, GitLab cluster agent tokens en dan heb je nog other tokens. Ja, ik ga ze niet allemaal lezen. Je ziet al, eer dat je gewoon alleen nog maar heel die pagina gelezen hebt, ben je al uren en uren verder. En dan ben je dan waarschijnlijk tussendoor ook nog elk onderstreept stukje tekst wat een link is naar een andere pagina aan het lezen. Dus ja, dit gaat ook niet op korte termijn de oplossing bieden voor ons probleem. Wat dan? Wel, als ik zo'n beetje schaan, ik heb er wel wat schaan over gelezen, en mij lijkt het, als we het gewoon heel simpel proberen te houden, dat wat we nodig hebben, eigenlijk, als we gewoon iets in de plaats van het wachtwoord willen, dan hebben we een personal access token nodig. Lijkt mij de meest eenvoudige vorm. En dat personal access token, dat gebruik je dan in plaats van een wachtwoord, maar het is ook dus een... Ja, eigenlijk het wachtwoord dat je nog gebruikt op de website, om op de website in te loggen, datzelfde wachtwoord kon je gebruiken om code te gaan gebruiken in dat systeem. En dat willen ze uit elkaar halen. Dus dat wachtwoord blijft van toepassing om in te loggen op die site, maar dat is niet meer van toepassing voor je werk met code en met tekst. Daar krijg je een token voor dat die specifieke functie moet krijgen. Een token maken. We moeten dus een token maken, want het is iets anders dan het wachtwoord. Een token maak je online op de GitLab website en daar is intussen die two-factor authentication verplicht. Dus hou je e-mailprogramma alvast klaar op het moment dat je wil inloggen als je lang niet meer op die website ingelogd bent. Want inderdaad, als je met broncode werkt, dan kan je maanden en maanden daar niet op die website komen omdat je alles doet met commando's. En dus, tenzij je een andere two-factor authentication methode had ingesteld, ga je naar je e-mail. Dus je logt in, je naam en dan dat origineel wachtwoord nog. Dan wordt gezegd, er is een code verstuurd. Oké, je gaat naar je e-mail, verification code uit de mail en je geeft dat in. En dan ben je ingelogd en dan kan je naar de instelling. Als je op het ingelogd scherm zit, dan heb je rechtsboven een icoontje van je eigen login. Dat bij je, dus als je daar een eigen beeld hebt ingesteld, een eigen logootje hebt ingesteld, dan zal dat logootje weergeven. Als je daarop klikt, dat staat in een cirkeltje. Als je daarop klikt, dan heb je bijvoorbeeld hier webgang, set status, edit profile, preferences, upgrade, subscription, switch to GitLab next. En sign out is om uit te loggen. Dat heb ik niet nodig. We moeten zijn bij de preferences. Preferences, dan heb je weer een aantal keuzes. Profile, account, billing, access, integration, emails, notification, preferences, comment templates. We moeten zijn bij access. En onder access, onder dat menutje, heb je een passwords, authentication, personal access tokens, SSH. Keys, dus die SSH-keys, dat heb ik vroeger wel al gebruikt, gehad. En dat was ook een manier om gemakkelijker in te loggen. GPG-keys, application, active sessions, enzovoort. Maar goed, we hebben het al gehoord, hè? De personal access tokens, die moeten we hebben. Dus we kiezen personal access tokens. Dus we zijn door de menustructuur naar het instellingenscherm van de personal access tokens. Dat is een overzichtsscherm. Het ziet eruit als een soort dashboard. Links zie ik active tokens, 0. Tokens expiring in 2 weeks, 0. Revoked tokens, 0. En expired tokens, 1. Waarom heb ik alles ooit? Ik weet het niet. Personal access tokens staat eronder en dat is een leeg lijstje met name, description, status en actions. En daaronder feed token, your feed token authentication, RSS en incoming email token. Dus dat zijn eigenlijk weer andere tokens, die ga ik niet gebruiken. Ik wil dat personal access token hebben. Wat zie ik daar voor mogelijkheden? Ja, ik zie daar een knop, genereer token. Dus ik druk op de knop, genereer token en ik volg de aanwijzingen op het scherm. Wat moet je invullen?
Je moet token name invullen. Dus dat is de naam die je geeft aan dat token, aangezien het mogelijk is om verschillende tokens. En misschien, je moet er wel rekening mee houden dat je misschien verschillende tokens zal maken. Dus geef dat een naam waar je direct aan de naam kan zien van dat token dient daarvoor. Dus als je nog geen enkel token hebt aangemaakt, dan noem je dat main developer of zoiets. Main development, main dev kan afkorten enzovoort. Als je al wel een token hebt aangemaakt en je wil alleen een token bijmaken om bijvoorbeeld van in de studio, vanuit software, de main repository te laten afhalen, dan geef je dat een naam, console studio of zo, zodat je weet van oké, dat dient daarvoor. Want dan kan je de rechten naar gelang instellen. Goed, dus token name. Token description, dat is gewoon puur voor jezelf. Dus main dev, main developer webgang. Of zoiets. Dan de vervaldatum. De vervaldatum, dus ze zijn ook veel strenger dan vroeger, waar wachtwoorden oneindig geldig bleven. De tokens zijn niet oneindig geldig. Integendeel, zij gaan dat beperken. En de maximale periode die je kan ingeven is tot mei 2027. Dus ongeveer een jaar kan je instellen. Maximaal geldig een jaar. Dat is om te vermijden dat mensen, wat vroeger met wachtwoorden was, en ze geven een wachtwoord in en het blijft eeuwig geldig, maar dan ondertussen zijn ze van laptop veranderd. Die oude laptop komt in handen van iemand, die vindt daar die oude wachtwoorden op en die zijn 10 jaar nadien nog altijd geldig. Dus dat willen ze vermijden. Token maximaal 1 jaar geldig. En dan zal je het moeten vernieuwen, maar dat is in deze interface tot nu toe niet zo moeilijk. En de vervaldatum stel ik uit luiheid dan maar in op de langst mogelijke datum. En dan komt het speciale, de select scopes. En select scopes, dat is waar je moet gaan instellen wat voor soort dingen dat token mag doen. Waar dat toegang toe krijgt, wat je met dat token kan doen. En voor wat wij doen, moeten we dus aan die broncode kunnen, die repositories kunnen. En we moeten... dat denk dat eigenlijk alles is. Er staat nog API-toegang. Dat vind ik ook maar mee aan. Dat lijkt me misschien nog wel nuttig. Maar eigenlijk in principe is het genoeg dat je daar die toegang aanzet tot de scope van write repository. Dus je hebt ook read repository. Als ik hier op een terminal in de studio alleen de teksten van het nieuws wil afhalen, dan maak ik een token met alleen read-rechten op de repository. Dan heeft hij alleen leesrechten. Dus dan kan vanop dat toestel met dat token geen tekst veranderd worden. Voilà, dus dat is eigenlijk alles. Dat was het. Dus name, description, name, op zich niet zo belangrijk, gewoon voor jezelf. Description, gewoon wat tekst, commentaar, niet belangrijk. Vervaldatum, niet veel keuze, zetten we op de laatste datum mogelijk. En als je met een project werkt, kan je dan bijvoorbeeld de tijd van dat project, de datum, de duur van het project inzetten of zo. En select scopes, dat is belangrijk. Write repository, read repository. En dat bevestig je, dan krijg je your new token has been created. Token details kan je nog zien. En daaronder een lijn met 62 tekens. Dus dat token dat je wachtwoord vervangt is 62 tekens lang. Dat bestaat uit hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens, een onleesbare brei. Maar dat is de bedoeling, 62 tekens niet om als mens te onthouden en op de commandolijn zelf in te tikken. Dus dat is iets dat je gaat knippen en plakken en ergens bewaren. En daar begint natuurlijk het volgende probleem. Waar ga ik dat token bewaren? Je moet het ergens... ik zou het al in een... plak niet in een office of zo en dan bewaren, want dan... gebruik gewoon een simpel teksteditertje en bewaar het als een .txt in een of ander mapje waar je het nog kan terugvinden. Het staat op het scherm, ben je klaar, dan klik je onderaan op ready en dan verdwijnt dat terug. Op dat moment is dat weg en als je het niet gekopieerd hebt, dan heb je het niet. Niet erg, je bent nog ingelogd op de site, kan je het deleten en kan je het een nieuw maken. Maar goed, dus Active Tokens staat in dat overzicht nu op 1. Voilà. Dat token, dat is wat ik moet gebruiken. Als ik inlog met mijn gewone naam, en dan ga ik in plaats van het wachtwoord dat token plakken. Ik ga het met copy plakken. Kan je ook op een console, control, hoe is het nu weer, control
Alt-F, Ctrl-Alt-V of zo, denk ik dat je kan gebruiken om een copy-paste te doen in de console. En dan ben je terug binnen. Voilà, dat is de oplossing voor vandaag. En dan was het een nuttig programma. Bedankt voor het luisteren. Die tekstjes komen allemaal online en een link naar de hele uitleg. En nog meer uitleg, want er zijn nog wat hulpmiddeltjes extra mogelijk. Tot volgende week. Ik hoor een vrachtwagen voorbij komen. Ik hoop dat Jan op die vrachtwagen zit, zodat hij hier kan overnemen.

0: Dit is inderdaad alweer een aflevering van Beatscapes op de Radio Centraal, de 106.7 MHz.
1: Ja, nachtmachine.
0: www.radiocentraal.org, etc. Ja. Beatscapes, wekelijks op deze unieke radio. Donderdags tussen 7 en een beetje en 8:30 s'avonds. Tussen Webgang en Wave Frequencies. Je hebt de groeten onderwegs van Good Grooves Guy, die genietend van de zon even een stapje in de stad maakte. En die ik toevallig tegenkwam. Van deze lange interference Sulfix Surfer car tracks van deze intro gebruik maken om al aan te kondigen dat Radio Centraal's kortste nacht dit jaar doorgaat op vrijdag 19 juni. Alweer in Stropkop. Voor de derde keer op rij, derde jaar op rij. Radio Centraal's kortste nacht in Stropkop. Vrijdag 19 juni. Vanaf s'avonds tot zo.
2: Oké. Zo. Zet jij de nachtschuif dicht, Wim? Dank u. Zo. Zo.

0: De droge rocks, oude, rauwe, Haagse, West Coast, electro sound. Hier op Murder Capital 001, samen met That Nigger, IF. En dan zitten wij terug in Den Haag, net zoals vorige week op het IFM Festival. Met nog een heel aantal, toch nog wel wat lives. Dat zal dan ook wel zijn voor deze uitzending, want we zaten mooi in de helft. De helft, dat wil zeggen dat we vrijdag gehad hebben en dat er zaterdag over blijft. Hier maak wel een stevig begin met de staatseinde. Staatseinde, die hier was het vorig jaar of het jaar daarvoor met Slick Chick, IF en staatseinde in het bos zijn komen optreden. Maar hier nog eens voor eigen publiek in Den Haag.
1: Hey, that's a good sound.

Are you ready for the new frontier?

Want ik ga het niet laten.

Yeah.

0: Zo'n stukje staat zijn. Ik heb er nog een stukje vinyl aan toe te voegen. Ook nog. En dan kunnen wij verder met nog wat lives.
1: 10 jaar geleden maakten deze mannen geschiedenis.
0: Hun grootste hit.
1: Armstrong, Collins en Aldrin.
0: Staat.
1: 3 goed opgeleide Amerikaanse astronauten begaven zich in een speciale ruimtepakken naar de grote Saturnusraket die hen in de ruimte zou brengen.

Ja, alleen maar voor die biljonairs klootzakken. Hey. Maar laten we met beide voeten op de grond blijven, hoor. Staat zijn. Oktober 2024 was het dat die hier in het bos live kwamen. Maar dit is IFM De Nade.

dat deinde aardig mee daar in Den Haag. Had wel wat technische aanloopprobleempjes natuurlijk, dat heb je als je niet kan soundchecken en zo, de ene live na de andere. Vooruit met die ruimtevaart. We hebben er blijkbaar toch nog eentje overgeslagen, heb ik de indruk. Het was kort, ik stond helemaal van achter. Iedereen was aan het deinen. Ik dacht dat ik iets herkende, maar ik... Legoworld heeft een nieuw geluid, heeft een samenwerking met Shook uit Japan. En dat was toch wel de moeite om dat eens live te beluisteren. Met twee, we zien het niet zo vaak niet meer, maar ja.

denk ik slechts de laatste 7 minuten van dat optreden te hebben opgenomen. En er kwam ook geen bis. Maar we maken dat even, we trekken dat even recht met onder andere Lego World, The Dark Days. En voor mij was Lego World begonnen in 1997, 96, maar blijkbaar sinds 1992, dan moet de man echt wel piepjong geweest zijn. Dit is a collection of early Lego World tracks found on all dusty tapes assumed a long time gone. Op een bak. En het klinkt... Ja, het zijn dezelfde bakken. Die voorliefde, die is blijven groeien bij.

voor mijn liggenwald neem mij graag de tijd om twee tracks te draaien. Dit komt van een andere vierdubbele LP. Ja, vierdubbele vinyl. Gelukkig maar 1 à 2 nummers per kant, maar toch. Dit komt uit de vierdubbele, de TEAC Live.

En dan verrassen wij terug naar dat festival in de waar Alden Tarrell, oude getrouw van Schildappen Zuid, ook hoeveel keren zijn die komen draaien of spelen op de broertjesfeestjes. De hele crème is daar wel gepasseerd, denk ik, van die periode. Dat is voor zometeen Alden Tarrell.

op het IFM Fest. Man, ik wou al zeggen, de man maakt al 30 jaar zowat dezelfde muziek. De perfecte neo, italo, disco. Toch wel eens leuk om nog eens te horen. Maar toch. Ik heb nog twee plaatjes van hem bij en die zijn zo verschillend. Qua invloed dat ik ze toch wel ga meegeven na deze 10 minuten live. Zo. Laten we beginnen met die Shop EP.

denk ik dat ik alle lives die ik heb opgenomen toch wel gereviewd heb op dat festival. Ik heb natuurlijk niet elke live, maar dan zat ik daar van 's middags tot 5 uur 's ochtends. Nee, ik denk dat ik wel de interessantste krenten eruit heb gepikt, denk ik wel. Waren er natuurlijk ook nog de DJ's, zoals deze. Ik heb er een plaat van bij. Electronome, West Coast, Electro Style, DJ'end met de Detroit en West Coast in old school toestanden in Miami, door elkaar halend. Altijd wel leuk om naar te luisteren. Maar dus ook live en op plaat zeer te genieten. Wie hadden we daar nog als DJ waar dat we plaatjes van bij houden? De favoriet voor mij van de avonden van die FM is en blijft wel Ian Martin. Met zijn toch wel brede collectie. Vorig jaar was er altijd wel een donkere bunker acid. Zo van die acid momentjes dat Beverly Hills 808-303, aka IFM zelf en Ian Martin en blok zware acid, maar dansbaar aan het draaien waren. Nou, hier was het een ietsje lichtere versie van Ian Martin, maar dan misschien voor anderen, voor velen, voor extra mensen wat dansbaarder. Electronome, was dat? Was dit? Was het? En dit is Ian Martin op Bunker Panzer K.

Ian Martin hier in een, ja, die Panzer Kreuzer zijn heel filmisch. Ja, dus niet verwonderlijk in die Haagse scene. Over, of in verband met Ian Martin hier op Panzer Kreuzer, binnenkort komt er een Murder Capital van hem uit. Oké. Ik weet nog niet wanneer. Maar het klonk alvast op testpersing erg goed. Terug naar het festival voor... Ja, de enige DJ die ik dan wel heb opgenomen is IF himself als... als afsluiter DJ van het weekend. Maar die heb ik ook nog even op plaat mee. En dan kan ik, ja, als ik die plaat heb klaargezet, kan ik die spelen. En dan kunnen we misschien nog een stukje Bo Wanser

voor de tijd die ons nog rest voor deze Beatscapes. Nog een paar minuutjes Bowenser. Van hier, laatste zaterdag van hier rechts het hoekje.

Thank you.

0: Welkom bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. Het is donderdag 28 mei 2026 en we zitten hier te puffen in de kleine studio van deze zalige radiozender. Voor Wave Frequencies uiteraard met Chris hier achter de micro en die van achter de draaitafels. Mengpaneel met wederom een boeiende selectie aan obscure grooves uit het wave-genre. Dus het gaat van IBM tot gothic sounds, tot minimal synth, electro, noem maar op. We hebben waarschijnlijk ook weer wat nieuwe dinges bij. Veel oud materiaal. We gingen sowieso al van start met PC World. Het nummer The Drift terug te vinden op de cassette S/T van 2019. L'Avenir, Far Away in Our Loneliness van de Shadow and Reflection LP 2021. Het laatste was CC Candy, Boredom van de Lonesome Berlin LP.
1: Ik ben nog niet gereed.
0: Lieven is nog in volle voorbereiding van een volgende song. Dus het is nog eventjes wachten tot hij het nummer gevonden heeft. En ik zie dat hij zijn Valhalla Records t-shirt aan heeft. Dus dat is ook goed nieuws. Zijn t-shirts in verschillende maten besteld. En die zijn toegekomen. En moest je zelf een t-shirt willen van Valhalla Records, kun je ons altijd wel bereiken.
1: Bandcamp.
0: All right. De hitte speelt ons parten.
1: Ja, gaat beter
0: die
1: nummers gespeeld.
0: Ja, ik kan sowieso nog een nummer klaarzetten. Lieven, als je er zelf eventjes kijken.
1: Het is goed, voilà. Ik heb het gevonden.
0: Alright.
1: Oei,
0: wat
1: is dat? Heb je iets opgezet?
0: Ik heb niks opgezet, lieve.
1: Ik heb twee dingen tegelijk.

0: Right, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal onder 106.7 FM. U kreeg nog Linear Movement met Inside Out, lieve. En dat is een nieuwe release op Bandcamp van deze Belgische band.
1: Ja, van 18 mei.
0: 18 mei verschenen, Inside Out.
1: Linear Movement.
0: Knappe release. Mitra Collide van de Glassy Tears. LP, ook een nieuwe release, 2026, spiksplinter nieuw.
1: Kregen via de post.
0: Via de post toegekomen bij Lieve. En het laatste was Carol met Breakdown. Dat was de single versie.
1: Snowy Red versie uit 84.
0: Uit 84.
1: Dat is ook de versie die op de Early Years Volume 4 staat.
0: Alright. Wat hebben we nog? De duistere kalender. We hebben nog wat nieuws met betrekking tot... Wave zaken en zo. Meestal concertjes en parties, zoals een optreden van Le Prince Harry. Dat is volop bezig. Moest je daar nog van willen genieten, dan moet je snel de fiets op richting Antwerp Music City. Morgenavond Jingle Jangle Struggler in concert daar op het eilandje. En dan op 30 mei New Wave Night in Kruibeke. Lieve gaat daar DJ'en. Misschien dat jij er iets meer over kunt vertellen.
1: Nu zaterdag in de stoomtram in Kruibeke. Drie DJ's, een gratis inkom. Iedereen dat het event deelt, krijgt een gratis drankje. Zeggen ze.
0: Dan gaan we nog volgende week. Belicht dat is 5 juni. Is er een party van Bunkerleuten in Leuven. Toch wel een... tof organisatie. Ger Froid komt optreden in Brussel. En er is Nocturnal Celebration in het Fort 2 in Wommelgem. Zaterdag 6 juni. Allen daarheen.

0: U kreeg nog Frontline Assembly met het nummer Aggression, vind je terug op de Disorder LP. Liquid G met Angelic Voices van een cassette. The Smell of Garbage, cassette uit 2022. En de toneset Living in Another Land van de Calibrate 12 inch 1982. We zijn er nog tot 10 uur met Lieven en Chris hier bij Wave Frequencies.
1: Het volgende nummer staat ook op de Antler Records, Allié's Volume 4.

0: Nog eentje, hè?
1: Ik heb er 3 gespeeld. Chael, Gianarelli en de Split Second.
0: Gianarelli?
1: Ja.
0: Zeker dat je dat gespeeld hebt?
1: Ja, Chael, dan Gianarelli met Are You Ready to Dance? En dan een Split Second met Kiss of Fury.
0: Alright.
1: Ja.
0: Oké.
1: Zeg, ja.
0: Dan gaan we een nieuw nummer kunnen opzetten, hè?
1: Chael met Beach.
0: Ja.
1: 12 inch uit 1987.
0: 80, it's never too hot.
1: Mm-hmm.
0: En dat tweede
1: it's always too hot in the studio.
0: Ja, amai. Je hebt de chance dat een blazer opstaat.
1: Mm.
0: Want we zijn hier echt wel aan het smelten. En dat is niet goed voor de concentratie.
1: Dan
0: dus,
1: Gianarelli, Are You Ready to Dance? Een bandcamp release van 20 maart. Gianarelli is Sarah Oosterlink. Ken je die? Sarah Oosterlink.
0: Nee, maar het volgende nummer staan ertussen klaar.
1: En een Split Second met?
0: A Kiss of Fury, van de Kiss of Fury 12 inch of LP uit 1990.

Wave Frequencies met Lieven en met Chris nog tot 10 uur. U kreeg Neon Electronics met Buddy Groove van de CD Swingers Delight uit 2004. Man mit Bein met plastic vormen van de schaadstofklasse Grau LP uit 2010. En Human Flesh was laatste met Bye Bye Desert Land van de 13th Human Attempt LP. 29,2 graden hier in de studio, het is niet te doen. Maar we genieten er wel van hier muziekjes te komen draaien. Lieven heeft er nog eentje klaarstaan.

0: Right, nog 10 minuutjes. U kreeg nog Design. Design is een project van Mark Verhagen. Je hoort de Burning Cells, de samenwerking ook daar met Deform. Band uit Frankrijk, dat hoor je duidelijk aan de stemmen in deze prachtige 12-inch uit 1991. Vervolgens The Arch met Stay Lay, van de gelijknamige Stay Lay 12-inch uit 1989. Het laatste was Gradual Isolation met het nummer Confusion. Wie er afgelopen zaterdag, denk ik, bij was in Jingle Jungle. Die heeft twee prachtige concerten gezien. Eentje van Enzo Kreft en eentje van Michael Zodorozny. We gaan dan ook een nummertje nog draaien van Michael Zodorozny. The Right Time van de Testpilot LP.
1: Wave Frequencies.

Michael Zodorozny, The Right Time, kon je live zien in Jingle Jungle afgelopen zaterdag. Ze komen met Crash Course in Science ook optreden. Als ik het me goed hoor heb, 10 november in het depot in Leuven. Dus als je de Crash Course in Science nog wilt zien, dan moet je daarheen. We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Dank om te luisteren. Dank voor in deze hitte, vooral... achter jullie radiotoestel te blijven zitten. Geniet nog van de avond. We gaan er alvast uit met dat we de nacht zijn. De nacht.

0: really go for you, a whole bunch!
1: Paul Halford, oftewel Johnny Moped, oerpunker uit Zuid-Londen. De groep werd opgericht in 1974 en ruim 50 jaar later zijn ze nog steeds actief. Al denkt Johnny stilaan wel aan zijn pensioen, want hij is nu met een kleine tour bezig in de UK en dat zou wel de allerlaatste zijn. Ray Burns trouwens, later ook basgitarist en gitarist van The Damned, maar bij het grote publiek vooral bekend als Captain Sensible. Hè?
2: I said Captain, I said what?
1: Richtte mee Johnny Moped op. En zelfs Chrissy Hynde heeft eventjes bij Johnny Moped gespeeld. Ze speelt toen gitaar. Dus goed, wat bekende mensen in deze groep, Johnny Moped. We begonnen vanavond ons programma met hun cultuur Incendiary Device.
2: Ja, Sven, en donderdag iets na tienen en een punknummer op Radio Centraal. Dat kan dus maar één ding betekenen. Jawel, een nieuwe aflevering van Potage du Jour. Deze keer aflevering 29.

0: En Sven, ik begon dit programma met een mooi, maar beklijvend, intens nummer eigenlijk van The New Christ uit Australië.
1: Dat zeg je goed, ja.
0: Ja. Dropping Like Flies uit 1987 alweer. Dat nummer werd geschreven door Rob Younger, in een vroeger leven nog de frontman van Australische punkpioniers Radio Birdman. Mm-hmm. En ook door Jim Dixon, de bassist van de groep. Nu, hoe zeg je dat? Mensen die zich vooral met de teksten bezighouden, ja. Inhoudelijk is dit nummer geen lachertje, want nee. Het gaat over desillusie, het verval van de samenleving, menselijk falen, hypocrisie, paranoia en isolationisme. Ja, met andere woorden, niets nieuws onder de zon en nog bijzonder actueel met wereldleiders als Poetin, Trump en andere dictators die de wereld in vuur en vlam zetten. Maar ja, toch een zeer mooi nummer en gelukkig hebben we uiteraard vandaag ook wat ruimte gelaten voor hoop en schoonheid in de muziek.

Ja, Cis, je had het er net over hoop en schoonheid in de muziek. Maar dat zal dan toch iets zijn voor iets later in het programma, want dit was een stukje Funeral Blues. Twee over twee witte paarden die een lijkwagen trekken, dus ook niet echt om happy van te worden. Two Horses in a Line van de Two Poor Boys, opgenomen in 1931. En het was een duo, Joe Evans en Arthur McLean.

0: Er zat precies toch ergens zo de basisrief nog van boom, boom, boom, boom. Ja. Tubi, tubi, tubi, tubi.
1: In, ergens, maar, ja. Ja.
0: Eigenlijk, onlangs door de prachtige vinyl-uitgaves van Bluesville heb ik deze LP, The New Folk Sound, van Terry Callier ontdekt. Mm-hmm. Het is een heruitgave van zijn debuutplaat uit 1964, uitgekomen op Prestige. En Sven, ik moet toegeven, ik kende hem niet. Dus voor mij was die plaat dus een gokje en een aangename verrassing.
1: Ja.
0: Want Terry Callier, liever valt op door zijn mooie en warme baritonstem, dat hebt u wel kunnen merken, zijn poëtische teksten. En hij versmelt eigenlijk op een unieke manier soul, folk en ook een beetje jazz in zijn nummers. Na dit debuut bracht hij in de jaren 70 nog 3 albums uit, die nu eigenlijk door de, laten we zeggen, de kenners beschouwd worden als kleine meesterwerkjes, maar toen absoluut geen commercieel succes hadden. In de jaren 80 trok hij zich een beetje teleurgesteld terug uit de muziekindustrie, schoolde zich om tot computerprogrammeur en ging aan de slag bij de Universiteit van Chicago, eigenlijk om brood op de plank te brengen voor zijn toen nog jonge dochter. Niemand van zijn colleges op de Unie wist echter dat hij een gerespecteerd muzikant was. Ja. Dus hij is op dat vlak altijd onder de radar gebleven.
1: Okay, jammer.
0: Ja. Eind jaren 80 en begin jaren 90 werd zijn oude werk eigenlijk herontdekt. En zijn muziek kwam terug tot leven door Britse DJ's in de opkomende acid jazz en scene.
1: Een vreemde combinatie.
0: Ja, blijkbaar zullen ze zijn stem hebben verwerkt hebben dan in nieuwe tracks. Uh-huh. En toen, een nieuw elan voor Terry Callier, want hij bracht nieuwe albums uit en werkte samen onder andere met Massive Attack en Beth Orton. Spijtig genoeg, de man overleed in 2012, maar bleef toch wel een opmerkelijke muzikant. Helaas op 67-jarige leeftijd, wat dus veel te vroeg is, altijd.

0: David Eugene Edwards is weer zijn heerlijke donkere zelf op dit gloednieuwe nummer uit zijn gloednieuwe solo LP Mercurial Silence. Sis, ik denk dat wij momenteel zo de enige Belgen zijn die deze plaat op vinyl in onze collectie hebben, want ja, je kan hem op Spotify en zo wel beluisteren dan natuurlijk. Gekocht in Luik, hè, want 16 Horsepower is aan een reunietour bezig en hun eerste optreden in België was in Luik 16 mei. En daar staat natuurlijk een merch standje. Ik had op voorhand al gezien dat die plaat er te koop was. In beperkte oplage was echt een stapeltje van 5-6 platen. Ik heb er dan 2 meegepakt. Want jij wou er ook eentje natuurlijk. Club Reflector in Luik, trouwens aan te raden. Heel goede optredens en een fantastisch zaaltje eigenlijk. 600 man kan er binnen.
1: Goeie geweldig, sound.
0: Ja, geweldige soundinstallatie. Klinkt echt, dus de moeite. En 16 Horsepower spelen nu zondag en maandag nog in de Roma. Uitverkocht, dus mensen die deze plaat willen kopen, die zal daar ook wel liggen aan het merchandise standje. Of anders binnenkort in uw favoriete platenwinkel. Ik vind het een beetje Woven Hand, dan met zware beats onder. En ja, er zit wel een snuifje 16 Horsepower nog in. Maar goed, steengoeie plaat, maar wel donker zoals altijd.

Ja, en nu hoorde Milton Henry met het nummer Ego Dub. Henry die was in de jaren 60 al actief in de Jamaicaanse muziekscene met bands als The Leaders. Verging ook Max Romeo in de groep The Emotions en werkte samen met Lee Scratch Perry. Ja, ja, wie werkte niet samen met Lee Scratch Perry? Eigenlijk zou beter daar een lijstje van geven. Maar in 85 Milton Henry dus zijn veel geprezen solo debuut onder zijn eigen naam uit, Who Do You Think I Am. En net als Terry Kelly die er straks draaide, kende hij ook periodes van relatieve stilte en trad hij buiten de schijnwerpers. Maar in 2013 maakte hij een comeback met zijn studioalbum Branches and Leaves, die geproduceerd werd door de Spaanse vintage reggae-expert Roberto Sanchez, die dus eigenlijk op deze plaat alle dubnummers maakte, waaronder dus ook dit nummer Ego Dub.

Katie Beth Young, singer-songwriter uit Londen. Ze maakt zowat indie, folky, country, Americana-achtige muziek. Heel fragiel, altijd emotioneel, romantisch. Enfin, alles wat ik niet ben eigenlijk. Dus ik heb wel even getwijfeld of ik deze LP zou kopen. Is ook een vrij recente, denk een maand of zo, of anderhalve maand uit. Maar ik ben dan toch maar overstag gegaan en eigenlijk ook geen spijt van. Tenderness... is haar artiestennaam, van Katie Beth Young. En u hoorde Touchscreen uit True, haar eerste solo-LP.

Magnolia en Johnson Electric Company. En dit is een Amerikaanse indie rock band en muzikaal samenwerkingsverband. Opgericht in 2025 als eerbetoon aan de overleden singer-songwriter Jason Molina.

Nee, dit waren niet de Meters, maar dat heeft er inderdaad wel iets van weg. Soul, Jazz, Funk, nummer van Funk Inc. Cool is back. En dit was dan de korte versie, de single edit, denk ik dan. Want de volledige versie duurt ruim 8 minuten. U luistert nog steeds naar Potage du Jour op Radio Centraal en geeft toe, bij dit hete weer hebben we toch liever een koude soepje, hè? Ja. Gazpacho of zoiets. Hè? Dus time for something cool nu.

0: Ik herinner me nog goed die foto die vroeger aan de toog ging van Bart de Koo op de Torfbrug. Weet jij dat nog eens van die foto?
1: Ja, het is al lang dicht. Ik weet niet meer juist waar die ging eigenlijk.
0: Ja, recht boven de toog. Dus als je voor de toog stond, dan moest je in de hoogte kijken. En dat was een enorme plavin.
1: Ja.
0: En die foto die had op mij al enorme indruk gemaakt. Die ingekaderde foto trouwens was van een freelance fotograaf Art Kane. Die handelde in opdracht van Esquire Magazine.
1: Mm-hmm.
0: En de foto kreeg de titel A Great Day in Harlem 1958.
1: Ja.
0: En wat is er nu op die foto te zien? Wel 57 van de beste jazzmuzikanten verzameld, wat op zich al een huzarenstukje was om die bijeen te krijgen, op de trappen en het voetpad voor een statig herenhuis in Harlem. Spijtig genoeg waren er een paar grote afwezigen, want Miles Davis kon er niet bij zijn, John Coltrane, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald en Benny Goodman. We waren allemaal gevraagd, maar omdat die op tournee waren of bezig waren met de plaatopnames, moesten ze
1: verstek geven. Ja.
0: Sven, waarom begin ik hier eigenlijk over? Wel, op 25 mei, dus deze week, 3 dagen geleden, is de enige tot voor kort nog overlevende jazzmuzikant op deze foto, Sonny Rollins, op 95-jarige leeftijd, overleden.
1: Ja.
0: Dus nu zijn alle vakjes zwart ingekleurd op die foto. Ja. Rollins had op het moment dat de foto werd genomen al eigenlijk een indrukwekkend palmares als bandleider. En had ook eind jaren 40 en begin jaren 50 als muzikant al samengewerkt met Bud Powell, met Miles Davis onder andere, en ook met pianist Thelonious Monk.
1: Ja.
0: In 1959 nam Sonny Rollins bijna een 3-jarige sabbatical, omdat hij vond dat zijn werk niet goed genoeg was. Right. En om zijn muzikale spel en techniek te perfectioneren.
1: Uh-huh.
0: En omdat hij dus zijn buren niet wou storen met zijn saxofoonspel, want een van de buurvrouwen was zwanger, dus die had ook wel rust nodig, ging hij dagelijks soms tot 16 uur per dag op zijn eentje repeteren op de Williamsburg Bridge in New York. Daar stond hij op zijn eentje eigenlijk solo's te spelen.
1: Ja, redelijk fanatiek. Ja.
0: Maar hij wou aan zijn volledige welzijn iets doen, want hij stopte ook met roken, begon met yoga, verdiepte zich in spiritualiteit. En eigenlijk een paar jaar later pas zijn comebackplaat in 1962 heette niet toevallig The Bridge.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook een prachtplaat. Daar ga ik ook nog wel eens iets van laten horen.
1: Zeker, ja.
0: Maar een van zijn topplaten die, laten we zeggen, toch in de top 20 van de beste jazzplaten behoort, is Saxophone Colossus. Werd ook een beetje zijn bijnaam. En u hoorde het openingsnummer uit deze plaat, St. Thomas. Een beetje mijn eerbetoon aan deze overleden jazzgigant, Sonny Rollins.

0: Even uitfreaken met dit heerlijke psychedelic van Davy Allen, de King of the Fuzz Guitar, dat was duidelijk te horen. En The Arrows is een begeleidingsgroep uitgebracht in 1968 en ook te vinden op de fantastische Little Bangers verzamelreeks. Twee dubbel LP's ondertussen, van, samengesteld door Richard Hawley. En die heeft zijn platenkast leeggemaakt en een paar mooie compilaties uitgebracht.
1: Dit was wel zeer bijzonder. Ja. Ja, maar helaas, we zitten bijna aan het einde van het programma. We sluiten dus Potage du Jour, aflevering 29, af met het nummer Highway 49. Origineel van Big Joe Williams uit 1935. Maar in de versie van Howlin' Wolf, die voor de gelegenheid geflankeerd wordt door de destijds jonge Britse rock- en blues-elite, met name Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman en Charlie Watts. Ja. Aan iedereen bedankt om te luisteren en hopelijk tot volgende week.
0: Tot volgende week.

wereld. Vandaag duikt de Magic Mushroom opnieuw de wonderenwereld in van de Amerikaanse muziekscene anno 1976. Toen de ether nog niet uitsluitend vervuild werd door zonder duidelijke reden boze pigmentair uitgedaagde en zeurende, jengelende, schaamhaarloze halfwassen. Hoewel, het mag gezegd worden, mijn eerste act nooit op veel radiotijd heeft mogen rekenen.

R. Stevie Moore met een van vele versies van World's Fair. Ik neem aan dat de uit Nashville afkomstige peetvader van de thuisopname zich liet inspireren door de uiteindelijk niet doorgegane wereldtentoonstelling van 1976, het jaar waarin de Verenigde Staten hun 200-jarig bestaan herdachten. Voor het organiseren daarvan was er een concurrentiestrijd tussen Boston, Philadelphia en Washington D.C., maar na verloop van tijd werd de boel afgeblazen wegens te duur. Ik heb u in eerdere jaargangen van de Nostalgia Factory al een en ander laten horen van een andere loner, Armand Schoubroek. Geboren op 20 januari 1944 in Illinois, werd hij in zijn tienerjaren veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens inbraak, een feit dat hij bleef verwerken in zijn muziek. De hoes van de eerste LP van zijn band, Armand Schoubroek Steals, met name A Lot of People Would Like to See Armand Schoubroek Dead, toont een foto van Armand in close-up met een kogelgat in zijn voorhoofd. Het vervolg uit 1976 luistert naar de titel I Came to Visit, but Decided to Stay en toont een foto van een als priester geklede Schoubroek die zich met een fles in de ene hand en een foto van een non in de andere geïnstalleerd heeft op een besneeuwd graf. Qua gevoel voor humor zitten we alleszins op dezelfde frequentie. Dit is Baby, I Can't Let You Burn

Galaxy was een zeer onbekend kwartet uit Jacksonville, Florida. Lokaal waren ze wel beroemdheden, voornamelijk door hun eerste grote optreden. Dat plaatsvond in hun thuisstad tijdens het 4th of July Street Concert in 1975, georganiseerd door de Jacksonville Beach Chamber of Commerce. Galaxy was die avond de enige band en ondanks het feit dat ze nog maar 3 maanden samen waren, speelden ze 42 originele nummers voor een 30.000-koppig publiek. Het jaar daarop wonnen ze de eerste Battle of the Bands van een lokaal radiostation. Er was hen beloofd dat de eerste prijs een platencontract was met Bang Records uit Atlanta, maar uiteindelijk bleek het maar om 1 enkele opnamesessie te gaan, om middernacht dan nog. De winst bracht hen wel genoeg lokale bekendheid op om te worden uitverkoren als top of the bill op een event dat op het strand van Jacksonville werd gehouden ter promotie van het pas gelanceerde Natural Light Beer van Anheuser-Busch. Er kwamen 250.000 toeschouwers op af. De andere band op de affiche was Southern Rock band Road Dust en tieneridool Live Garrett maakte ook eventjes een opwachting. Galaxy bracht wel slechts 1 album uit, Day Without the Sun, op het privélabel Sky Queen. Er verscheen van hem bijna tegelijkertijd ook een single met een lichtjes andere versie van het zo net gedraaide Space Mountain. Ook dat schijfje werd gereleased op een one-off label dat Rock of Ages Records heette. Ze namen blijkbaar nog 2 andere albums op in 1979 en in 1984, maar die werden pas in 2000 uitgegeven door het Italiaanse Acarma label. En voor wie het zich afvraagt, Space Mountain is een attractie in diverse Walt Disney pretparken. Voor wie houdt van stevige rock, gaan we ons volgende noemer zoeken in Texas bij ZZ Top. Texas wordt dikwijls als een soort van overgangsplaat beschouwd met enkele tracks die duidelijk beïnvloed zijn door de country. Frontman Billy Gibbons zei er in een interview het volgende over. It's fair to say that this is a transitional record, although I'm not really sure what we were transitioning from and what we were becoming. Dat is dus duidelijk. Educatieve noot. Texas is een woord uit de bijna uitgestorven Caddo-taal dat vrienden betekent en ook aan de basis ligt voor de naam van de staat Texas. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de jongens uit de titel van het nu volgende Arrested for Driving While Blind het laatste woord hebben weggelaten.

Uit Tulsa, Oklahoma, kwam Totti. Een groep die in 1971 werd opgericht door de broers Dennis, gitaar en toetsen, en Byron, bas, Totti. Samen met drummer George Cooper. Hun titeloze LP kwam in 1976 uit in een zeer beperkte privéoplage van 50 exemplaren. De volgende batch werd een jaar later uitgebracht op het eigen label Our First Record Company. Lokaal waren ze bekend genoeg om te mogen fungeren als support act voor grotere namen als ZZ Top, Grand Funk Railroad, Talking Heads en Patti Smith. En ik neem aan dat u me al voelt komen. De volgende LP op de draaitafel is Radio Ethiopia van de Patti Smith Group. Een belangrijk album voor Smith na de zeer lovende kritieken op haar debuut Horses. En ook deze plaat was een voltreffer. Ik heb het geluk gehad om de groep in 1976 live aan het werk te zien in het Auditorium Janson. Dat was hun eerste Belgische optreden. En ondanks een zeer ontijdige aanval van buikgriep en het ermee gepaardgaande vliegend scheid, was het een van de beste optredens die ik ooit heb bijgewoond. In Ain't It Strange hoort u behalve Smith ook gitarist Lenny Kaye, pianist Richard Soul, drummer J.D. Doherty en bassist Ivan Kral. Alweer een gevluchte check. Ik denk niet dat ik in Amerika nog binnen zal mogen, moest ik ooit gek genoeg zijn om een bezoek aan Oranje Idiootland te overwegen.

gekocht tijdens mijn legerdienst in Lüneburg, samen met rockopera Der Führer, als bewijs dat goede smaak inderdaad tijdloos is. U herkende ongetwijfeld Suicide met Ghost Rider. Alan Bermowitz en Martin Reverby maakten toen al 6 jaar af en aan samen muziek, initieel met een gitarist erbij, Paul Liebgott. De naam van hun project haalden ze uit een Ghost Rider comic waarin een verhaal stond dat Satan Suicide heette. Alan Vega, dat was een Nolde Plum, legde in een interview uit dat de naam refereerde aan de zelfmoord van de maatschappij. Ik zal hem even citeren, dat is wel zo duidelijk. We were talking about society's suicide, especially American society. New York City was collapsing, the Vietnam War was going on, the name suicide said it all to us. Wat denkt u, zullen we nog even blijven hangen in New York? Allee, vooruit dan maar. Larry Coryell bracht in 1976 een ingetogen plaat uit met een hoofdzakelijk akoestische bezetting, The Lion and the Ram. Daarover ga ik het uiteraard niet hebben. Maar wel over het album dat meneer Lawrence Albert Vanderlinder III, dat is een echte naam, samen opnam met The 11th House, Aspects. De vaste bezetting van de groep was toen Coryell op gitaar, John Lee op bas, Jerry Brown achter het drumstel en toetsman Mike Mandel. Verder doen er een heleboel gasten mee op de plaat, hoofdzakelijk blazers. We luisteren naar Kowloon Jag.

Charles Bobo Shaw werd geboren in Pope, Mississippi, maar zijn ouders verhuisden naar St. Louis, Missouri toen hij nog klein was. Vanaf zijn zesde begon hij verschillende blaasinstrumenten te leren bespelen. Hij bekwaamde zich daar verder in door lid te worden van het American Woodwind, Drum and Bugle Corps. Uiteindelijk besloot hij dat drummen zijn ware roeping was. Eind 1967 richtte hij samen met saxofonist Oliver Lake, Philip Wilson en Abdullah Yaqub de Black Artists Group op, een multidisciplinair kunstenaarscollectief. Omdat veel van de muzikanten uiteindelijk naar New York trokken, werd de groep in 1972 opgeheven. Shaw stichtte toen met het blanke echtpaar James en Carol Marshall het jazzcollectief Human Arts Ensemble, een gezelschap met antiracistische en anticommerciële uitgangspunten. Shaw werd op zeker moment de leider van de groep en nam daarmee, met wisselende bezettingen, tot 1978 albums op. Zo onder meer Son Sere Ntasia, waarvan in 1976 een eerste persing verscheen. Veel later, in 1981, werd de plaat heruitgebracht als Punk Juz, met twee apostrofen in plaats van de klinkers. U hoorde het openingsnummer Steam Away Cool 500. De opname ervoor vond plaats in Studio Rivbi in de Lower East Side van New York. In het ernaast gelegen New Jersey was Larry Fass de laatste hand aan het leggen aan het tweede album van zijn Synergy-project, Sequencer getiteld. Fast groeide op in het stadje Livingston, maar schreef zich in aan het Lafayette College in Pennsylvania, waar hij een graad behaalde in de geschiedenis. Parallel daarmee studeerde hij enerzijds viool en piano en anderzijds computerwetenschappen. Dat alles leidde ertoe dat hij zelf synthesizers begon te bouwen. Hij werd daarbij gesteund door Robert Moog. In 1973 maakte Fast kennis met Rick Wakeman en hielp hem met het realiseren van synthesizerklanken die gebruikt werden op Tales from Topographic Oceans van Yes. Toen Nectar in 1975 op Amerikaanse tournee trok, vroegen ze Larry om hem bij te staan met specifieke elektronische klanken. Zijn eerste optreden als special guest bij Nectar vond plaats op 3 mei in de Academy of Music in New York, wat hem de gelegenheid gaf om zijn opgebouwde geluiden uit te testen in een rockcontext. Kort daarop begon Fast aan zijn eerste soloalbum, Electronic Realizations for Rock Orchestra, dat in 1975 verscheen bij het Passport label. Met Synergy ging hij op de ingeslagen weg verder. Ik laat er u zijn versie van de klassieker Classical Gas uithoren.

In november 1975 was in de House of Music Studios in West Orange, New Jersey, een groep uit Chicago bezig met het opnemen van wat een zeer veelbelovend debuut zou worden. Watercourse Way van Shadow Fox, dat zou worden uitgebracht door hetzelfde Passport Records als de producten van Synergy. De groep was in 1972 begonnen als bluesband met als stichtende leden saxofonist Chuck Greenberg, gitarist G. E. Stinson en bassist Phil McGinney. De bezetting werd vervolledigd door toetsenman Doug Maluchnik en drummer Stuart Nevitt. En wat u hoorde was de opener van de plaat, The Shape of a Word. Latere LP's zouden helaas steeds meer de New Age Tour opgaan, zeker nadat de groep in 1982 tekende bij Windham Hill Records, waarop hun tweede en volgende albums verschenen. Nog een staat verder, in Pennsylvania, waren Todd Rundgren en zijn groep Utopia de belangrijkste vertegenwoordigers van progressive rock. In 1976 namen ze in de Bearsville Studio in Woodstock en hun eigen Utopia Sound in Lake Hill hun tweede en jammer genoeg ook laatste goede LP op. Althans naar mijn vrij onbescheiden mening. Ra bevatte een echte mini-rockopera in de vorm van Sing Ring and the Glass Guitar, dat heel kant 2 van het album in beslag neemt. De opener van de plaat, Overture, Mountaintop and Sunrise, werd gecomponeerd door Bernard Herrmann voor de film The Day the Earth Stood Still uit 1951. Het loopt over in Communion with the Sun. De uitvoerders waren Todd Rundgren, gitaar en zang, Kazim Sultan, bas en zang, Willie Wilcox, drums en zang en Roger Powell op toetsen, synthesizers en ook zang.

Opgenomen in 1976, maar pas uitgebracht in 1989. Dat was het lot van Sacred Baboon, de tweede LP van Yezda Urfa. De groep was opgericht in 1973 door een aantal studenten aan de Portage High School in Indiana. Enkele van hen kwamen uit Chicago. Ze speelden zich een stevige reputatie bijeen in de regio rond beide genoemde steden en besloten om een demo-LP op te nemen in de hoop een platenmaatschappij van hun kunnen te overtuigen. Ze betaalden de opname en persing volledig uit eigen zak. De 300 resulterende exemplaren werden afgeleverd bij labels en radiostations, maar leverden niets concreets op. En dus namen ze in 1976 een tweede plaat op in een studio in Chicago. In een door punk en disco gedomineerde markt durfde echter geen enkele platenmaatschappij het risico nemen om het album uit te brengen. Pas 13 jaar later werd Sacred Baboon opgepikt door het in progressief gespecialiseerde label Symphonic. De track die ik liet horen heeft als titel Flow Guides Aren't My Bag. Ook Truth en Janie kwamen uit de Midwest, met name uit Cedar Rapids, Iowa. Opgericht in 1969 groeide ze uit tot een van de belangrijkste underground hardrock bands uit de staat. Zanger en gitarist Billy Lee Janie, bassist Steve Bock en drummer Dennis Buncey namen hun debuut op in de A&R Recording Studio in Ames, Iowa. De titel ervan is No Rest for the Wicked. Veel deed de plaat niet en de groep viel uiteen. Billy Lee Janie nam in 1977 nog een tweede album op met een andere bezetting, uitgebracht op hun eigen BB Records. Maar ook daar werd geen vervolg aangebreid. Vanaf de late 90 zou hij nog een achttal soloalbums uitbrengen. Uit het debuut komen de in elkaar overlopende tracks A Child en Building Walls.

De uit Bluefield in de staat West Virginia afkomstige band Sweet Tooth, geschreven met een E als laatste letter om verwarring met gelijknamige groepen te vermijden, bestond uit zanger Michael Hopkins, bassist Pierce P.D. Bratton, drummer Michael Chilko en gitaristen Emerson Conley en David Blue Eyes Leedy. Voor het opnemen van hun eerste en enige LP gingen ze naar Nashville, waar Testing het levenslicht zag. Daarna moet de band uiteengevallen zijn. Conley dook later nog op met een solo-cd in de vroege jaren 90 en Hopkins werd studiotechnicus. U hoorde hen zo net aan het werk in Music's Gotta Stay. Vooraleer het programma af te sluiten in Californië, blijven we nog even in het oosten van de Verenigde Staten. Na hun doorbraak met Toys in the Attic uit 1975 wilde Aerosmith van hun volgende plaat een echt hardrock album maken. Ze begonnen aan de opname door de mobiele studio van de recordplant in hun repetitielokaal binnen te rijden en er gewoon in te vliegen. Ze werden, naar zeggen van hun producer, van de nodige drugs voorzien door dealers van hun label. Of Rocks een goed album geworden is, laat ik in het midden, maar de groep zelf was er zeer tevreden over. De LP opent met Back in the Saddle. Gitarist Joe Perry componeerde het, iets wat ongewoon, maar wat doet een mens als hij tot aan zijn wenkbrauwen vol zit met heroïne, op een zessnarige basgitaar en zegt dat hij zijn inspiratie haalde bij Peter Green. Het was de bedoeling dat de song zeer nostalgisch zou klinken en de luisteraar meevoelen naar elke spaghetti-western die hij, zij of hun ooit gezien had.

De Sleeky Boys uit Washington D.C. waren een van de vroegste groepen om terug te grijpen naar de muziek van de late jaren 60. Ze debuteerden in 1976 met een in juni van dat jaar in de Underground Sound in Largo, Maryland opgenomen EP, met daarop covers van onder andere Vince Taylor en de Yardbirds. Het zo net gedraaide What a Boy Can't Do is gebaseerd op What a Girl Can't Do van The Hangman uit 1965. Andy Von Brandt speelde bas, Chris Rounds zat achter het drumstel, Marshall Keith leverde gitaar zowel als orgel en Kim Kane speelde slaggitaar. Over naar Californië nu, zoals beloofd. Ik zal beginnen met de minst bekende track, Interviews van de Alpha Band. Die groep werd opgericht in juli 1976 nadat de stichtende leden deel hadden uitgemaakt van Bob Dylan's Rolling Thunder Review. Hun namen waren T-Bone Burnett, Stephen Souls en David Mansfield. Voor hun debuut deden ze een beroep op bassist David Jackson, ex-Colors en Hearts and Flowers, en drum Matt Betton, ex-The North State University Lab Band en Sonny and Cher.

Veel mensen denken dat het titeloze album uit 1976 het debuut was van Warren Zevon. Zo sprak hij het zelf uit. Maar in feite had hij al in 1970 een uitstekende eerste plaat uitgebracht, Wanted Dead or Alive. De tussenliggende jaren speelde hij vooral veelal slecht betaalde sessies en toerde hij met de Everly Brothers, samen zowel als apart. In de zomer van 1975 woonde hij gedurende een tijdje in het Spaanse Sitges, waar hij woonde en optrad in de Dubliner Bar, die gerund werd door een ex-huurling, David Lindell. Ze componeerden er samen Roland the Headless Thompson Gunner. Dit terzijde. Tegen september 1975 was Zevon terug in de States, waar hij een kamer deelde met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Jackson Browne werd bereid gevonden om zijn tweede plaat te produceren en er werd aan meegewerkt door een uitgelezen schare aan muzikanten. Wie dat allemaal waren, moet u zelf maar eens opzoeken. Ik beperk me tot wie u daar net bezig hoorde in Poor Poor Pitiful Me. Lindsey Buckingham op gitaar, Bobby Keys op sax, David Lindley op banjo, drummer Larry Zack en gitarist Waddy Wachtel. Die laatste onder voorbehoud. Tijd om afscheid te nemen nu en dat ga ik doen met een tweede track uit een LP die ik al in de eerste aflevering betreffende Amerika heb besproken. Zoeteliors van Zappa. In het nu volgende The Torture Never Stops zat Terry Bojo achter het drumstel en bespeelde Zappa zelf al de rest. Ik draag het met veel genoegen op aan alle dwarsliggende programmamakers van Radio Centraal.

snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man,

está.

explain. Since at first it was created, but

0: Ziezo, dit wat betreft de Verenigde Staten in 1976. Althans volgens mijn eigen bekrompen, maar wel erudite visie. Eind volgende maand gaan we Duitsland binnenvallen. Dat is zo eens iets anders. Volgende week zal u het vierde deel van de mini-reeks betreffende Simon House kunnen beluisteren. Als u tenminste volgende donderdag om 23 uur weer afstemt op Radio Centraal.
1: Willen we dat afspreken?
0: Tot dan.

0: Ja. Week 23 en Scherzo in Fa Groot op Radio Centraal. Hier zijn we weer met het eerste live programma van deze, inderdaad, 23e week. Ja, we gaan daar met heel veel verse moed aan beginnen, vermoed ik, vermoedelijk met veel moed. We gaan hier ook de chauffeur even opzetten, want het is wel friskes hier in de studio. Brr, een beetje bibberen. En we hebben meteen een cd ingeplucht, namelijk...
1: Say no more.

0: Ja, verkeerde micro, jawel.
1: Ja.
0: Ah ja, ja nee, dat nou, is ja, wel. Ik dacht dat niet werkte, maar...
1: Alles goed. Alles
0: ja, ik heb deze nacht gewoon niet geslapen. Ik heb gewoon heel de nacht blootjes gelusterd.
1: Echt?
0: Ik dacht, ik kon er gewoon voor gaan, op zo'n Romeins gewoon. Heel het weekend lang, of nog langer, ja. Ja, volgende week gaan we de muziek, hè.
1: Oké.
0: Okay. Dus het gevolg is dat ik hier met een klein hoogje sta.
1: Ja, ik zie het.
0: En ik heb geen idee wat er op mijn plaat staat, maar ik heb er wel mee.
1: Oké. Okay. De spanning stijgt. Ja, altijd verrassend, een keer zo. Altijd maandag. Hoewel, het is zondag, het is maandag, wat is het? Het is Pinksteren.
0: Ja, ik ben vrij slecht gezien eigenlijk.
1: Ik kan het zeggen, dus.
0: De maandag, dat is mijn vrije dag normaal. Mm-hmm. Normaal moet iedereen werken op de maandag. En dan heb je al die mensen vrij af en zitten die overal in de weg te rijden op de straat. Waarschijnlijk deze namiddag, als ik ergens naartoe ga, is er overal volk.
1: Ja.
0: Terwijl ik dat allemaal voor mijn eigen heb. En normaal is dat gewoon mijn dag.
1: Compensatie. En hoe ga je dat compenseren?
0: Morgen. Dat kan ik hier niet zeggen.
1: Maar een plan heb je en het ziet er heel snot uit.
0: Ja, ik heb gisteren al een stoofpotje gemokt. Er kwam zo'n beest aanlopen.
1: En was dat een billypot dat je het gemokt?
0: Weet ik niet. Het was iets met witte ros. Ja, in haar. Ja, dat zat bij ons een hofje.
1: Ja, groot gelijk. Ik denk dat Billy aan alle ideeën... Ga jij het even zeggen, want we hebben een zeer oncentraalse, maar wel heel vrije radio achter je
0: Ik had dat misschien beter niet gezegd. Maar, dus ja, er werd blijkbaar een hond gezocht. Nee, het is geen hond, het is een teef. Oei, ik zit echt dicht bij de micro. En die denkt ook behalve zijn gat, vind ik eigenlijk. Wat is dat nou? Wat was er? Ah ja, iets met een teef.
1: Ja.
0: Billy.
1: Billy de teef.
0: Billy de teef. Is er van deur. Is een beetje schichtig. En rond, wat is dat? Is dat 14:30? Ja, 14:30 bij Berchem Station. Je hebt dat dan gezien of
1: we zijn gisteren,
0: verloren? Of gisteren...
1: Of zaterdag.
0: Ja, voor ons was dat gisteren. Want we hebben sindsdien niet meer geslapen, denk ik. De 22e, de vrijdag, hè?
1: Ja. In ieder geval, Billy is verloren. We hebben nog geen bericht dat hij terug is. Hij is ergens verdwenen gaan lopen. En wij denken dat Billy Holiday heeft genomen.
0: Ah ja.
1: Maar ja, het zou kunnen...
0: Billy heeft Billy genomen.
1: Billy. Lekkere Billy-billetjes gegeten.
0: En als je hem gezien hebt, moet je naar de chef bellen.
1: De chef, zijn telefoonnummer staat er ook bij.
0: Dat ja, het schijnt, hoor.
1: Bedoeling dat we het dan zeggen. Hè.
0: 0472-860-737.
1: Dus if you seen Billy, call...
0: Ja.
1: Die
0: ja,
1: nummer.
0: Die ja, nummer. Zie,
1: ja, of naar de studio.
0: Ja, ik schrik je dat je in de riool moet gaan kijken. Man.
1: Ja. Alle gekheid op een stokje. We hopen allemaal dat Billy wordt...
0: Ik denk wel dat beest dat gisteren in onze omzet.
1: Roadkill.
0: Goed, wat gingen wij doen?
1: Roemenië.
0: Roemenen, hè? Ja.
1: Het tweede nummertje van de CD, zei je.
0: Wow. Komt geluid uit. Amai. Als je in de schuif beweegt, komt er geluid uit.
1: Die radio toch?
0: Het mensen mogen raaien waar we gaan spelen, hè?
1: Ah ja, voilà. Nieuw concept. Perfect.

0: Alle twee zwaar onder indruk van haar stem, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Fantastisch,
1: ja.
0: Fantastisch, ja.
1: Het is dus twee Romeinse topmuzikanten samen, hè? Roma-muzikanten. Dat is Gabi Loenke en Tony Jordake. Komt er niks door bij jou?
0: Jawel, maar technisch. Ik denk dat ik alleen de rechterkant van mijn koptelefoon
1: moet zetten. Ik moet twee kabels bestellen ondertussen.
0: Oké.
1: Dat is goed. Okay. Daar verstel ik dat uit, omdat je altijd weet dat je geen meer moet bestellen.
0: hoe heet deze fantastische vrouw die aan deze stem hangt? Even het hoesje erbij halen.
1: Gabi Loenke.
0: Ja, fantastisch.
1: Wacht eens, ik aan het denken, zit ik juist?
0: Oh.
1: Ja, Gabi Loenke. Ja, moet passen. Je hebt die Romeinse hebben drie A's.
0: Oké. Okay.
1: Dus je hebt een gewone A. A. En dan heb je een A met zo een boogje op dat naar boven wijst.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de E. En dan heb je een A met een boogje dat naar onder wijst.
0: Uh-huh.
1: En dat is een U. Eigenlijk is de U, dat is een beetje ten Nederlands. Het is een soort van zucht U. Maar ik kan het eigenlijk niet al doen. Ja. Ik spreek geen Romeins of zo. Ik heb me alleen een beetje ingelezen in uitspraak. Dus
0: ja, een heel merkwaardig verhaal is dat hoe dat aan dat schrift zijn gekomen. Hè. Dat was een soort nationalistische oprisping waarmee men dan zich wel losmaken van de rest en dan een eigen taal wou hebben, dat dan zelfs helemaal met eigen accenten enzovoort.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja.
1: Wat dat wel dingen is, de klinkers in Romein zijn enorm logisch eigenlijk.
0: Oh ja.
1: Ik bedoel, als er geen absurde taal is voor klinkers, is het Engels.
0: Ja, klopt.
1: Die spreken elke klinker verkeerd uit en dan consistent ook.
0: Ja.
1: Maar ja, die doen wel meer dingen verkeerd. Er rijden ook langs de verkeerde kant van de bal. Echt gevaarlijke mensen. Ik ben daar eens rond gaan rijden, maar echt zot. Ja. What the fuck.
0: Ja.
1: Engelstalige gemeenschap doen echt rare dingen soms.
0: Ja,
1: ik weet niet wat dat is met die mensen.
0: Was Napoleon daar maar overgewalst en dat het normaler weer het gaat. Dat is het enige dat ik Napoleon verwijt. Nee, terug naar Roemenië. Hè. Overigens, Heet van de Naald. Ze hebben een Roemeense filmmaker. Heeft Palme d'Or gewonnen in Cannes.
1: Oh, ik ben even uit het nieuws geweest, dus ik heb niks gehoord.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Het is een film, hij heet Fjord. Je kan hem nog niet gezien hebben, tenzij dat je een journalist bent in Cannes, want dat wordt alleen maar aan de pers getoond natuurlijk. Maar hij zal dra in de zalen komen en het is een film die door een Roemeense regisseur is gemaakt. Hij speelt zich af in Noorwegen en het is een beetje de spanning tussen een Noorse familie die in Noorwegen gaat wonen. Ze worden bevriend, denk ik, met een Noorse familie en daar ontstaan dan spanningen uit en racistische vooroordelen enzovoort. Maar het is wel dankzij ons programma dat Noorwegen op de kaart wordt gezet, jongeman.
1: Je bent alles over Noorwegen gezegd.
0: Sorry, door Roemenië.
1: Ik kon niet meer volgen, ineens zaten wij in Noorwegen en zo. Ja, sorry. Dus met dat verlinkt weekend is de maandag nog erger als gewoonlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Niet zo algemeen, niet eens Noorwegen, denk ik. Misschien de muziek, hè. Dus,
0: Noorwegië.
1: Ik heb eigenlijk gewoon een stapel platen mee vandaag.
0: Ja. Dat is zo'n heerlijk formaat. Dat is dat tussenformaatje. Ja.
1: Nee, dat is geen tussenformaat. Dat is het formaat van een LP, hè.
0: Ja.
1: Alleen, ietsje kleiner, hè. Maar...
0: Ja.
1: Iedereen noemt dat een tussenformaat, maar dat is gewoon het formaat. Die anderen zijn gewoon te groot.
0: Ja, longplaying, dat weet ik niet of ik dat er zie op staan.
1: In Frankrijk zeggen ze LD.
0: Ja.
1: Longue durée.
0: Juist. En ik zie een logo daaronder staan en dat doet me enorm denken aan het Franse Barclay-logo. Is dat dan
1: Rivière, soort, volgens mij is Rivière van Barclay.
0: Dat het dan misschien een ja, het is alweer een prachtig hoes met een heel merkwaardige foto van een inderdaad in een Roemeens gewaad gestoken vrouw die op een betonnen wandje zit. En daar zit een gedeprimeerd schoolkind met sandaaltjes en witte kousenbroek naast haar gedeprimeerd naar beneden te kijken. Het plaatje heet La Roumanie avec le groupe folklorique de Nikos Predesco.
1: Ja, Predesco.
0: Enregistré en Roemenië.
1: Predesco is toch een kapje onder de is, ja. Predesco.
0: Ja, Predesco. Fantastisch. En hij komt van ja, de beruchte platenzaken Van Meel in Antwerpen.
1: Ja. Dit zijn, waar we nu gaan luisteren, zijn veldopnamen van Jean-Claude Chabrier. Een etnomusicoloog, zou ik dat zeggen. Dus iemand die rondtrekt voor muziek te verzamelen. Fransen zijn er nogal notoire in. Die hebben daar ook heel veel dingen in uitgebracht. Dus, voor bijvoorbeeld platen qua wereldmuziek is Frankrijk. Heeft een enorme schat van uitgaven gedaan.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: En onder andere, ja, Riviera, eerst dat onder Licence Arion. En Arion is ook zo een van die labels die heel bijzonder klassiek en folklore dingen zijn. In allerlei dingen ook heel vaak uitgeven.
0: Ja.
1: Klassiek of vaak nog bedoelde oude stijlen voor de middeleeuwse en hofstijlen, zo, die iets minder gespeeld worden, maar die een beetje de voorloper van de huidige dingen zijn. En, ook heel veel inderdaad volksmuziek, zo'n beetje gewoon het authentiek. En Riviera dacht ik inderdaad. Ik dacht dat het geleerd was aan Barclay, ik ben het even niet zeker. Barclay is ook zo'n label dat enorm goede uitgaven heeft.
0: Ja, ik zie echt het logo en ik ken helemaal het lettertype van Barclay. Dus dat moet met elkaar te maken hebben. Ja.
1: En Barclay, ik vraag mij altijd, hij zegt altijd Barclay.
0: Barclay?
1: Maar, ja, ik denk, dit is Barclay of zoiets. Ja. Dat is eigenlijk geen tabaksmerk, hè?
0: Ja, just. Barclay?
1: Barclay is toch tabak, hè? In het Engels zegt, ja.
0: Vroeger waren dat een merk sigaretten.
1: Ah ja, zeker. In het Engels misschien moet je de tabak ook niet zo uitspreken.
0: Maar die Fransen hebben heerlijke uitspraken, hè? Een walkie-talkie, dat is een talkie-walkie.
1: Ja, een talkie-walkie.
0: Dat draait dan om. Miami is Miami. De Cadillac. Mercedes.
1: Dus even kijken. Kinderen die oude plotjes hebben, artikels, dat een tracklist alleen maar op het label staat.
0: Mm-hmm. Ah, oh, dan moet je met je hoofd helemaal ronddraaien.
1: Ja. We even kijken. De Jokkel Muntenesk. Jokkel de Muntenesk. En dat is eigenlijk gewoon de dans van Muntenia. En Muntenia is zo meer onderaan Roemenië, Zuiden, richting Bulgarije.
0: Ah ja. Oké. Okay. Daar waar ook de hoofdstad ligt enzovoort.
1: Dacht het wel. Of ernaast, dat weet ik niet meer. Roemenië is vrij groot.
0: Ceausescu komt
1: ik dacht ook, als je naar het centrum van Roemenië gaat, moet je er alles kunnen bereiken, maar Boekarest is dan nog altijd 6 uur rij.
0: Ja, groot land. All right.

0: Ja, puur geneten. Puur geneten, dit.
1: Ja, rock and roll is mijn flauwke, zeg je deze woord.
0: Ja, ja dat is... Kleuterkes. Ja, ja, en hij zit hier middenin, zeg. Partytime. En dan met de nodige... Ah, daar heb ik nog niet opgezocht. Wat is de lokale drank van Roemenië?
1: Palinka, natuurlijk.
0: Ah, Palinka.
1: Heb je dat gedronken?
0: Nee.
1: Oh, dat kan lekker echt... ja, dingen, hè. Het pruimen, hè.
0: Just, ik heb het wel gelezen. Ergens dat ze bekend staan voor hun pruimen soort genever. Ja, ja, ja. Ja,
1: mijn ouders zijn er een aantal jaar geleden ingegaan. Mijn moeder heeft nog altijd een flespa gevuld met palinka. Van de boer.
0: Rechtstreeks van de maker van de stoker. Ja, ja. Wauw, geweldig.
1: Ja, ik kan zeggen dat je het af en drinkt, dat is wel een noepje.
0: Dan hoor je de muziek zonder dat ze opstaat.
1: Ja,
0: fantastisch. Maar je hebt al hier, ja, jammer voor de luisteraar, maar...
1: Ja, jammer voor de luisteraar, sorry luisteraar.
0: Maar de fles gaat ten eerste open en ten tweede, Jan kan mij hier de meest wonderlijke platenhoezen laten zien. Die zwelgen in de ouderwetsheid, maar zo mooi zijn. Dus je hebt echt een fantastische greep uit jouw verzameling inderdaad meegebracht. En who's next? Want tempo zit erin, in deze uitzending.
1: Ik was kijken naar een bepaald nummer wat ik zocht. Ik vond dat niet. Ineens kwam ik deze tegen terwijl ik aan het zoeken was. Hè. Je kent het echt al. De Chirbela... staat hier. Ja. Chirba de la Belgidia. Orweer door Tony Jordake. Op de cymbalom. Ja, wie Tony Jordake niet kent... Ja, de gigantische gat is de cultuur, dat ik even kan zeggen. Dat is, ja, dat is spijtig dat die mens in Roemenië geboren was, want dan is het heel de wereld die je kent. Simpel is dat. Ja, ja, ja. Eigenlijk niet spijtig. Het was eerder aan dat heel de wereld hij kent, what the fuck.
0: Just, niet op centraal. Die zijn wel wereldmuziek, maar...
1: Oh nee, geen wereldmuziek. Die term wil je niet gebruiken.
0: Nee, eigenlijk ook al.
1: Wat is dat dan weer? Is precies dat... Dat wij het centrum van de wereld zijn en alles wat er buiten zit, is wereldmuziek. Ja, dus, ja, dat kunnen we nog wel eens hebben, hè, over de centristische mentaliteit van ja, onze streken.
0: Ja, ja, graag. En over semantiek kunnen we het ineens ook even. Nee, nee, wat staat er op de tafel? Nee, de cd's.
1: Kinnetjes zei. We gaan er zin in lusten.
0: Ja, Tony Bell.
1: Tony Jordake. Ja, als je niet weet dat er geschreven wordt, Tony, dus T-O-N-I, en dan Jordake is I-O-R-D-A-C-H-E.
0: Oké, zoals die...
1: Die zeggen geen G, maar K tegen C-H.
0: En weet je dan ook hoe dat... Wij zeggen altijd Ionescu, is dat dan juist?
1: Nee, het is Ionescu.
0: Ja, het is een soort... Eigenlijk is dat onze... Zoals Jan bijvoorbeeld, is dat gewoon
1: die
0: klank. Ja, ja.
1: Want de J is... J.
0: Just.
1: Ja.
0: Just.
1: Just. Tony Jordake.

0: Jawel.
1: Wat mij betreft is dit programma een van de hoogtepunten van onze jonge carrière tot nog toe. Fantastisch, Jan. Het zijn voor mij part allemaal diamanten op een zee van goud. Nee, echt schitterende muziek, schitterende verzameling, schitterende keuze. Wat mij noopt om alweer te smullen van die hoes die je nu vast hebt.
2: Johanna, Radu.
1: Ja.
2: Dat is geen Romani.
1: Zij is een gypsy?
2: Een Roemeense. Nee, geen Romani. Romani zijn de gypsies en de Romeinen.
1: De gypsies en de...
2: Het is wel Roemeens, natuurlijk. Maar geen Romani. Nee. Okay. Ze zingt... Romance noemen ze dat in het Roemeens. Echt... zo gezegd, maar gewoon smartlap.
1: Oké. Maar heb ik dat nu goed begrepen? Hebben we eigenlijk de vorige nummers waar ze het dan wel allemaal... gypsies dan noemen dat?
2: Gabi Lunke, Tony Jodake, dat zijn... dat is namelijk Romani. Ja. Dat hoort ook, de virtuositeit. Je zult dat direct horen, dus nog een Nini-Romani.
1: Ja.
2: En je hoort heel duidelijk van kruisbestuiving, maar je hoort ook... die zigeuners zijn gewoon wild, dat is het.
1: Mm-hmm. Kunnen zich niet inhouden. Fantastisch.
2: Dat vind ik fantastisch, mensen die zich niet kunnen inhouden. Dat is zo. Van die ongeleide projectielen, die maken de maatschappij gewoon beter.
1: Ja, absoluut.
2: Dingen doen die onverwachte dingen. Maar, ongeleide projectielen, ik zou zo vast aan het zeggen. Het is niet mogelijk een ongeleide projectielen, in tegendeel.
1: De wereld is een geleid...
2: Die weten heel goed wat ze doen.
1: De wereld is een geleid projectiel en dat is veel erger.
2: Je moet niet te veel leiden, dat is het wel. Gewoon laten gaan.
1: Het is gewoon een vrij projectiel.
2: We hebben hier van Johanna Radu, Miedor. In Roemenië, een heel populair lied. Ja. Miedor.
1: Nou ja, een beetje de smartlap dan. De...
2: Ja, ik noem nu smartlap, maar het is niet... Ja, het is te zeggen. Ja. Het is een goede smartlap. Okay. het is niet beledigend bedoeld. Nee, dat zou ik zo zeggen.

0: Ja, fantastisch, hè? Fantastisch. Nee, echt, ik heb er hier geen woorden voor. Het is ook omdat ik het misschien niet kende in mijn jeugd. Maar voor mij komt het over als een enorme invulling van heel veel wat ik gehoord heb. Een stuk wat er, een leeg stuk of een blank stuk wat er nog niet ingevuld was. Ja, alles is hier gewoon perfect aan, vind ik. De tempo, muzikaliteit. In dit nummer zeker viel mij enorm op. Het waanzinnige tempo, wat is het? 200 beats per minuut?
1: Ik heb het niet gemeten, want het is vrij hoog. Ik heb de indruk, even kijken. Nee, geen 200. Ik denk rond 180.
0: Dat is het.
1: Ik denk dat we rond de 3 slagen per seconde zitten.
0: Ja. En haar stem is dan weer heel lang gericht, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ze zegt een zin per, oh, ik zeg maar iets, per 100 bits of zo. Fantastisch. En dan die dwingende bas die erachter zit, die contrabas. Ja. En dan het knettergekke spel op die cymbal. Ja.
1: En de verschillende tempolagen. We hebben onlangs over gamelan gehad, en dan zijn we een ding, en hier komt dat dus ook.
0: Just, ja.
1: Niet helemaal in dezelfde ding, want in die gamelan is het echt laag.
0: Ja.
1: Traag en dingen. En hier is de bas redelijk pompend.
0: Ja, ja, maar de stem...
1: Hier is de begeleiding heel snel en de stem dan... die Duina-stijl eigenlijk, op de Roma-manier. Het solo-instrument.
0: Echt, je zou de teksten ook willen kunnen verstaan ook, hè.
1: Ja. Het trekt heel hard op Latijn.
0: Ja, heel merkwaardige taal ook, hè. Die helemaal niet Slavisch is. En, was het nu Finland of zoiets waar er nog mee...
1: Nee, dat is Hongaars.
0: Juist, dat is Hongaars.
1: Romeins is Latijn.
0: Romeinse taal, inderdaad. Ja.
1: Dus Roemenië is eigenlijk... Het grote Romeinse Rijk was vrij groot. Roemenië zat erbij. En dan op een gegeven moment... Ik heb het eigenlijk denk vorige week al verteld. Maar toen kwam er allemaal Slaven, die dan inderdaad Joegoslavië... Omdat Roemenië in een soort kom ligt, zijn die eigenlijk niet...
0: Beetje overgeslagen.
1: Altijd. Overgeslagen, ja. En is die Latijnse taal daar gewoon blijven bestaan. Maar natuurlijk met zijn eigen ontwikkeling, los van wat er in Italië en in dergelijke.
0: Ja, Byzantium, hè.
1: Want onder Roemenië ligt dingen, Bulgarije, en dat is zeer Byzantijns.
0: Ja, dat is de overschot van het Romeinse Rijk eigenlijk. Je hebt het Westen, dat was het West-Romeinse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk was dan het Byzantium eigenlijk, wat veel langer is volgehouden. Ik denk dat het 1400 of zoiets heeft dat volgehouden. Hè. Wow, ja, amai. Dit is een legendarisch programma, luisteraar. Deze muziek is onbetaalbaar. Enkel op Radio Centraal 106.7.
1: Ik wil even zeggen, dus wie dat we geluisterd hebben. Ja, ik hoorde Drik. Simbal om de dingen te maken die het zoek aan spelen, dus die in de buurt komen. Want dat is dus weer al Tony Jordake. Ik zit eigenlijk op de CD een bepaald nummer aan het zoeken dat ik dat me niet vind. En ik kom heel de tijd andere nummers tegen. de zang is Romica Pucciano. Ook een fluweel stemmetje, hè. Echt,
0: Heb jij... Ik heb hem even ingetikt. Hij is blijkbaar geboren in 1942 en overleden in 1988.
1: Daar was ik dus niet goed van, hè.
0: Nee, dat die
1: ik was dus de platen allemaal aan het verzamelen en er stond allemaal op, allemaal oude platen. En die treedt nog elke dag op in Boekarest. En inderdaad, ik was al een plan van een Boekarest te gaan.
0: Ja.
1: En ineens zo recente informatie en zie ik dat hij eigenlijk al een jaar tijd is gestorven. Zeg.
0: Damn. Hij was...
1: Suikerziekte.
0: Hij had bijnamen waren de God of the Cymbalon en de Paganini of Cymbalon. Inderdaad, dat is dan wat het cliché van Paganini zegt. Crazy guy. Wow.
1: Hij had ook... dingen, heel veel complimenten gehad van jazz en klassieke muzikanten waar je gast. Deze hebben wij niet gezien.
0: Ja.
1: Zei die wat ga je hier doen?
0: Absoluut. Ja, we gaan ons inlezen. En jij had ook iets interessants, suggestie daarnet tijdens de muziek. Misschien hebben we wel een kwartiertje Romeinse muziek in onze programma's gaan smokkelen in de toekomst, of wat was jouw idee?
1: Ja, zal ze beet wel zeggen. Ja, okay. Ja, mijn idee, dat mag ik niet verkondigd worden, dat ze het gevoerd worden.
0: Ja, maar je kan luisteren, als ze wel doen watertanden, jongeman.
1: Ze moeten watertanden op een onbekend moment, dus je moet elke keer luisteren naar het.
0: Ja, dat is een verplichting. Dat is een verplichting, sowieso.
1: Ja, I like to expect it, but expect it.
0: Ja. Oké, nog, wat heb je nog voor ons uit uw platenverzameling?
1: Maria Letreccio, qua zangeres, dat is fantastisch. Mm-hmm. Ik kon ze niet beschrijven, gewoon ze gewoon luisteren.
0: Ja.
1: Het is een plaat, niet op een Roemeens label deze keer. Waar is hier een schijf? Want zelfs de Tsjechen hadden interesse in de Roemeense muziek. Want de meeste van die Oostblok labels, die volksmuziek, was vooral van eigen bodem. Ja. Maar, zeker Suprafon. Die hebben ook series met andere landen, Hongaarse, Tsjechisch, ah ja, Tsjechisch uiteraard. Mm. en zo verder. En die hebben hier een heel fantastische plaat, Romanian Folk Songs and Dances. Heel slecht gedocumenteerd, je weet totaal niet wie erop speelt. Ik heb dat helemaal uitgezocht al. Maar het eerste nummer is dus Maria Letrichu, de Hora Pache, als ik me goed herinner. Wacht, ik kon eens kijken.
0: We moeten weer eventjes op het label van de plaat zelf gaan kijken.
1: Nee, daar staan zelfs de nummers niet op, maar ik weet dat het Hora Pache is. Mm-hmm. Want die plaat is ook in verschillende andere versies uitgegeven, waar dat dan wel de nummers op stonden. En gelukkig kunnen tegenwoordig dan die dingen opzoeken. Mm-hmm. En de Hora Pache is eigenlijk, Hora is eigenlijk een rondendans, in dit geval met zang. En dat is een lied dat gaat eigenlijk over dat alle volkeren ooit verenigd gaan zijn en niet meer elkaars kop inslaan.
0: Oké. Okay. Die zijn nog eens fantastisch, van inhoud ook nog eens. Oké, jong, luisteren.
1: Ja, je kunt het in twee woorden zeggen, maar ga ik dat zij het zingt, dat kan niemand. Okay. Buiten zij. Okay.

0: Ja. Dus opvolgend op Maria Letterizzo met de Orapachi, de dans van de vrede, hebben we nu een Dowina Otolui in de Ora gehoord. Het is een Dowina, dus een... Oh, ik heb het vorige keer gezegd. Ja. Hè? Dus de Dowina opgevolgd door een sneller stuk, een Ora. Een ronde dans.
1: 134 euro is het. Een vlucht Brussel-Boekarest, heen en weer, retour. 134 euro. Denk je, Jan, zijn we weg?
0: Ja. Eva, ik kom deze namiddag niet thuis.
1: Ik zal iets later thuis zijn. Nee, maar ik ben zo verlekkerd. Eigenlijk moeten we gaan opzoeken wat daar aan festivals en aan volksmuziek mooie dingen in Roemenië te gebeuren. En wie weet, lukt het wel in om daar eens een veld opnames te gaan maken daar in Roemenië.
0: Ah, ja. Eva, je moet mee, je moet even zo meepakken.
1: Je hebt een goede reden. Goed, ik stel voor, we gaan nog één wonderstukje muziek horen en dan even ons Palestina tussendoor.
0: Ik heb een stukje van Tony Jortake gevonden dat ik aan het zoeken was, met de trompet.
1: Oké. Okay. Ja, spelen, hè.

0: Alweer. Tony, die we gehoord hebben. Jordakje. Ja.
1: Ik weet niet juist wie er op de trompet speelt. Dat is niet duidelijk vanuit de CD. Nee. Maar er staat hier wel bijvoorbeeld een foto in van het ensemble. Er staat erbij een opnamesessie tijdens een huwelijk in Piolisti. En daar staan alle muzikanten met de namen eronder. Onder andere Onbekend, een gastmuzikant. Buzepane op de accordeon. En dan hebben we hier in Costel Vasilescu op trompet. Dus misschien is het Costel Vasilescu die op de trompet zet.
0: En is het een gewone trompet? Want zo klonk me iets anders dan.
1: Het zou kunnen dat er een demper in zit.
0: Ah, ja, right. Ja.
1: Ik weet het niet zeker, want dat staat hier ook niet gedocumenteerd. Ik weet zelfs niet of dat foto van dat we hier aan het bespreken zijn, dat die werkelijk van deze sessie is, want deze is een verzamel-cd. Ja, misschien ook handig om te zeggen, maar de nummers van Tony Jordakje dat we tot nu toe hebben gehoord, komen allemaal van een compilatie die nog altijd te verkrijgen is. Sounds from a Bygone Age, volume 4, op Asphalt Tango Records. Het zijn vijf volumes die vijf muzikanten in het daglicht stellen. En een daarvan is Tony Jordakje. Een andere is Gabi Lunke trouwens.
0: Ja, het zijn geen loze woorden wat je daarnet zei. Die, als het geen Roemeen had geweest, had hij gewoon een wereldster geweest. En had een wereld er wat beter uitgezien als we allemaal Tony Jordakje hadden gekend.
1: Ik zal niet eens de andere muzikanten noemen. Dus Tony Jordakje op de tsambal, dus de cimbalo. En dan op de contrabas hebben we Jon Barbulea. En op nog op accordeon, twee accordeons. Ah, vandaar dat is zo cool klinkt, die accordeons bij die mannen. BB Serban, het viool, Mythica, Kiru en derde accordeon, Nico Bella. Drie accordeons.
0: Okay. Ja, dat alleen al klinkt al, dat het niet slecht kan zijn. Hè. We hebben een beetje een traditie dat wij de Palestijnse zaak even in de schijnwerpers zetten in ons programma rond 12 uur, precies halverwege ons programma. En soms hebben we dan een bijdrage, zeker met de flotilla toen die nog kon varen. Nu ze overmeesterd is en dat de mensen daar op een vreselijke manier zijn behandeld door de fascistische regering in Israël, we gaan het maar gewoon noemen wat het is.
1: Nationistisch.
0: Ja, Israël enzovoort. Ja, we hebben wel een beetje nieuws doorgestuurd gekregen van onze redactie. En dat, er zijn dan twee itemjes. Op booking.com staan dus nu 41 overnachtingsadressen in illegale nederzettingen, schrijft de Amerikaanse organisatie ECO in een rapport. Die organisatie wist dus een Palestijnse familie te traceren met de eigendomspapieren van het onroerend goed in de hand, maar die kan haar rechten dus gewoon niet afdwingen van